0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er slapen toch weer mensen buiten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl dat normaal in de zomer erg goedkoop is. AI zorgt niet altijd voor productievere werknemers, zeggen onderzoekers in het FD. Zo nemen AI-chatbots veel werk over van bijvoorbeeld klantenservice-medewerkers, maar de medewerkers die overblijven krijgen dan wel weer veel moeilijkere vragen die AI niet kan oplossen. Het verschilt dan ook per geval of AI een toevoeging is of niet. En iemand in België is schathemeltje rijk geworden. Hij won de jackpot van een grote loterij, die stond op 175 miljoen euro. Het is het hoogste bedrag dat ooit is gewonnen in België. Het oude record stond op 168 miljoen, 10 jaar geleden. Het Veronica weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gemeenten moeten strenger handhaven als mensen de taal niet goed spreken. Dat zegt minister Aartsen van Werk en Participatie in de Telegraaf. De regel is dat als mensen niet goed genoeg Nederlands spreken, ze worden gekort op hun uitkering. Maar in de praktijk gebeurt dat bijna niet. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht de tweede golf van aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz, waarop Iran een Amerikaanse legerbasis in Bahrein bestookte. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Een groot deel van Mexico's stad ligt plat door protesten aan de vooravond van de openingswedstrijd van het WK voetbal morgen. Zo worden er bijvoorbeeld wegen geblokkeerd. De protesten hebben niet zozeer met het WK te maken. Zo grepen leraren het WK aan om extra aandacht te krijgen voor hun zaak. En Kroatië heeft ook dit jaar de duurste campings van Europa, meldt het AD. Je betaalt er gemiddeld €78, twee keer zoveel als in Nederland. Volgens een campingspecialist komt het doordat steeds meer mensen naar Oost-Europa op vakantie gaan en camping-eigenaren ook steeds meer investeren in luxe voorzieningen, zoals waterparken. Het Veronica-weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen.

0: Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
2: Veronica. Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

0: Guthrie.
1: De beste muziek aller tijden.
2: Wat een lekkere muziek, jongens.
1: Veronica.
3: Radio Veronica, join the club.
4: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen goedgekeurde medicijnen die in het buitenland al beschikbaar zijn, zijn dat nog niet in Nederland, meldt het AD. Het gaat vooral om medicijnen tegen kanker. Dat komt omdat de overheid eerst onderzoekt of een nieuw medicijn toegevoegde waarde heeft. En dat duurt gemiddeld bijna 2 jaar. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Hij werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een traumahelikopter uit Duitsland ingevlogen, maar dat mocht niet meer baten. De chauffeur van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl het in de zomer normaal erg goedkoop is. En Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6 uur.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Tientallen goedgekeurde medicijnen die in het buitenland wel al beschikbaar zijn, zijn dat nog niet hier in Nederland, zo weet het AD. Het gaat vooral om medicijnen tegen kanker. Het komt omdat de overheid eerst onderzoekt of een nieuw medicijn toegevoegde waarde heeft. En dat duurt hier gemiddeld bijna 2 jaar. Er hebben toch weer mensen buiten geslapen bij het AZC in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de tijdelijke nachtopvang in Rode hadden gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan de max dat ze kunnen opvangen. Pittige anti-migratieprotesten in het Noord-Ierse Belfast. Gisteren werd er bijna iemand onthoofd door een Soedanese man. Demonstranten lopen daar met spandoeken met teksten tegen migratie. Die protesten lopen op sommige plekken ook uit op rellen. Zo werd er een stadsbus in brand gestoken. En iets heel anders dan, Kroatië heeft ook dit jaar de duurste campings van Europa, zo weet het AD. Je betaalt er gemiddeld 78 euro per nacht. 2 keer zoveel als in Nederland is dat. Volgens een campingspecialist komt dat doordat steeds meer mensen naar Oost-Europa op vakantie gaan en camping-eigenaren ook steeds meer investeren in luxe voorzieningen, zoals waterparken. Het weer dan, wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag. Stevige buien, 14 tot 17 graden. Het lijkt eigenlijk eerder herfst dan zomer. De wind is wel matig, komt wel uit het westen.
4: Gelukkig maar.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
7: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. 1,5 kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
12: Kippie.
13: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
14: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
17: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
16: Ook bij Plus, Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: 5

0: Bamber. Zal u weten wat dat betekent in Nederland? Zullen we binnenkort even moeten uitleggen wat somber... Of is dat in Amerika ook gewoon dat je een beetje terug bent?
1: Gewoon somber.
0: Het is gewoon somber. Ik zal eens bellen hoe dat zit precies. Homewrecker was zijn laatste hitnotering. En daarvoor, omdat we wakker moeten zijn, zeker in het midden van de week. Het is woensdag. En dan maar even wat energie erin. En de vorm van Republica. Baby, we're ready to go. Het is woensdag. Het is alweer woensdag, hè?
1: Ja, het is woensdag. Zie jij wat anders aan mij trouwens?
0: Even kijken. Je haar is wat minder pluis.
1: Nou, dat vind ik nog knap dat je dat eruit haalt. Ik ben inderdaad gisteren naar de kapper geweest.
0: Ja, verdomd. Je
1: maar
0: hebt
1: er is een halve centimeter af, denk
0: niet
1: ik.
0: Er is niet heel veel af.
1: Nee, hè?
0: Ja, ik ga vanmiddag, en het grappige is... als ik ben geweest, dan zeg je altijd na exact één week... Hé, ben je naar de kapper geweest?
1: Ja.
0: Dat een week heeft dat nodig om te incuberen.
1: Het is één keer in de twee weken dat ik jou in je gezicht aankijk, namelijk. Dat
0: ja,
1: weten
0: klopt.
1: Mensen niet.
0: Ja. Dat moet je ook niet te vaak doen. Nee. Dat is vaak op kantoor, dat we op de redactie dan ineens gebeuren.
1: Hey.
0: We zijn echt na exacte week. Dus ik ga vanmiddag, dus ik verwacht volgende week woensdag... dat je me aankijkt en jij bent naar de kapper geweest, maar wat heb je daar gedaan dan?
1: Nou ja, we hebben drie kwartier heeft hij ervoor uitgetrokken, zeg maar. Want dat is een standaard afspraak bij hem. En het is een fantastische kapper, hè? En ik had met hem afgesproken, ik wil mijn haar wat langer laten groeien... dus haal er niet te veel af.
0: Maar je wil een knot, hè, uiteindelijk. Er moet een knot komen.
1: Ja, dus hij heeft precies gedaan wat ik gevraagd heb. Maar het is toch, als je dan €55 afrekent na drie kwartier... en hij heeft twee keer de schaar in je zijflapjes gezet...
2: Ja, maar dit is
1: toch goed. Voel je toch berooid.
2: Want als jij de dode puntjes eraf haalt, dan gaat je haar sneller groeien. Dus dit is een investering in de toekomst.
0: Ja. Je bent gewoon letterlijk gesnoeid, hè? Soms met een struik ook. Als je hem een beetje bijknipt, dan gaat hij heel hard groeien.
2: Dus
0: dat is bij jou gebeurd.
1: Nou, het is een beetje onwennig, maar ik denk dat het positief is dan.
2: Ja, zeker weten. Ja.
0: Maar voor 83,50 kreeg je wel een kopje koffie erbij?
1: Ja, ik kreeg wel een kopje koffie.
2: Okay.
1: Een gelukkig wel, zei.
0: Als je het niet had genomen, was het €80 geweest.
1: Ja, zo is het ook.
0: Dat scheelt alweer.
1: Nou, ik zal je volgende week woensdag op je haar complimenteren in ieder geval.
0: Volgende week woensdag graag. En niet morgen, want dat is dan veel en veel te vroeg. Ja. Dus ik kom morgen wel kaal bidden. Ja. Nee, volgende week. Nee, je moet toch heel even wachten. Ja, goed. Het is vandaag trouwens ook weer gezellig op de bühne. We hebben straks Bente hebben we hier op de bühne. Die gaat haar nieuwe single spelen.
1: Leuk.
0: En moeten we het hier even over hebben of niet?
1: Ja, nou, ik denk het wel.
0: Nou, er is iets gebeurd net. Niet net. Onze fantastische, ik noem hem altijd onze eindregisseur. Dat is Niels. Die heeft een beetje een rare nacht gehad.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Niels. Fijn dat je weer bij bent de hele ochtend. Er is iemand die heeft op jou. Die is jou gaan volgen op Instagram.
1: Ja.
0: En die heeft allerlei oude foto's geliked van jou. Yes, in één knal.
3: Ik werd vanochtend wakker en toen keek ik op mijn telefoon. En dan, dat is het eerste wat je doet natuurlijk. Wat heb ik allemaal gemist? En ik zag in één keer zo ploem. Is mij gaan volgen. En dan in één keer zo'n hele rits met meldingen eronder. Met heeft foto geliked, heeft foto geliked, heeft filmpje geliked, heeft reel geliked.
2: Ja, hoe laat was dit?
3: Dit was om 2:30 s'nachts.
0: Half twee.
1: En waar moeten we aan denken? Is dit een ex of zo?
3: Nee, het is dus Tim Coronel.
2: Dat is echt
3: maar ik heb daar helemaal niks mee met die man.
0: Hoe kan dat nou?
3: Tim
0: Coronel is jou gaan volgen. Heeft geen idee wie je bent.
3: Ik heb
0: leidt ook
3: idee.
0: Alles wat je in je leven gedaan hebt.
3: Nee, ja,
0: barbecue van 4 jaar geleden. Ja, leuk.
3: Ik heb geen idee wat die man vannacht aan het doen was.
1: Maar wacht even. Kunnen we iets meer details over de foto's
3: over
1: die
3: hij
1: geliked heeft? Stonden er auto's op die foto?
3: Ja. Nee, geen foto's.
0: Was je aan de race?
3: Ja. Kijk, het is een van de teamfoto's van toen we hier begonnen in 2025.
0: Oh, ja. Ja, die had ik ook geliked.
3: Ja, maar dan moet je wel serieus terugscrollen. Dat is echt anderhalf jaar geleden.
1: Was even een deep dive.
3: Ja, en foto's van dat ik met Anne-Laure Maas ergens zit gezellig.
0: Ja, zeg, wat gezellig.
2: Dat was onze regisseur.
3: Ja.
2: Ik zie nog wel het teamverband, zeg maar.
1: Ik ook.
3: Ja, en ook dingen die ik doorgepost heb. Een filmpje van, we zijn weer begonnen, seizoen 2 na de zomervakantie. Dus het is wel werkgerelateerd.
2: Is het een open sollicitatie?
3: Of hij wil langskomen.
2: Of hij wil iets doen binnen ons team.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen. Misschien wilde hij hier wel werken.
2: Nou.
3: Ja, of ik daar. Dat die, denk, nou, die moeten we hebben.
1: Ja.
0: Ik zit even te kijken of hij mij ook heeft. Nee.
1: Jij bent het. Maar dat vindt hij te direct, denk ik. Hij probeert zich echt via ons team.
0: Ja, maar we zitten hier nu dus al een kwartier ons over te verbazen. Van, hoe kan dit nou?
1: En waarom om 2:30 s'nachts ook?
0: Was hij naakt? Weet je, dat soort vragen.
1: Denk ik wel.
0: Dus we moeten even checken wat er nou precies gebeurd is. Maar ik vind het wel fascinerend. Maar leuk, Niels, dat mensen jou aan het volgen zijn.
3: Ja, misschien word ik gesponsord binnenkort.
0: Je bent ontdekt. Je bent ontdekt. Misschien mag je wel gratis karten nu. 8, die staat op zijn wensenlijst. Zo.

0: Ze hebben nog even gecheckt trouwens of het niet hier een fake account betrof. Nee, het is echt, hè? Het is verified.
1: Ja. Er staat een blauw vinkie bij, 217.000 volgers.
0: Nee. En hij volgt iedereen behalve mij. Dat vind ik zo mooi. Ongelooflijk. Nou ja, hoe dan ook. We zoeken het even uit. Wat is het verhaal? Het nieuws komt er ook aan van 6:30. Bereiken. Wat zit er allemaal in?
2: Toch weer vergeldingsaanvallen in het Midden-Oosten. En je leeft langer met Franse stinkkaas.
0: Zie je nou wel. Zie je nou wel.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
15: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
16: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
15: Zo geregeld. 123inkt.nl.
17: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
0: Veronica Verkeersupdate met slechts 7 vertragingen hebben van dit toch wel de langste zijn. Kijk, ja, de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp, een kwartier. A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost, daar 10 minuten. En we hebben er nog eentje op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij de Botlektunnel, daar 7 minuten. Hold on, het is 6:01. Het allerlaatste nieuws met een luchtje. Ketel.
2: Goedemorgen, eerst nog wat anders. Er leek volgens Trump wel vrede aan te komen in het Midden-Oosten, maar Amerika en Iran voeren op dit moment toch nog vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Onze gasvoorraad is zorgelijk laag. Daarvoor waarschuwt de GasUnie vanmorgen in de Telegraaf. Het kabinet zou te weinig urgentie voelen om het aan te vullen, terwijl het nu pas voor een vijfde gevuld is. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben opnieuw asielzoekers buiten moeten slapen. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hadden gemist. Een hulporganisatie zette tenten voor ze neer. Ja, en dan het nieuws met een luchtje.
0: Nou.
2: Maar ik begon gewoon te stralen toen ik vanmorgen het AD opsloeg.
0: Ik zag dit bericht en ik wist, nou ja, daar gaat ze.
2: Ja,
0: half zeven, dan gaat ze dit meteen vertellen.
2: Ja, je weet het.
0: Ik ken jou.
2: De kop luidt als volgt. Vergeet de geur. Franse stinkkaas is goed voor je.
0: Ja, ze waren in Frankrijk nog een tijdje bang. Of nee, niet zozeer in Japan of zo. Dat ze, als ze Franse kaas zouden eten, dat vanwege al die bacteriën...
2: Ja.
0: Dat er allerlei enge ziektes zouden worden verspreid middels die kazen. Maar geen kamikaze actie, hè?
2: Nee, je leeft er gewoon langer door, blijkt nu uit onderzoek.
0: Echt?
2: Als je dat eet. Ja, ze hebben iets heel interessants gedaan in Frankrijk. Ze hebben bepaalde Franse kazen genomen. Die hebben ze gevoerd aan een groepje wormen. Dat is misschien een beetje vies.
0: Aan wormen? Volgens onderzoek. Dat is zonde.
2: Neem bijvoorbeeld Roquefort, Comté, Brie, Epois. Ja, ik vind het fantastisch. Comté is echt mijn favoriet kaas in de wereld. Maar goed, Franse kazen hebben ze gevoerd aan een groepje wormen. Die wormen die leven gemiddeld 20 dagen. Maar als je ze een Franse kaas gaf... leefden ze zo'n 77% langer.
6: En dat is natuurlijk mooi, hè? Dan is de enige conclusie die je kan trekken... als wormen er langer van leven dan
0: wij ook.
2: Nee, maar die hebben blijkbaar een heel vergelijkbaar stofwisselingssysteem.
6: Hoe kan een worm nou een vergelijkbaar stofwisselingssysteem hebben als mensen?
2: Ik ben een nieuwslezer, geen bioloog. Ik lees dit in het AD.
0: Maar je lintworm staat te juichen naar een kaasplank, hoor.
6: Nou, hè?
0: Zo. Die varen er wel bij. Oké, maar maakt niet uit welke kaas. Het zijn vooral hoe erger ze stinken, hoe beter.
2: Eigenlijk, ja, maar laten we eerlijk zijn, het loopt wel weg uit je koelkast. Zo'n camembert.
0: Oh, dat kan ook een lucht geven. Oh, ik heb wel eens, dan koop ik er een en dan ligt hij in de koelkast. Ik denk, ah, come on, we moeten dit wel echt vandaag eten, anders hebben we echt een probleem.
2: Ja, dat klopt weg. Wel, ja, het is echt wel erg. Maar goed, je motoriek wordt er beter van. Ja. Je spieren blijven in betere conditie. En eigenlijk kun je het beste kiezen voor de Saint-Nectaire, die ken ik niet. De Saint-Nectaire.
0: Saint-Nectaire. Ja, je gaat ook een lekker Franse tong vallen. Sanitaire kaas.
2: Zo lekker. Ja. Maar heel eerlijk, zouden jullie het nu waarderen als ik nu een broodje camembert hier nu als ontbijt ging eten?
0: Nu hier?
2: Stel dat ik dat zou doen. We moeten dat normaliseren, denk ik.
0: Ja, maar je hebt ook altijd... je had vroeger zo'n hele grote schaal... met allerlei pistoletjes voor bij de lunch. Van die luxe broodjes.
2: Ja.
0: En er lagen er altijd vijf met Franse kaas. Dus die bleven altijd liggen.
2: Ja. Ah, het is toch een beetje nat dan. Maar waarom?
6: Ik moet wel zeggen, ik heb gehoord dat sprinkhanen langer leven van rode wijn. Dus doe dat er dan ook maar bij.
0: Godverdikke me.
2: Oh, lekker. Heerlijk.
0: Nou, dan moeten wij dat ook. We zijn familie van de sprinkhaan.
2: Ja. Het is trouwens leuk dat je over rode wijn begint. Want het is best wel weer voor rode wijn. Je zou het niet zeggen in juni, maar het wordt een wisselvallige...
0: Nou, gluwijn als we zo doorgaan.
2: Frisse dag, stevige buien, zo tussen de 14 en de 17 graden.
20: Dit is Radio Veronica.
21: Het station van Wout en Frank.
20: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
21: En nu
20: Gerard Ekdom.
21: Met

0: Even kijken hoe oud dit inmiddels is. Het was juli 1990 toen dit nummer 1 stond. Dus het was,
1: 36 jaar oud.
0: Dirty Cash, The Adventures of Stevie V. En daarvoor, dat is nog veel ouder, praat ik helemaal niet over. Dire Straits, The Money for Nothing. Het is tijd voor een duik
2: in Ekdom's platenkast.
0: Ik ga een ondergewaardeerd zangeres eens even in de spotlight zetten. Haar naam is Patty Austin. En misschien heb je wel eens van haar gehoord. Patty Austin is zeer legendarisch geworden onder de vleugels van Quincy Jones. Ze was slechts 4 jaar oud toen zij werd ontdekt door Quincy Jones. En dat had te maken met het feit dat hij de plaat van Dinah Washington aan het produceren was. En dat is toevallig de peettante van Patty Austin. Haar vader, Gordon Austin, die speelde namelijk trombone op de plaat. Dochterlief mocht mee de studio in en zo ontdekte Quincy Jones toch al de talenten van Patty Austin. Het heeft de jaren geduurd, want ze heeft heel veel oude achtergrondzang op haar naam staan. Maar ze is te horen op twee belangrijke albums die Quincy produceerde. Dan heb ik het over Off the Wall van Michael Jackson. Je hoort haar op de achtergrond bij It's the Falling in Love. En je hoort haar ook op het album van Give Me the Night, George Benson. Ze heeft solo een paar mooie platen gemaakt. Ik denk de bekendste is Baby Come to Me met James Ingram, het duet. Maar als je teruggaat naar 1980, dan vind je een album. En daar staat dit nummer op. En dit kwam ik gisteravond weer eens tegen. Oh, wat is dit ongelooflijk goed. Dit moet iedereen horen. Dus bij deze zet hem wat harder. Het is

0: je hoort toch vaak met Gimme, Gimme, Gimme. Die was ik even vergeten met Narrow de Michael Walden. Dat is natuurlijk de populairste eigenlijk. Maar duik maar eens in haar solo plaat en dan kom je dit soort lekkere liedjes tegen. Ferry Austin uit de platenkasten. Ooh, wee, he's killing me. Iemand zegt, wat dacht je van die duet met George Benson? Ja, die heb ik net genoemd, Marco. Goed luisteren.
1: Ja, ik vond dit echt bijzonder vet.
0: Lekker, hè?
1: Heel gaaf. Goed. Ja, ik heb hem gelijk aan mijn playlist toegevoegd.
0: Ja, ik ook. Er staat namelijk bij de platenkast playlist. Als je hem wil volgen, zo makkelijk. Dan ga je naar Spotify, tik je Ekdons platenkast in. En dan denk ik dat je de goede hebt. Hoewel, er zijn een hoop

0: steeds harder, hè?
1: Ja, sorry, dat heb je wel. Nou, goed.
0: Nou, nee.
2: Nou,
0: het is dit lijkt een grens, hoor.
2: Dit was echt het zijn mevrouw vannacht ook. Nou, dat kan niet.
1: 10 jaar geleden kon ik deze opmerking op de radio gewoon maken. Geen enkel
2: het
1: probleem.
2: Het is 2026.
1: Maar het is 2026, dus
0: loopt
1: dat kan niet meer.
0: Helemaal uit de hand. Laten we de quiz gaan doen.
1: Dat heb je wel eens geiler gezegd, zou ik vroeger gezegd hebben. Maar dat kan niet meer. Maar goed, het is 2-0.
0: Ja, dat ben ik ook helemaal niet blij mee.
1: Dat snap ik. Dus je moet er wel vandaag aan de bak. Want anders dan hebben we een probleem natuurlijk qua puntentelling. Want het fragment van vandaag. Iedereen heeft in zijn leven wel eens een moment waarop je denkt... hoe ben ik hier in godsnaam beland? Wat doe ik hier?
0: Dat heb ik bij deze radioshow een beetje.
1: Ja, dat snap ik. Maar elke dag kom je toch weer. Elke dag. Maar je zou jezelf maar zien zitten tijdens een verjaardagspartijtje van je jongste zoon in de Monkey Town in Amersfoort. Dan schiet toch wel door je hoofd, hoe kom ik hier terecht? En vooral, hoe kom ik hier weer weg? Maar goed, zo zag ik een TikTok-filmpje van een mevrouw die op een evenement stond waar ze niet bepaald zelf voor had gekozen. Haar vriend had haar daarmee naartoe genomen, terwijl ze dachten dat ze gewoon uit eten ging.
3: Deze middag had hij me aangemeld en hij zei dat hij een verrassingsdate had. Ik dacht, we gaan lekker uit eten of naar een, hoe noem je dat? Escape room of zo. En ja.
1: Ja, de vraag is natuurlijk, Marijke, waar is deze mevrouw door haar vriend mee naartoe genomen? Was dit A, naar het regio-kampioenschap muurtje metselen in Hoogkarspel? B, naar het Ridder- en Elfenfestival in Deurne?
0: Al wel weer, ja.
1: Of C, naar het jaarlijkse NK Vogels nadoen in Utrecht?
0: Oh, daar heb ik ook wat van voorbij zien komen. Maar dat is wel echt leuk om heen te gaan misschien. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, kijk, het is een cruciaal moment in deze quiz.
2: Zeker.
0: Ik zelf dacht net inderdaad meteen aan LARPen, een evenement. Dus ik denk...
1: LARPen.
0: Dat mijn collega's dan misschien ook die gedachtegang hebben en dat hebben bedacht. Nummer 2, nummer B, 2, antwoord B.
1: Ja, ik snap je. Okay, ja.
0: Dus laat ik daar een streep door zetten, gewoon omdat ik dat zelf ook bedacht zou hebben. Een LARP-evenement, dus een elfen- en ridders-evenement. Ik ga daar niet voor. Muurmetselen of die vogels. Ja, die vogels. Ik heb het wel voorbij zien komen. Dat was wel dit weekend. Dus dat kan wel actueel zijn. Ja, ik zou het fantastisch vinden om daarheen te gaan. Moet ik voor antwoord C gaan?
2: Zou ik wel doen.
0: Ja, hè? Oké, de vogels.

0: vogels.
1: Ja, laten we voor de vogels. Antwoord nummer C.
0: Ja, dat voel jij zo?
1: Ja.
0: Voordat we weer scheve gezichten krijgen hier en daar.
1: Nee, ik voel antwoord C.
0: Je voelt hem, hè?
1: Ja, en ik zou er ook graag heen willen. Dan weten jullie dat voor volgend jaar.
0: Ja. Nou, eens kijken of ze daar daadwerkelijk hebben staan snavelen.
2: En toen stond een keer een kip na te doen.
3: Dat is toch gewoon een duif?
4: Nee, dat is een tortelduif.
0: Oh, een tortelduif. Ja, dat is een groot verschil, hè? Het is niet zomaar een duif, het is een tortelduif.
1: Maar daar gaan we jou voor opgeven, voor de koolmees.
0: Ja, ik doe graag mee. Ik hoorde namelijk al een stukje koolmees voorbij komen, hoor je dat?
1: Ja, die kan jij beter.
0: Hoe dan ook, het is eindelijk 2-1.
1: Gelukkig maar.
0: Hé, wat fijn zeg.
5: Ja. Wat een fluit had die man, hè?
0: Wat een enorme fluit. Dat zeg je niet, dat kan niet. Het is 2026. Oh, sorry, dat kan toch niet.

0: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
0: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
6: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
0: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
3: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestrikt.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 7 uur.
8: Met MK Marijke Ketel.
9: Goedemorgen. Als er nieuwe medicijnen op de markt komen, dan moeten Nederlanders daar veel langer op wachten dan andere Europeanen. Het AD schrijft er vanmorgen over. Het komt omdat Nederland na een Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Het is een beetje pijnlijk, want een paar van die medicijnen is in samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen ontwikkeld. Het was even rustig, maar Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika begon daar gisteravond mee, omdat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald. Iran sloeg daarop terug door drones op een Amerikaanse basis in Bahrein af te sturen. Wat voor schade de aanvallen hebben veroorzaakt, is niet bekend. Er is vannacht weer een bus met asielzoekers vertrokken naar de tijdelijke opvang in Rode. Daar kunnen maximaal 150 mensen opgevangen worden. Nu in het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is nog steeds. 12 mensen misten die bus naar Rode en sliepen daarom buiten. Voor hen werden tenten geregeld door een hulporganisatie. En de film Catch Me If You Can met Leonardo DiCaprio. Maar dan in het echt. Een Canadese piloot blijkt jarenlang te hebben gevlogen zonder vliegbrevet. Hij zou bijna 17 jaar lang honderden vluchten voor Air Canada hebben uitgevoerd. De man wordt verdacht van fraude en het bezitten van valse papieren. Air Canada zegt daar wel bij dat reizigers nooit gevaar hebben gelopen. Het weer nog wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met flinke buien. Daarbij wordt het maximaal 17 graden. Er staat een matige wind.
8: Dankjewel, Ellen. Een hele rustige spits. Met maar een paar files. Oh. Maar ik zal er maar staan. De A4 Rotterdam-Den Haag bij Plaspoelpolder. Daar sta je 18 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum met Tiel West 9. En een ongeluk op de A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. Een half uur.
10: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
11: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
10: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
10: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
13: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: Help!
17: GWC!
16: Help!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven.
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
22: Tickets to the tribes.
17: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
13: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn... en met z'n allen achter Oranje staan... Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
24: Oranje. AW
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
15: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
16: Kippie.
18: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
20: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Radio Veronica.

0: verkeerd heb meegezongen. What in the world could they have done? Dat verstond ik altijd.
1: Huh?
0: What in the world could they have done?
1: Serieus? Verstond jij dat?
0: Geen idee, dat is ook niet goed Engels. Ik denk, ik zal het verkeerd hebben. Heb ik de songtekst erbij gepakt en uiteindelijk weet ik het. When the working day is done. We weten het hoor. Cindy Lauper, laat de loper kan uit. Girls just wanna have fun. Het is woensdagochtend, 10 juni. En het is een band hier in de studio. We hebben alle kranten kriskras opengeslagen, dwars door elkaar gegeven. En we hebben allerlei berichten gevonden met betrekking tot het nieuws van vandaag. En Marijke, wat heb jij gevonden?
2: Nou, hij blijft toch, hè?
0: Hij blijft, hè?
2: Ja.
1: Wie?
2: Luister maar.
0: Het luchtalarm.
2: Het is toch ook wel weer een verhaal eigenlijk, hè? Het zou weggaan, toen kwam het toch weer terug. En nu blijft het toch bestaan. Er is geen sprake meer van dat het luchtalarm in 2028 wordt gecanceld. Het ministerie van Defensie gaat nu ook mee betalen. En daarom kan het maandelijkse 12 uur momentje gewoon blijven bestaan.
0: Ja, gelukkig zeg. Het is ook echt gewoon het abonnement met de man die het geluid maakt, liep af. Het is toch echt, ik bedoel, come on.
2: Ja, het systeem moest vernieuwd worden. En dat moet misschien alsnog dus wel gaan gebeuren. Ja. Alleen ja, daar is nu dus geld voor gevonden. Dus ik ben ook wel benieuwd of het geluid misschien gaat veranderen. Of dat we die drie, ja, wat zijn het, hamburgertjes die we kennen van het straatbeeld, of dat misschien gaat veranderen.
0: De drie hamburgertjes, hè?
2: Ja, zo ziet het er een beetje.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt.
2: UFO's.
0: Waar dat geluid uitkomt, ja.
2: Ja, precies, ja.
0: Maar goed, bij de eerstvolgende eerste maandag van de maand horen we dan toch gewoon om 12 uur het alarm.
2: En jij was wel opgelucht gisteren, geloof ik, hè?
0: Ja, ik denk, hè. Ze nemen alles wat ons over. Nee, een geintje. Maar ik bedoel, als het niet was geweest, had je het dan gemist? Geen idee.
2: Nou ja, het is wel de vraag of je in deze geopolitieke spanningen, deze tijd, of je dan dit soort dingen moet afschaffen. Dus ik vind het eigenlijk wel een goeie, dat het gewoon lekker houden zo het is. En dat we daar niet weer aan iets nieuws moeten wennen. Gewoon lekker ouderwets.
1: Ik ben ook nu al gewoon benieuwd naar het nieuwe systeem. Wat is dat dan? Is het dan een ander geluid? Of is het... dat is toch? Dat weten we helemaal niet.
2: Nee, daar ben ik inderdaad ook benieuwd naar.
0: Ja. Maar het oude luchtalarm, dat is nog steeds als je de Pet Shop Boys hoort. Dat is deze.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar goed, dat is straks. Misschien. Wie zal het zeggen? Maxi, wat heb jij gevonden, jongen?
1: Nou, er is nieuws over de Oranjestraat in Den Haag.
0: Dat geen voetbal, hè?
1: Een beetje met een omweg.
0: Beetje wel, hè?
1: Ja, het is natuurlijk ook wel bekend als de meest Oranjestraat van Nederland. Geen centimeter in die straat heeft nog een andere kleur.
0: Nee, ik ben er geweest, ik heb het gezien.
1: Ja, en dat was toch gezellig, hè?
0: Ja, met onze vriend Danny, die dit allemaal op zijn geweten heeft met zijn familie.
1: Ja, nou is er helaas toch wat reuring ontstaan rondom de straat. Want volgens de Partij van de Dieren zou al die versiering niet zo gezond zijn voor de bomen.
0: Ach.
1: En deze mevrouw van de Bomenstichting Den Haag, dat bestaat, die legt uit waarom.
3: Dus de boom krijgt last van hittestress. Maar de insecten die in die riggeltjes zitten van de boomschors, die kunnen ook niet zo goed tegen die warmte. Dus die leggen het ook af. Dus het hele ecosysteem rond de stam van die boom, ja, die krijgt het wel heel erg moeilijk.
0: Twee weken heeft de boom het heel moeilijk en de rups ook.
1: Precies, nou, deze mevrouw hoopt ook dat we niet de achtste finale halen.
0: God.
1: Maar nu zijn ze ook verhaal gaan halen bij diezelfde Danny natuurlijk, de woordvoerder van de Oranjestraat.
0: Ja, gelukkig maar, gelukkig.
1: Jij hebt hem ontmoet, hoe denk je dat hij gereageerd heeft? A, met alle begrip, we gaan de versiering gelijk weghalen. Of B, ja, iets anders.
0: Ze kan de tering krijgen. Ik denk toch de laatste optie.
1: Oké, nou, dan gaan we even luisteren.
4: Ik vind het allemaal gelul. Want ik had al een paar keer gezegd, laat de Partij van de Dieren hier naartoe komen. Dan gaan we in gesprek. Dan kennen ze de bomen goed zien, goed bekijken. Maar ik moest naar de Partij van de Dieren toe komen. En daar heb ik geen tijd voor.
1: Nou, dat is gelijk duidelijk.
0: Gelukkig daar ook van, hè. Danny, we love you.
1: Inmiddels heeft de Partij van de Dieren ook, die heeft ook benadrukt dat ze niks tegen het versieren van de straat hebben. Maar gewoon alleen de bomen. Laat die dan onversierd en dan is het ook goed. Ja, doe ermee wat je wil.
0: Zolang Danny maar niet geschorst wordt.
1: Geen blad voor de mond.
0: Geen blad voor de mond. Wie waait vanzelf met dit weer? Ik heb een nieuwtje gevonden in de categorie...
1: Oepsie poepsie.
0: Ja, de marketingafdeling van het Spaanse modemerk Zara. Nou, dat kennen we allemaal wel, hè? De
2: ja,
0: Zara.
2: Zeker. Ja,
0: jij wel. Ja. Die moet even goed wakker geschud worden. Ze hebben namelijk twee enorme fouten in één week gemaakt. Laten we even beginnen met de eerste fout. Zij lanceerden een voetbalcollectie om WK-landen te supporten. Zo ook Curaçao. Doen wij ook, hè? Natuurlijk, de blauwe volgen wij ook. Vinden we leuk. Maar op de trui staat dat niet helemaal goed geschreven. Er staat namelijk Play with Curaçao.
2: Ja.
0: Met AU. En niet met AO. Oh, Curaçao.
2: Wel een stomme fout eigenlijk.
0: Ja, het wordt nog erger. Dit was de eerste. Een paar dagen later verscheen er in de webshop een kleine klapspiegel met daarop het sterrenbeeld kreeft. Maar in het Engels vertaal je dat naar cancer. Dus op de Nederlandse website stond dus gewoon echt kleine spiegel.
2: Nee. Dat meen je niet.
0: Ja, dat hebben ze gewoon letterlijk vertaald. Dus dat is niet helemaal de bedoeling, leek ons. Maar dit was eentje uit de categorie oepsie poepsie.
2: Wat slecht, zeg.
1: Ja, dat stond daar echt kankerkleine spiegel op die site?
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Maar het is dus een kreeft. Het is dus de afbeelding van een horoscoop.
2: Ja. Ja.
1: In Den Haag was hij trouwens helemaal uitverkocht.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, spiegel weer te krijgen. Ook niet door Oranjestraat.

0: moest even op gang komen, maar het is gelukt hoor. Dua Lipa zit midden in haar witte broodweek met haar zojuist getrouwde man. Vorige week in Londen is dat gebeurd en achter romantiek straalde er vanaf. Be the one, nou dat is gelukt. Het huwelijk is voltrokken, dus be the one.
1: Zij zijn toch in Palermo getrouwd?
0: Nee, in Londen.
1: Oh ja? Ja, dat ze een Palermo hadden afgehuurd.
0: Ja,
2: Dua Lipa hebben we het over.
0: Ja, we gaan het nu uitzoeken.
2: Okay. Ja, een ceremonie bij de historische Villa Falconera in Baghera, nabij Palermo.
0: God, dat in één keer in één zin en goed ook.
2: Maar trouwens, het was voor de tweede keer in een week tijd. Dus ik denk dat jullie allebei gelijk hebben.
0: Oh, ze heeft ook in Londen heeft ze ook gedaan.
2: Ik denk dat jullie allebei gelijk
0: hebben. Juist, dat is goed. Kijk, nou kunnen we elkaar de hand schudden. Ik zag een enorme Big Ben. Ik denk, dat moet toch. Nou, be the one daarvoor, Bloodhound Gang and the Bad Touch. Dat ging er weer over de huwelijksnacht. Do it like they do on the Discovery Channel.
1: Hey.
0: We moeten wel even iets aanstippen wat vanochtend hier achter de schermen is gebeurd.
1: Ja.
0: Een klein stukje behind the scenes. Het geweten van dit programma, Niels, die heeft vannacht een bizarre trip gehad. Die komt hier op kantoor, die zegt, nou, ik ben vannacht om 1:30... ben ik gevolgd door een bekende Nederlander. En die heeft al mijn foto's geliked.
1: Maar die is ook jaren teruggegaan op je feed, hè?
0: Ja, die is gewoon 3 jaar terug in je feed gegaan. Ja, en die heeft alles geliked.
3: Die heeft foto's geliked waar ik eigenlijk niet eens meer op lijk.
0: Precies.
3: Echt,
0: 3 kapsels en 4 brillen geleden.
3: Ja, echt een deep dive op Instagram.
1: En over wie hebben we het dan precies?
3: Nou, het gaat over Tim Coronel. Die
0: Tim
3: ineens
0: Coronel.
3: Om 1:30 s'nachts mijn Instagram helemaal doorspit en foto's gaat liken. En ik dacht, is dit de echte? Of word ik nou gewoon geouwehoerd? Maar het is wel echt de echte.
0: Het is de echte, hè? Vinkje erbij.
3: Vinkje erbij en wat is het? 350.000 volgers. Toen dacht ik, ja, dit zal even kijken. Ja, dit zal wel echt de echte zijn, ja.
1: Heb jij enig idee hoe hij bij jou terechtkomt?
3: Ja. Nee, want ik volgde hem ook niet. Maar ik denk, ja, nu zijn we vrienden, denk ik, dus ik volg je wel terug.
1: Ja.
3: Als je mijn foto's liked, dan ga ik ook wat van jou liken. Maar
0: ik zat ook even te kijken, want misschien komt hij wel via mij bij jou terecht, weet ik veel. Dus ik zat te kijken, nou, hij volgt mij helemaal niet.
1: Hij volgt jou ook niet.
0: Maar wel mijn zwager.
1: Ja. En je zus en je oom.
0: Ja, maar mij niet. Dus ik dacht, nou weet je, moeten we even bellen met Tim, wat er aan de hand was. Maar hoe komt hij bij jou? Ik wil gewoon meer informatie.
3: Ja, en 1:30 s'nachts ook.
0: Naakt.
1: Wat was je aan het doen?
0: Even kijken of Tim wakker is, geen idee. Maar ja, ik kan me voorstellen als hij om 1:30 nog jou heeft dan lijken, dat het misschien...
1: Misschien zat hij goed in de olie.
0: Dat hij nog even moet. Ja.
3: Dan heb ik een gezellig profiel als je in de olie zit.
0: Ja. Even kijken hoor. Nee.
1: Ja, als hij om 1:30 nog wakker was, dan is hij misschien nu nog lekker aan het pitten.
0: Maar we zijn gewoon zo nieuwsgierig. We zitten hier met de hele redactie van, nou jongens, dat is wel toch wel... Wat zou er aan de hand zijn geweest?
1: Nou ja, Niels, misschien moet jij hem dan maar even een appje sturen, aangezien jullie vrienden zijn.
3: Even DM'en.
1: Ja.
2: Sliding.
4: Dit is de
0: Vodafone. Ah, jammer, Tim. Hij slaapt nog. Nou ja, hoe dan ook. Het is een bijzondere... We gaan dit op de bodem uitzoeken. Wordt spannend. Eerst even tijd voor het kledingadvies van de dag.

0: vond gisteren per ongeluk toch nog één skinny jean. Meteen weggegooid, meteen, want dat kan niet meer. Nee, de trailer van nu is Baggy Dresses. Baggy Dresses, Madness. Zometeen komt het nieuws eraan van 19:30. Marijke zit er al klaar voor. Wat zit er allemaal in?
1: In Nederland wachten we langer op medicijnen. En wat moffel jij weg in je huis?
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcrème?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals... en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
19: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
21: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
22: Start je dag zonder barst.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is... past ze iedere vrijdag op en zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
0: Radio Veronica, verkeersinformatie. Het is een bijzonder rustige week, kunnen we wel stellen. Is het vakantie of zo, jongens?
1: Ja, volgens mij niet.
0: Nee, nou, apart. 11 vertragingen, dit zijn de 3 langs. A4 Den Haag, Rotterdam bij Schipleiden door een ongeval, 1/2 uur. A4 Den Haag, Amsterdam bij Zoetewaardendorp, 12 minuten. En de A50 Arnhem Os bij de Maasbrug, 12 minuten. Nou, wat mee, het is 7:55. En het allerlaatste nieuws. Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Gemeenten moeten strenger controleren of mensen in de bijstand die uit het buitenland komen wel genoeg Nederlands kunnen spreken. Minister Aartsen vindt dat er niet genoeg op gecheckt wordt, dat schrijft de Telegraaf. Heftige antimigratieprotesten in Belfast gisteravond. Meerdere mensen gingen de straat op en staken onder meer een stadsbus in brand. Ze zijn boos nadat eerder deze week een man uit Soedan iemand had neergestoken en had geprobeerd hem te onthoofden. Beelden daarvan waren overal te zien online. Nieuwe medicijnen zijn voor Nederlanders veel later beschikbaar dan voor andere Europeanen. Dat komt volgens het AD omdat na een Europese goedkeuring de Nederlandse overheid er ook nog naar wil kijken. En de Wall Street Journal, Amerikaanse krant, is eens gedoken in wat makelaars allemaal moeten doen om een huis goed te verkopen.
0: Appeltaart, toch?
1: En dat schijnt, hè, dat je de lucht moet verspreiden van verse appeltaart.
0: Van verse appeltaart, dat werkt als een tierenlier schijnbaar.
1: Nou, onderdeel is inderdaad om het huis natuurlijk spik en span klaar te maken. Zo min mogelijk frutsels, persoonlijke foto's en dergelijke. Moet allemaal weg.
0: Allemaal geblurd. Wat is hier geblurd, denk je dan,
1: inderdaad,
0: als je de foto ziet?
1: Jullie hebben allebei een huis wel eens verkocht. Jij, van Max weet ik het. Jij ongetwijfeld ook, Geer.
0: Nou, dat is wel heel lang geleden. 13 jaar geleden.
1: 13 jaar geleden voor het laatst?
0: Ja.
1: Blijkbaar moeten veel makelaars namelijk ook dingen verstoppen in het huis.
0: Oh.
1: Het zijn wat gekke dingen. Dit komt natuurlijk uit Amerika, maar daar ben ik benieuwd wat jij moest verstoppen toen je je huis verkocht. Wat dingen in Amerika die in de krant staan. Iemand heeft ooit een kip moeten verstoppen. Die was via het kattenluikje was die binnengekomen.
0: Oh.
1: En vlak voor de bezichtigers kwamen, dacht die makelaar, help, dit kan helemaal niet.
0: En dan elke keer als die kip zo...
1: Ja, precies.
0: Oh, ik dacht, nee, maar op de foto's, dacht ik.
1: Nee, letterlijk.
0: Maar gewoon letterlijk. Als de mensen dus binnenkomen om te kijken. Dus het zijn bezichtigingen. Ja.
1: Ja. Er is ooit nog eens een rode string in de bank. Weet je, iemand had nog een plantje wiet staan. Dat soort dingen allemaal. Als je een beetje in die hoek denkt. Wat zou er dan, als ik vandaag als makelaar bij jullie thuis zou komen om jullie huis te verkopen? Wat? Veeg je dan nog even snel onder die bank?
2: Ik vind het een moeilijke vraag, maar wat denk jij, Geer?
0: Wat moet ik onder de bank vegen? Even denken. Ik zit even heel goed na te denken. Ja, ik weet dat. Ik ken twee kamertjes waar ik even doorheen moet voordat we gaan bezichtigen. Dat is dan handdoeken tegen de muur. Dat ik denk, nou.
1: Oei, oei, oei, een rommeltje.
0: Ja, één tyfusbende, weet je wel.
2: Ja, misschien dat die greatest hits van Koos Albers ook.
0: Ja, die moet ik ook even wegmoffelen. Ja. Maar nee, het is heel even. Je weet wel, als je in de slaapkamer een bank neerzet, een bankje of een stoel. Dan weet je, die stoel is binnen 2 dagen. Niet meer te vinden.
1: Nee, dat klopt.
0: Daar staan, bij mijn jongste zoon staat een soort klein eenzitsbankje. Nou, die kan je niet meer zien.
2: Die hapt naar adem gewoon de hele dag.
0: Die hapt naar adem. Er liggen 49 spijkerbroeken overheen. Enzovoort, enzovoort. Dus kijk, dat moet allemaal een keer worden gedaan.
2: Ja. Ik denk dat het bij ons wel meevalt, moet ik zeggen. Maar ik denk dat bij de meeste mensen misschien toch die Satisfyer op het nachtkastje.
1: De Satisfyer op het nachtkastje.
0: Nou, dat hebben we veel gezien, hè. In badkamers inderdaad. Dat er een immense dildo... die moest even worden weggemoffeld op de foto, ja.
2: Moffel die maar eens weg.
1: Ik ook aan te raden om het in de kast te leggen. He, dat is gewoon een vriendelijke tip. Het weer nog. Vandaag een redelijk frisse dag. Veel regen. Temperatuur ligt er tussen de 14 en de 17 graden.

0: Aretha Franklin. En dat op één plaat, dat is mooi. Sisters are doing it for themselves. Bij Veronica met zometeen jouw moment. Want het gaat weer gebeuren. Het grote spektakel op de radio. Het gaat schuil onder de naam Het Woordenboekspel. En we hebben een prachtige prijs gevonden. En die is nogal gewild. En dat snap ik wel, want er is 5 jaar aan gewerkt. De biografie van de Rolling Stones valt te winnen. Heb je ook wat te lezen op het strand, hè, deze zomer? Dat is wel lekker. Doe ook een nuts bij. Die moet je niet meenemen naar het strand.
1: Hey, maar het gerucht gaat dat dit fantastische boek geschreven is door de one and only Bob Spitz. Klopt dat?
0: De broer van Frits,
1: ja.
0: Ja, dat is toeval. Die heeft het geschreven. Die kun jij winnen als je meespeelt met het woordenboekspel. En je kunt meespelen door 1 woord te appen naar de Radio Veronica app. En dat is nog gratis ook. Dus dat is eigenlijk alleen maar win-situatie. Win en win, misschien wel. Stuur het woord woordenboekspel. Dat hoef je even te appen naar de Radio Veronica app. En misschien dat we jou zo meteen dan spreken. En dan win je misschien met een beetje mazzel dat boek van de Rolling Stones. Dit is Danny Vera met zijn nieuwe, samen met Marlon Pichel. Dit is

van het plectrum. Mr. Carlos Santana. Ja, en vlak Rob Thomas ook niet uit, hè. Hij schreef het eigenlijk met George Michael in zijn achterhoofd. Hij had nooit durven dromen dat hij het zelf zou mogen inzingen, die Rob Thomas. Het was de smooth. Hé, lekker. En daarvoor, het was Danny Vera met de nieuwe single met Marlon Pichel samen. En Try Again.

prachtige prijs valt er te winnen. De biografie van de Rolling Stones. Het is een dikke pil, is het. Je hebt wat te doen met de vakantie. Het is heel simpel. We hebben een woord uit de Vandalen geplukt. Gewoon random. Er is één probleem. We hebben al drie een andere definitie.

0: vandaag namelijk met de altijd gezellige verpleegkundige uit Alkmaar, Anita Boerse.
1: Ja,
0: goedemorgen.
1: Mannen.
0: Hallo, hallo,
1: en dames.
0: Mannen en dames, hallo. Wij groeten u terug. Hoe is het, Anita?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Ja, heb je een drukke dag?
1: Goed, ik sta al in het ziekenhuis om straks aan het werk te gaan. Dus nog even een spelletje spelen.
0: Nog even een spelletje spelen vlak voordat het werk gaat beginnen. Dat is altijd heel goed, even voor de ontlading ook.
1: Ja.
0: Even aarden, zoals dat heet.
1: Zo is dat.
0: Want we hebben weer een heel leuk woord gevist uit de Vandalen. Ik hoop dat jij de juiste betekenis weet te ontcijferen. Want het is met er één vandaag. Het woord van de dag is...
2: Pareidolie.
0: Wacht nog één keer.
2: Pareidolie.
0: Pareidolie. Marijke, wat is dat?
3: Een pareidolie, dat is het deuntje dat een voertuig maakt om zich kenbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan het liedje van de IJskoman.
0: Oh, de IJskoman. Hoe gaat die ook alweer?
3: Ja,
4: de IJskoman, de IJskoman.
3: En dat is zijn van
4: hij
3: die ringeltjes.
4: Hij komt er weer aan.
3: Ja, zoiets.
4: Zijn karretje staat klaar.
0: Nou goed, Max, wat denk jij dat het is?
4: Ja, het is heel wat anders. Het komt eigenlijk uit het Frans. Het is eigenlijk pareidolie. En het is zo'n zo'n gebogen bruggetje over een gracht.
0: Ah, ja, juist.
4: Delft zie je ze in Amsterdam. Nou, heel veel plaatsen.
3: Toch een Franse naam. Toch
4: ja.
3: Zonder,
4: ja. Ja.
0: Anita, luister goed. Ik denk dat het wat anders is. Een pareidolie is het zien van gezichten of patronen in willekeurige dingen. Zoals bijvoorbeeld in wolken of zo. Dat je ineens een

0: ziet, of je ziet dat behang te staren en ineens kijkt George Michael je aan.
1: Nou. Vanuit de hemel.
0: Ja, vanuit de hemel, ja. Ik heb namelijk zo'n behang en ik zie daar af en toe een George Michael met ringbaard in. Dat is heel raar.
1: Oh, oké.
0: Misschien leid ik er wel aan. Maar goed, wie heeft de juiste definitie?
1: Nou ja, dit is natuurlijk weer zo'n woord wat ik niet ken. Soms hebben we wel zo'n woord en denk ik, hé, dat weet ik. Maar deze is het niet. Dus dit wordt een complete gok.
0: Oh jee.
1: Maar Gerard, ik denk dat jij gelijk hebt. Daar ga ik voor.
0: Een pareidolie. Heb jij daar zelf ook nog last van?
1: Jazeker.
0: Op welk
1: plekje? Als je lekker met je zo in een zonnestoeltje ligt en naar de wolkjes kijkt, dan zie je daar van alles in natuurlijk. Ja.
0: Er is een lam komt er voorbij. Even kijken of je gelijk hebt. We gaan het
1: beluisteren. Ik heb geen idee.
2: Pareidolie is het zien van gezichten of patronen in willekeurige dingen. Gerard heeft gelijk.
0: Ja.
1: Geweldig, het boek van de Stones.
0: Het boek van de Stones komt uit. Echt de ultieme biografie, hoor.
1: Oh, geweldig, daar ben ik heel blij mee.
3: Hey, maar Anita, toch even voor Marijke en mijzelf dan. Waren we dan bijvoorbeeld, waren we niet zo overtuigd? Met verve, wat was het dan?
1: Ja, wat was dat dan? Dat is een onderbuikgevoel. En dat hebben wij als verpleegkundigen enorm ontwikkeld.
0: Juist, okay. Dat is waar. Ga maar eens in therapie bij de. Dan kom je er wel achter.
1: Ja. Zo is dat.
0: Heel goed, Anita. We sturen het boek naar je toe. En je krijgt er ook een nuts bij. En ik wens jou een prachtige woensdag.
1: Ik wens jullie ook alle drie een prachtige woensdag.
0: Dank je wel.
1: Hele fijne dag.

0: Veronica the Outfield. And Your Love. Zometeen na 8 uur op de bühne. En ze gaat haar nieuwe single doen. 3, 2, 1. Het is Bente live zometeen.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: 10 tenders, alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza. 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes.
14: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
17: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
19: Jij gebruikt energie.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 8 uur.
7: Met Marijke Ketel.
8: Goedemorgen. Toch weer aanvallen over en weer tussen Iran en de VS. Ook al zei Trump gisteren dat er een vredesdeal aan zit te komen. Maar die uitspraken van Trump worden sowieso door de NOS vanmorgen al een beetje gerelativeerd.
9: Trump heeft de afgelopen maanden al 37 keer gezegd of geschreven dicht bij een deal te zijn.
8: Amerika voerde luchtaanvallen uit op Iran nadat een Amerikaanse gevechtshelikopter werd neergehaald. Iran sloeg daarna terug met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Hier in Nederland moeten we langer wachten om een nieuw medicijn te kunnen gebruiken dan andere Europeanen. Dat is vooral het geval bij kankermedicijnen, zo meldt het AD. Reden is dat als er een Europese goedkeuring is, de Nederlandse overheid er ook nog een keer naar wil kijken. En dat kost tijd. Minister Aartsen wil dat gemeenten strenger gaan controleren of mensen in de bijstand die uit het buitenland komen wel genoeg Nederlands kunnen praten. Doen ze dat niet, dan moet hun uitkering omlaag, dat zegt Aartsen volgens de Telegraaf. Die regel bestaat al, maar in de praktijk doen gemeenten er weinig mee. En in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen buiten moeten slapen. Ze misten de bus naar het Drentse Rode, waar de tijdelijke nachtopvang is geregeld, nu Ter Apel nog steeds vol zit. Mensenrechtenorganisatie Migrate zette tenten voor hen op. Eergisteren sliepen ook al mensen buiten bij het aanmeldcentrum. Ook zij kwamen te laat voor de bus. Het weer dan. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met flinke buien. Het wordt maximaal 17 graden en er staat een matige wind.
7: De zomer komt weer met bakken uit de hemel, hè?
8: Mooi. Ja, hoor.
7: 29 vertragingen, dit zijn de grootste problemen. De A50 Arnhem-Os bij de Maasbrug, een kwartier. A58 Vlissingen-Breda bij de Wouwspontage, door een ongeval 33 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal, daar 17 minuten.
10: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
11: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja?
14: Serieus?
13: Wat een geld!
15: 18.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar? Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
11: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
5: Kippie.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Jij bent mijn kampioen.
11: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
14: Radio Veronica.

0: Google lyrics er even bij gepakt. Ze zingen dus dit. Ze waren in de studio en ze wezen alle spullen aan die ze konden vinden. Dit R.E.M. Shiny happy people op deze woensdagochtend. Had ik al goedemorgen gezegd. Goedemorgen, het is Radio Veronica Ekdom in de morgen. En we hebben een goed gevulde studio, want zometeen gaan zij hier live spelen. Tenminste, zij en haar hele band is er, ja, toch?
1: Ja. Jazeker, ja.
0: Het is Bente.
1: Woe!
0: Ja, zij gaat weer op Pinkpop staan over een paar weken. Ik was helemaal de war. Ik dacht namelijk altijd, dat was vroeger, dat was Pinkpop met Pinksteren.
1: Ja, dat is ook zo, ja.
0: En dat is helemaal niet meer zo. Dus Pinkpop komt er nog aan. En daar staat zij.
1: Ja, ik ben dus best wel een beetje fan van haar. Ik vind haar echt heel leuk.
0: Ja.
1: Ze is nog niet hier in de studio. Geer, wees eens eerlijk. Wat vind jij van Bente?
0: Ja, ik vind het een zeer talentvolle zangeres. Ja. En zij, de nieuwe single waarin ze niet optelt, maar aftelt.
1: Ja.
0: 3, 2, 1. Dat is een urban. Dus ik ben heel benieuwd hoe het met haar gaat. Of ze het al een beetje zelf, hoe ze de koffie hier vindt. Dat soort vragen. En kunnen we misschien al iets van een klein tipje van de sluier krijgen over wat er voor groot spektakel gaat plaatsvinden op dat landgraaf terrein, zeg maar.
1: Je gaat een beetje lospeuteren.
0: Nee, we gaan peuteren natuurlijk, hè. We gaan peuteren. Dus dat staat te gebeuren. Straks nog 150 euro te winnen. Misschien wel.

0: jij nog ligt te slapen, staat hij al te zweten in de studio.
1: Oeh, hij ruikt het.
2: Oh.
1: Ruikt het zelfs al.
0: Ekdom in de morgen met Gerard en zijn hele team. Dit soort

0: Run DMC in Walk This Way en daarvoor de jeugd van tegenwoordig. En Sterrenstof, het is zover, over Sterrenstof gesproken. Onze bühne staat helemaal vol, want Nederland is weer een pareltje rijker. Haar carrière begon bij The Voice Kids, maar explodeerde volledig bij de beste zangers. Met haar versies van Oceaan van Raccoon en Believe van Cher zorgde zij voor een stevige portie wateroverlast in menig Nederlands huiskamer. Och, had ik maar één zo'n stemband, moet menig vrouw gedacht hebben. En nu is ze hier eindelijk aangeschoven. Met haar nieuwe single zometeen op de bühne. 3, 2, 1, mag ik een applaus voor Bente! Goedemorgen, Bente.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Ik zeg wel goedemorgen, maar ik hoor zojuist dat opstaan niet jouw hobby is.
1: Nou, ik heb er niet altijd last van, maar ik ben gewoon niet helemaal lekker. Dus dan is gewoon zo'n...
0: Oh, nee toch?
1: Ochtend is dan gewoon net even wat lastiger. Maar ik heb er zin in, hoor.
0: Wat ontbreekt eraan? Moeten we iets regelen voor je? Moeten we de drogisterij bellen?
1: Nee, het gaat wel goed. Ik heb er al wat in zitten.
0: Is het keelellende?
1: Ja.
0: Oh, nee.
1: Ja, en gewoon een beetje grieperig of zo. Maar het is al wel weer wat minder.
0: Die zomer valt ook met bakken uit de hemel. Ik zei het net al, het is verschrikkelijk.
1: Ja, het is echt een nachtmerrie.
0: Nee. Maar het komt goed. Want ja, het gaat als een tierenlier met jouw band. We kunnen eigenlijk niet meer om je heen. Al doen we ons best, het lukt gewoon niet. Jouw carrière is... Je hebt echt een jaar gehad.
1: Ja.
0: Dat moet je echt ergens hebben ingelijst inmiddels.
1: Ja, dat is echt een bizar jaar geweest. En echt heel blij mee. Maar dat is ook, het was ook heel spannend en ook heel veel. En moest ook wennen aan alles. Maar ik ben eigenlijk heel blij nu. Ja.
2: Hoe verklaar je het zelf?
1: Hoe ik het zelf verklaar dat het ontploft is? Ik denk ook echt beste zangers.
0: Ja, hè?
1: Ik denk dat dat echt zo de klap is geweest. En waar een soort plafond hing, daar zijn we doorheen gebroken.
0: Ongelooflijk. Maar heb je dan voor jezelf alles een beetje op een rijtje kunnen houden?
1: Ja, maar ik moest ook wel heel erg wennen. Ja. En ik denk ook dat wel normaal is. Alleen, ik heb echt niks te klagen, zeg maar. Het zijn geen first world problems, maar ik vond het ook spannend.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Je moet het allemaal even processen, wat je over je heen krijgt.
1: Precies, ja. Dus nee, ik moest heel erg wennen, maar ik ben blij. En vooral heel erg dankbaar dat het allemaal zo loopt. Het is echt een stoomtrein.
0: Ja, want als ik de agenda zo bekijk... Je hebt al heel wat gedaan. Je hebt ook Pinkpop gedaan. Concert at Sea gedaan, uitverkochte Paradiso. Stel, er is echt iets bovenaan de bucketlist.
1: Ja.
0: Wat is dat nog?
1: Nou, we gaan over 2 weken doe ik de mainstage van Pinkpop.
0: De meeste, ja, weer. Daar gaan we dus weer. Dat landgraaf staat te schudden.
1: Ja, ik kan gewoon niet wachten. En ik droomde daar als kind van. Ik stond daar in 2015 bij Paul McCartney dat jaar en Ramstein. En toen stond ik in die moshpit, daar rechts voor bij Ramstein. En toen zei ik tegen mijn vrienden, ik wil hier over 10 jaar zelf staan.
0: En verdomd, het is gelukt.
1: Ja, het is 10 jaar later. Ja, 11 eigenlijk. Maar het is echt bizar dat het lukt.
2: En spelen bij Ectum in de Morgen stond
1: er ook. Ja, dat stond er natuurlijk ook. Ja, ik sta natuurlijk te trillen op mijn beentjes.
0: Vlak voor Pinkpop ook dat nog even. Ja. Maar is mij verteld dat er iets heel bijzonders gaat gebeuren daar? Sowieso natuurlijk te optreden. Maar wat kun je al iets van
1: over
0: een tipje
1: Pinkpop?
0: Van, ja.
1: Nou, het wordt eigenlijk gewoon een festivalshow, alleen wel net iets specialer, omdat het gewoon een mainstage show is. Dus ja. het wordt sowieso heel bijzonder. En ik denk dat, het klinkt misschien een beetje speedy-weedy, maar ik denk dat de energie heel bijzonder gaat zijn.
0: Oké.
1: Okay. Want ik denk, zeg maar, op het moment dat je zo lang van iets droomt, en op het moment is daar dan... Ja, dat is gewoon zo bijzonder. Dan hangt er gewoon iets in de lucht. En ik heb gewoon zin om samen die stukjes... Nou, sterrenstof dan uit de lucht te pulken en met z'n allen daarvan te genieten of zo.
0: Heel benieuwd hoe je het gaat hebben. Ook vooral hoe je de avond ervoor gaat beleven. Van, oh, morgen is het zover.
1: Oh, vreselijk. Nu al, als ik erover praat, ik zweer het, krijg ik gewoon hartkloppingen.
0: Oh, dat komt we er snel over. Oké, okay, laten we over iets anders hebben dan. De nieuwe single heet 3-2-1.
1: Ja.
0: Wij vroegen ons af, waarom niet 1-2-3?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Omdat ik voor...
0: Het aftellen is begonnen, zeg maar.
1: Een mooie vraag. Nee, ja, omdat ik gewoon zin had om hem 3-2-1 te noemen. En ik moet wel zeggen dat veel mensen zeiden... dekt dat wel de lading voor waar het liedje over gaat? Zeg ik, nou, dat weet ik niet, maar ik vind het gewoon een leuke titel. Maar het voelt gewoon alsof je aftelt. En ik heb afgelopen jaar heb ik ook een paar keer af staan tellen voor bepaalde dingen. En ik denk dat het voor mij wel de lading dekt van waar het liedje over gaat.
0: Ik kan niet wachten om het live te gaan horen. Je hele band staat ook klaar. Ja. De Bente van Bent. Bent. Ja. Ik start even een rustgevend muziekje. Zodat je naar de bühne hiernaast kunt lopen. Daar komt-ie. Daar gaat ze. Kijk. Ze loopt in de studio. Ja. Hiernaast is dan het complex. Dat klinkt ingewikkeld, maar dat valt al mee. Daar staat de hele band.
3: Ja, we zien nu inderdaad de liveplaat. Daar is ze nog niet gearriveerd. Jawel, nu komt ze
0: binnen. Ah, daar komt ze. Ja. Ja, dan moesten nog even de oortjes in, denk ik. En dan is het tijd om te gaan luisteren naar... speciaal voor ons, weet je wel. Pinkpop komt eraan, maar nu gaat ze het voor ons gewoon doen. Bente live met 3, 2, 1.
1: Ik moet mijn oortjes nog één doen.
0: Ja, ze zit in de knoop, Geer.
3: Oh nee, dus ze zit in de knoop.
0: Ja.
3: God.
2: Zit even een luppie in.
0: Zit een lup in.
1: Even vol lullen.
0: Ja.

0: Sorry, ik ga hem stoppen, want ik hoor helemaal niks op mijn oortjes.
1: Oh nee!
0: En dat is zo zonde.
1: Oh, dat is een valse start. Dat is niet eerlijk.
0: Nee, dat is niet eerlijk. Oh. Dan ga ik mezelf echt heel erg voor lul zetten.
1: Oh! Oh, er komt een techneut. We hebben hier een techneut. Dat is Thomas. En ik heb Thomas zelf zo hard zien rennen.
2: Nou, die rent echt met 30 km per uur hier over de...
0: Rennen.
1: Heeft iemand dit gefilmd?
2: Dat was echt heel grappig.
1: Dit was heel mooi om te zien. Ja, we moeten wel even... Want we hebben een technisch ding aan haar oortjes.
0: Nee, ik hoor zelf nog steeds iets.
1: Nog steeds niks.
2: Oh, dan gaat hij weer de andere kant op.
1: Hij rent nu nog harder.
0: Oh. Ja, ik dacht, ga ik dit 3 minuten volhouden? Nee, sorry.
2: Nee, dat red je niet.
3: Ik vind het heel eerlijk, ik vind het heel stoer bij.
1: Ja, vind ik ook. Ja, het werkt niet, dus het moet wel, wel werken natuurlijk.
0: Als het op het podium was geweest, had ik het gedaan. Alleen, ik hoor gewoon echt niks.
1: Oh jee, wat nu? Moeten we iets doen? Moeten we zo meteen doen? Dat vind ik ook goed.
0: Nou ja, tot nu toe hoor ik mezelf nog steeds niet, maar...
2: Ja, ik denk toch dat we nog even naar de reclame moeten. En dat we dan daarna het even op moeten pakken.
0: Ik denk het echt, want ik hoor echt helemaal niks.
1: Ja, dat kan natuurlijk niet. Het moet wel goed zijn. Hey, we zijn perfectionisten, wij allemaal. Ja. Jij ook. En dat siertje, dus dat is goed.
0: Okay.
1: Dus laten we dan... Wacht, jongens, lieve mensen, het komt goed. De noodband hoeft nog niet gestart te worden.
0: Ja. Ah!
1: Zometeen
0: gaan
1: we het echt helemaal doen.

0: Zing het en stuur het hierheen. En wellicht ben je onze kandidaat. Zal ik het toch maar even
1: heel snel dan
0: nog één keer laten horen? Ja. Nou, moet te doen zijn. Als jij dit kan afzingen, laat het weten. Stuur het hierheen via de Radio Veronica-app. En wellicht spreken we elkaar zo meteen. Ondertussen krijg ik kleine duimpjes omhoog. Dat het klaar is. Voor mij, Bente, doet alles het nu.
2: Wij ook.
0: Ja? Zullen we het gewoon nu doen? Oké, 3, 2, 1, live.

0: Twente! Live! Nu met oortjes die wil werken. Hè, wat fijn zeg. Ik zing meteen ook mee, hè. Kom naar je toe. 3, 2, 1 was dit live. Fantastisch dat je er was, Bente. En ik wens jou echt een waanzinnig Pinkpop. En ik ben heel benieuwd hoe je het gaat doen daar.
1: Dankjewel, liever.
0: Heel veel plezier. Geniet ook wel, hè. Hou haar in de gaten, Bente. En natuurlijk komt het nieuws er ook aan van 8:30. Wedden? Tientje. Wat zit er allemaal in, Marijke?
2: Medicijnen bij ons, later op de markt. En hoe de smartphone ons geboortecijfer laag houdt.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Adtap.
4: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
9: Veronica, verkeer. 22 vertragingen en dit zet de langste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Meersen. Door een ongeval 24 minuten. Ook een ongeval op de A27 Almere-Utrecht bij Eemnes. En de A58 Vlissingen-Breda bij de Wauwse Plantage. 20 minuten. 8:55. Het allerlaatste nieuws hier is Marijke Ketel.
10: Goedemorgen. Nederland is veel strenger met het toelaten van nieuwe medicijnen dan andere Europese landen. Met als gevolg dat patiënten hier langer moeten wachten op geneesmiddelen. Vooral middelen tegen kanker blijven daardoor op de plank liggen. Dat schrijft het AD vanmorgen. Nadat Iran maandag een Amerikaans gevechtshelikopter zou hebben neergehaald, is de onrust tussen Amerika en Iran opnieuw opgeleid. Over en weer worden aanvallen gemeld. Het is niet bekend wat de schade is. Gemeenten zouden beter moeten checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands kunnen praten. Die taak hebben ze nu al, maar volgens minister Aartsen gooien ze er met de pet naar. Dat schrijft de Telegraaf. En er is de laatste tijd veel te doen om ons geboortecijfer. Dat stond vorige week ook groot in de krant. Dat is namelijk flink aan het dalen.
9: Nou, dat is inderdaad lager.
10: Ja, het gemiddelde kind dat we krijgen, dat is wat minder geworden. Maar daar is nu vanmorgen ook een verklaring voor. RTL Nieuws heeft het daarover, over twee onderzoeken die daar naar zijn gedaan.
9: Yep.
10: En het komt door onze smartphone.
9: Telefoon, ja.
10: Ja.
9: Kijk, 20 jaar geleden was dat ding nog niet in de slaapkamer.
10: Nee.
9: En inmiddels, ja, er was geen kind meer gemaakt.
10: Er wordt gewoon niet meer online geflirt. Jongeren hebben... offline geflirt. Jongeren weten alleen nog maar hoe het kan via de app, via Tinder. En als je dan in het echt iemand tegenkomt, dan weet je niet meer. Je valt van alles, maar dat maakt niet uit. Wat je moet doen...
9: Ja, maar niet alleen dat. Het zijn ook stelletjes in bed die niet meer met elkaar...
10: En dat helpt ook niet.
9: Er wordt niet meer tegen elkaar aangeschurkt.
10: Nee.
9: Want de smartphone zit ertussen.
11: En hoe is dat bij jou dan, Geer? Is de smartphone een vriendje in jullie bed?
9: Doe dat een extra persoon. Als hij op trillen staat, wel.
10: Ja. ChatGPT is erbij, geloof ik.
9: Ja, nee. Nicole heeft een grote vriend. Dat is Chat. En dat is een gezinslid. Ja, dat is nieuw. Maar ja, ik snap dit wel. Dus zo werkt het. Eigenlijk moet je dat kring gewoon in de gang leggen. Dan weet iedereen wel hoe laat het is trouwens, als dat gebeurt. Maar oké.
10: Inderdaad. Maar dat flirten, herkennen jullie dat? Dat je daar misschien wat minder goed in bent geworden, omdat je dat online allemaal...
11: Nou, ik denk, als er één reden is waarom ik minder goed in flirten ben, is omdat ik 8 jaar een relatie heb.
10: Ja, oké. Makes sense, ja.
11: Ja. Ja. Ik vraag me ook wel eens af, ja, we hebben natuurlijk allemaal best wel een lange relatie. Hoe zouden wij nog zijn op de datingmarkt als we nu...
10: Verschrikkelijk.
11: Ja. We liggen al jaren aan de ketting natuurlijk.
9: Dat je gewoon op Snapchat dan iemand vraagt of die in ieder geval vaker komt. Dat is dan...
11: Ja.
10: Wel schattig. Ik zou wel een leuke opening zien. In alle eerlijkheid, ik zou er vervallen wel.
11: Ja, de grapjes die we toen maakten, werken die nog steeds, weet je wel?
9: Ik ben er bang voor, maar goed. Ja. Ja, maar het is wel een probleem, ik snap het wel.
10: Het is een probleem, ja, en we moeten eigenlijk allemaal weer online... dus offline leren flirten. Ik zeg het steeds verkeerd. We moeten weer leren flirten, want uiteindelijk, laten we eerlijk zijn... flirten is natuurlijk het begin van de bloemetjes en de bijtjes... en je zult toch echt fysiek met elkaar moeten komen... wil je een baby maken.
9: Ja, en er zijn video's voor.
10: Die kun je bij Gerard Ekdom opvragen. Het weer nog. Vanochtend begint het overwegend droog. Maar in de loop van de ochtend neemt de buiigheid toe. Mooi woord vind ik dat altijd. En het wordt tussen de 14 en de 17 graden.
9: Dat is niet heel warm, hè?

0: Possible. Everything. Simple Minds. You can be queen. I promised you a miracle. Sing. Het is weer zover. Het moment is daar. We gaan zingen naar de pingen. Is dat goed Nederlands?
1: Ja hoor. Ja, kan gewoon.
0: We spelen 3 rondes. Elke goed antwoord win je €50. In totaal €150. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door. En heb je het fout of een complete blackout, dan ben je al je geld kwijt. Maar hebben wij als troostprijs 1 prachtig exemplaar van de Act Up in de Morgen Kurkentrekker. En die
2: ligt lekker
0: in de hand. En vandaag spelen we het met Kevin Blink uit Loosdrecht. Dag Kevin.
3: Dag, goedemorgen.
0: Goedemorgen Kevin. Jij zit in de zonweringlarij.
3: Jazeker.
0: Kijk aan. Nou, het is nog niet heel druk geweest, denk ik. Of valt het wel mee?
3: Nou, een beetje. Maar als de zomer gaat komen en de zon weer meer gaat schijnen, dan komen de klanten ook weer binnenrollen. Dus dat zitten we een beetje te wachten.
0: Eigenlijk zijn ze dan te laat. Dus ze moeten het eigenlijk voor zijn.
3: Ja.
0: Eigenlijk moeten ze nu komen. Ze moeten nu komen.
3: Precies. Ja. En dat proberen we ook te communiceren. Dus als je zonwering wil, kom nu.
0: Kom naar Kevin Blink.
3: Kijk, zeker.
0: Loosdrecht wordt ineens schaamteloos terecht, hè? Zo qua promotie. Kijk, dat maakt verder niet
3: uit. Ja hoor.
0: Ja, Kevin, je hebt voor ons gezongen. Waarvoor dank. Je was niet de enige, want je moest dit afzingen om mee te mogen doen. Prachtig. Maar jij stak er met de zonwering en schouders bovenuit.
4: Tell it to my heart. Tell me I'm the only one. Is this feeling love or just a game?
0: Ja, dat was genoeg geweest. Maar de hele Greatest Hits of Taylor Dane, die kon jij ook aan. Geen enkel probleem. Maar ben je er klaar voor?
3: Ja, ik denk het.
0: Oké, dan komt hij aan voor €50. Zing naar de pink.

0: Everybody Wants to Rule the World, inderdaad. Ga je door?
1: Zeker weten.
0: Komt-ie aan? 100 euro.
1: In the middle of the night. In the middle of
0: the night. Kijk jongens, dat gaat als een tierenlier.
2: Hoi.
0: The River of Dreams. Ga je door?
1: Vooruit dan maar.
0: Vooruit dan maar. Voor 150 euro. Komt ie aan. I don't care if Monday's blue.
1: Tuesday's grey and Wednesday's gone. Thursday, I don't care, cause it's Friday, I'm in love.
0: Nee, wacht, het gaat om die eerste zin. Luister één keer heel goed. I don't care if Monday's blue, Tuesday's
1: grey and Wednesday's cool. And
0: Wednesday too. Ja, dat wou ik even horen. Ja. Yeah. Wednesday too. Ja hoor, 150 euro Kevin.
1: Super.
0: Heb ik daar een grote of een kleine zonwering voor?
1: Een kwart.
0: Doe ik het voor.
1: Super.
0: Dat komt naar je toe. Welke gaan we helemaal draaien? Je had het allemaal goed. Taylor Dane, Tears for Fears, Billy.

0: woensdag prima, hè? Het is alweer woensdag, jongens. Friday, I'm in love. The Cure voor Kevin Bleek uit Loosdrecht. Hij won €150 in Zing naar de Ping. We moeten nog heel even terugkomen op één ding. Want vanmorgen vroeg werd onze fantastische producer Niels, die werd wakker, kijkt op zijn telefoon, wat heb je allemaal gemist. En toen zag hij dat op zijn telefoon, dat hij op Instagram ineens wordt gevolgd door Tim Coronel. En allemaal oude foto's en oude reels, allemaal gelijk door Tim Coronel.
1: En dan ook nog 2:30 's, hè?
0: Om 2:30 's heeft Tim Coronel gewoon alles gelijk. Dus we dachten, hoe kan dat nou? Hoe zit dat nou? We hebben hem al een paar keer geprobeerd te bellen, maar ik denk dat we nog één keer moeten bellen. Ik wil gewoon weten wat er aan de hand is.
1: Hij zal toch wel wakker zijn nu?
0: Het is nu 9:10. Ja. Spannend.
2: Tim Coronel, goedemorgen.
0: Hey Tim, het is Radio Veronica, Gerard Dijkdom, goedemorgen.
2: Hey, morgen. Ja. Jullie belden vanochtend.
0: Ja, we waren wat vroeg vandaag, want we hebben een vraag, Tim. Ik ben blij dat we je aan de lijn hebben. Mijn topproducer en regisseur van dit programma, Niels, die heeft een beetje een rare ochtend gehad, want die werd wakker en die kwam tot de conclusie. Nou ja, zeg jij het maar, Niels, wat is er gebeurd vannacht?
3: Nou, ik werd dus wakker om 5:30 en ik zie in één keer midden in de nacht Tim Coronel vindt mijn bericht leuk, Tim Coronel vindt mijn foto leuk, Tim Coronel vindt een reel leuk, Tim Coronel volgt je nu. En
0: Tim Coronel ligt naast je in bed.
3: Ja,
2: dat was niet zo, hoor.
3: Ja, ik vroeg me gewoon af, hoe kom je bij mij terecht?
2: Het komt waarschijnlijk bij Ekkie vandaan dan.
0: Het komt bij Ekkie vandaan.
2: Ja.
0: Maar ik zat even te kijken. Je volgt mij niet, volgens mij, Tim.
2: Oh, nou, dat is heel apart. Dan.
0: Maar wel mijn zwager, dus dat is heel knap wat hier gebeurt.
2: Ja, hè? Dat is heel knap. Heerlijk.
0: Dus we wilden het mysterie even ontrafelen. Al is het alleen maar voor onze eigen gemoedstoestand en stand dan al helemaal niet van Niels. Ik denk, ja, Tim Coronel, he is everywhere.
2: Maakt je niet druk. We zijn gewoon lekker bezig.
3: Ik vond het heel vet en ik dacht, misschien mag ik een keer mee. Of kan me karten, of zoek je iemand. Maar,
2: tuurlijk, dat is altijd welkom. Trouwens, gisteren hebben we wel gelachen, ja. Een heel clubje waren we lekker scheuren.
0: Ja, je had een hele
2: Mark's Hoogkamer, de Performant.

0: allemaal van die... we hebben binnenkort een charity race in Lelystad. Dus moeten we stiekem een beetje trainen. Dus ik denk, nou, weet je wat, dan gaan we dat maar vast even doen.
1: Maar even terug naar Niels. Wat vond je dan zo mooi aan zijn foto's?
0: Ik heb zo'n automation heb ik erop staan. En dan zeg ik, nou, dat vind ik leuk. Gasten, kijk eens even een beetje. En dat is er gewoon gebeurd.
2: Ik zit even door jouw feed te scrollen, maar ik denk ook dat wij hele goede vrienden kunnen zijn.
3: Jullie zijn vrienden voor het leven. Dit wordt een vriendschap waar nog lang over wordt nagesproken. Tim, dat kan niet anders.
0: Heel goed. Alleen maar gezellig.
3: Dat is het belangrijkste. Ik wens jou een geweldige woensdag.
0: Van hetzelfde.
3: En we zien elkaar op Instagram. Bye bye, man.

0: op andere hits in zou kunnen herkennen. Een soort potpourri is het. Bruno Mars.
1: Dat is mij.
0: En zo heet hij. Zometeen. Na 9 uur. Gaan we weer lekker in iemands lijstje kijken. Een stemlijstje. Een top 3000 uur komt eraan.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank. Met de beste muziek aller tijden. Monica.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij Fomar. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
9: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
14: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: 11!
17: CWC!
16: 11!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven!
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moesten we de poep mengen? Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
22: Tickets to the tribes.
17: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
23: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
24: Dat gaan we vieren.
23: Aldi.
25: Goedemorgen.
26: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. voor een betere morgen.
23: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
23: Aldi.
15: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
16: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
15: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
18: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
20: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
18: Echt?
20: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
24: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
0: Marijke Ketel.
25: Goedemorgen. Ook al hebben Nederlandse ziekenhuizen meegewerkt aan nieuwe medicijnen, zoals bijvoorbeeld tegen kanker, toch mogen we die in Nederland pas later gebruiken dan in de rest van Europa. Volgens het AD komt dat doordat wij in Nederland na de Europese check nog een extra check doen. En ja, dat kost tijd. Zo zijn er 51 behandelingen waar we hier in Nederland nog op goedkeuring wachten, waarvan er 48 in Duitsland wel te krijgen zijn. Bij een schietpartij in Johannesburg, Zuid-Afrika, zijn 12 doden gevallen en 9 mensen zijn gewond geraakt. Het vuur werd geopend in een sloppenwijk. 10 zwaar bewapende mensen stapten uit een witte auto en begonnen op huizen te schieten. Ze vluchtten weg in dezelfde auto. Er is nog niemand aangehouden. In Belfast was het gisteravond onrustig. Op meerdere plekken gingen mensen de straat op en staken dingen in brand, zoals ook een stadsbus. Ze zijn namelijk woedend nadat eerder deze week een man uit Soedan iemand had neergestoken en had geprobeerd die man te onthoofden. Beelden daarvan waren overal online te zien. En iets heel anders dan. Het is vandaag de Nationale Buitenspeeldag. Een idee om kinderen weer meer aan het buitenspelen te krijgen. Bij RTL horen we het thema van dit jaar. Geef die bel een lel.
27: Ja, wij verleren dat ook een beetje. We gaan toch vaak even appen of bellen. Dus daarom vragen we ook aan de ouders of opa's en oma's. Wandel even mee en help misschien eventjes mee om de eerste keer aan te bellen.
25: Maar goed, is de kans dan extra groot dat we belletje lellers krijgen vandaag?
27: Als het met de reden is dat je graag lekker naar buiten wil om te spelen, dan zou ik zeggen zeker doen.
25: Nou, nog even de cijfers. Op dit moment speelt 1 op de 3 kinderen dagelijks buiten. Het weer nog. Aan de kust is het droog, terwijl het binnenland wel gaat regenen. Dus misschien wel laarzen aan bij het buiten spelen. Ja, dan wel, ja. Het wordt 14 tot 17 graden en vanavond en vannacht weer meer buien.
0: Nog meer buien?
25: Nog meer buien.
0: Houd niet op, joh.
25: Het houdt echt niet op, nee.
0: Zomer komt toch. We zitten er klaar voor. 13 vertragingen staan er momenteel. Dit zijn de 3 grootste, de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Meersen. Door een ongeval, 1/2 uur. Ook een ongeval op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewaardendorp, 1/2 uur. En ook een ongeval op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Schiedam, 27 minuten.
28: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
29: De jackpot

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ook bij Plus, Chio Chips, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda.

0: kans op een reis voor twee naar Curaçao. Want we juichen niet alleen voor oranje, ook voor blauw.
1: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni vier dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
0: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
0: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden.

0: de Doel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: het draaiboek van dit programma een blanco papier. En dat wordt ingevuld. En dat vult zichzelf, dat is het leven zelf. En daar gaat het nummer over. Natasha Bedingfield en Unwritten. En daarvoor Frankie Goes to Hollywood.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van...
0: Lammert uit Apeldoorn. Lammert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat een goede naam heb jij, Lammert Lammers.
3: Ja, ik heb het zelf niet verzonnen.
0: Nee, dit is wel mooi. Het allitereert als een achterlijke.
3: Ja, precies.
0: Nou ja, Lammert, we gaan lekker een uurtje in jouw lijstje. Vroeten is het woord, denk ik meer. Want je hebt hem samengesteld. En we gaan ook even kijken waar jij allemaal op hebt gestemd.
3: Ja.
0: En wat moeten we allemaal over jou weten, Lammert? Wat doe je bijvoorbeeld in het dagelijks leven?
3: Ik ben operator. Ik bedien machines dus. In een fabriek, wij maken aluminiumverpakkingen voor de horeca.
0: Oké.
3: Om kort te zeggen, ja.
0: Mooie bedienmachines, je zegt het zelf al, maar daar hebben ze nu hele mooie Engelse termen voor. Dat heet operator, dat is gewoon heel goed.
3: Ja, ik ben operator, ja.
0: Operator, ja. Oké. Okay. Ja. En jij opereert momenteel de hele dag natuurlijk.
3: Nee, ik opereer het helemaal niet, want ik ben vandaag vrij.
0: Oh, je vrije dag. Oh, daar kun je er lekker van genieten. Wat fijn is dat.
3: Precies. Ja.
0: Dan ga je stemmen, hè? Dan heb je die blank page voor je. En wat zijn dan de eerste drie liedjes waar je altijd op stemt?
3: Nou, er zijn bepaalde artiesten die ik sowieso er wel in heb. Dat is Diana Ross, Prince en George Michael.
0: Oeh, dat zijn niet de minste natuurlijk, hè?
3: Nou ja, precies. Maar zo'n lijstje is nooit compleet, hè?
0: Nee, het is al die... Dan ben je klaar en dan denk je... Oh ja, maar ik heb er nog 75. En,
3: ja, precies.
0: Ja, mijn tip is dan altijd om er gewoon meerdere te maken. Dan heb je hopelijk je hele plaatkast behandeld. Maar je houdt ook van U2, zie ik hier.
3: Ja.
0: En waarom
3: niet alles, maar veel.
0: Waar I'm Looking For dan?
3: Nou, dat was, ik was de allereerste keer in mijn eentje op vakantie. En daar bij dat zwembad in Spanje draaiden ze die hele Joshua CD.
0: Ja,
3: de Joshua elkaar. Tree. Gewoon hele dagen, die had Joshua Tree, ja. En die draaiden ze echt hele dagen, dus dat we echt blijven hangen.
0: Oké, als je aan Spanje denkt, denk je ook aan U2. Dat is eigenlijk...
3: Zo ongeveer, ja.
0: En we zullen nooit helemaal... vinden wat we zoeken. Soms moet je blijven zoeken om kijken of je het nog een keer gaat vinden. En de zoektocht is soms ook mooier dan het doel zelf.
3: Dat is waar, ja.
0: Nou, Lammert, geniet van dit uur. Dit is jouw uur.

Oorspronkelijk natuurlijk van Stevie Wonder. Maar eind jaren 90 een monsterhit voor George Michael en Mary J. Blige. En Ass, en daarvoor inderdaad Joshua Tree. Hij heeft hem grijs gedraaid. En niet alleen hij, maar ook iemand die hoofdmuziek was bij het zwembad in Spanje. Ja, dat vergeet je nooit meer. Lambert, die hadden we uiteraard U2 in zijn lijst hier met I Still Haven't Found What I'm Looking For. Het top 3000 uur bij Radio Veronica gaan we terug naar lang vervlogen tijden. Geschreven

0: Het was kant A, liedje 1 van de allereerste plaat van Bruce Springsteen. Ja, Greetings from Asbury Park, New Jersey, daar stond hij op. En de hitversie was deze van Maverick Man's Earth Band en Blinded by the Light.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Oh, enthousiasme in die reclame. Radio Veronica Verkeer, hebben 3 files gevonden. Dat is ongelooflijk. Ik zie files. Het lijkt wel een geslachtsziekte. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Aken. Daar sta je 7 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. Door een ongeval 3 kwartier. En de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Schiedam. 11 minuten.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Wout en Frank.
15: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
16: En nu.

energie, jongens. Als de koffie nog niet ingekikt is, dan hebben we altijd nog Andrew Rochford en Cuddly Toy. Lekker hoor. En daarvoor The Most Beautiful Girl in the World. En het was Prince uit het stemlijstje van Lammert Lammers. Ja, nee, zo heet hij echt. Ik heb het gecheckt. Lammert Lammers. Hij kon roodhussen doen, zei hij zelf. Uit Apeldoorn. Hij was een groot fan van Prince ook. En ook Diana Ross. En die komt er nog aan. Maar eerst mag je schaamteloos mee zingen. Doe maar net alsof het een karaokebar is. Is helemaal niet eens.

0: van de favoriete omroep van een hoop artiesten. Dat wordt heel wat geëoot. Bastille en Pompeii.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Dat is alweer voorbij, joh. Al die hits zijn eruit gepompeed. Daarvoor Kenny Rogers en Dolly Parton en Islands in the Stream. Want ook in de jaren 80 werd er al muziek gestreamd. Dat hoor je, hoor je. Het is de top 3000 uur. Hij was in handen van Lammert Lammers uit Apeldoorn. Hij is operator, maar wel een smooth operator. En als jij nou denkt tussendoor, ja leuk, ik heb helemaal niet gestemd op die top 3000. Maar ik vind dit wel heel leuk. Dat kan, hè. We hebben stiekem de stemtool al geopend. Dat doe je via radioveronica.nl. En wellicht is binnenkort jouw lijstje te horen tussen 9 en 10.

0: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
5: Ja, de leeuw komt eraan.
6: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
4: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax Montagelijm. Bij Bouwmaat.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct. Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes.
1: Kippie.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
9: Dat zeg ik.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. In het Zuid-Afrikaanse Johannesburg is een klopjacht bezig op de 10 schutters die het vuur openden in de Sloppenwijk. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven, 9 raakten gewond. Volgens de lokale politie kwamen ze aan in een witte auto en vluchtten ze daar ook weer mee weg. Er hebben vannacht bijna 40 asielzoekers in de tijdelijke nachtopvang in het Drentse Rode geslapen. Die tijdelijke opvang is er omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit en er nog steeds geen structurele oplossing voor is gevonden. Nog 12 andere asielzoekers wilden ook gebruik maken van de opvang, maar zij misten de bus, dus zij sliepen buiten. En de Somalische scheidsrechter die op het WK in Amerika zou fluiten, maar het land niet inkwam, zou banden hebben met terroristen. Althans, dat beweert Amerika, dat niet met bewijzen voor de beschuldiging komt. De FIFA zegt er niks aan te kunnen doen, omdat het gastland bepaalt wie er naar binnen mag. Het weer dan, het is vandaag 14 tot 17 graden. Op de meeste plekken gaat het ook regenen vandaag. Alleen aan de kust is het droog vandaag.
18: Potverdikkie had ik die avond vierdaags maar aan de kust.
17: Oh, dat was toch wel leuk geweest, ja.
18: Het was leuk geweest. Dan was hij vandaag misschien wel doorgegaan. Hé, Marijke, dankjewel, hè.
17: Graag gedaan.
18: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen op dit moment. Eentje op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Rijswijk. Daar doe je er een kwartier extra over. En A59 Zonzeel-Os bij Oosterhout. 6 minuten.
19: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
20: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
21: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
22: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: 18 plus, speelbewust.
15: Ja?
23: Serieus?
15: Oh,
23: wat een geld.
24: 18.000, tot verdikken we.
25: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
27: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
26: Zonnebrandcreme?
28: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
29: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
30: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
31: Oh. Goedemorgen allemaal.
32: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
33: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
34: Get ready for the OG.
35: All y'all bitches wanna look like me.
36: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

en zwart-wit. Is toch een prachtige muzikale herinnering aan het feit dat gewoon niet alles in hokjes past. Al klinkt de titel tegenwoordig ook wel een klein beetje als je favoriete Instagram-filter na een korte nacht, hè, zwart-wit. Gewoon even wat schaduwtinten over de wallen en je ziet er helemaal niets meer van. Goedemorgen, warm welkom deze woensdag. Top dat je bent ingecheckt bij je vrienden van Veronica. Het is Marisa en ik ben ingehuurd om 2 uur lang muzikale offers te brengen aan onze heilige god Zaagmans, die de week door midden komt zagen. Queen, hoor je zo naar Daft Punk.

Jacco en Claudie hier genieten van de hits van Veronica. We zijn de oude vloerbedekking van de trap aan het schrapen vandaag. Ja, kijk, ook dat soort dingen gebeuren momenteel in het land tijdens je Veronica-ochtend. You're the queen and crazy little thing called love. Good life van Inner City hoor je zo meteen naar deze hit van Sam Fender en Olivia.

Het is de halfweekse hakdag hier op Veronica. Met Inner City en Good Life. Oh, ik word altijd zo vrolijk van deze plaat. De volgende, ja, dat is ook weer zo'n blije. Dat is deze van

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Poeie.
3: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
12: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
11: Zo geregeld. 123inkt.nl.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
13: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Ja, goedemorgen. 11:02, Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A5 Amsterdam-Hoofddorp. Bij de brug over de Hoofdvaart doe je er 6 minuten extra over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk een vertraging van 10 minuten. En dan de laatste, de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Gouwen, 18 minuten.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Gerard Ekdom.
16: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
17: En nu,
16: Marissa.
17: Met de beste muziek aller tijden.
18: Dit is

geluid wat ik maak na een avondje meezingen in een rokerige kroeg. Roar van Katy Perry bij Veronica. Ik was ooit op vakantie op Jamaica en toen had ik een beroemde buurman. Want naast het hotel waar ik verbleef, daar stond echt werkelijk een kast van een huis. Nou, op een avond liep ik over het strand, weet je, blote voetjes in het water. Genieten van de zonsondergang en het heerlijke, zachte geruis van de palmbomen. Toen die rust ineens wreed verstoord werd door een helikopter die kwam aanvliegen. En die landde vlakbij op een groot platform midden in de zee. Vervolgens kwam er een dikke speedboot aan. Die pikte de man op en die bracht hem naar zijn huis. Het was net een scène uit een James Bond film. Dat bleek dus Bryan Adams te zijn. Dus als hij

Vanochtend en Fascination. Ja, wees eens eerlijk. Gaat jouw bloeddruk al een beetje omhoog en voel je de adrenaline al door je lijf pompen? Ja, ik heb er zin in hoor. Aankomende zondag 14 juni, Nederland-Japan. Wordt gespeeld in Dallas. Ik haalde gisteren mijn dochtertje op van een speelafspraakje. En echt, die straat, ik heb nog nooit zoiets gezien. Alles was over.

croissantje. En dan van die Griekse yoghurt met muesli en vers fruit. Je kan me altijd uitnodigen hoor voor breakfast at Tiffany's. Jordan, die bloed something hier bij Radio Veronica. Ja, zometeen.

0: je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
3: Thanks.
0: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Jij bent mijn kampioen.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: Help!
12: GWC!
11: Help!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven!
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moesten we het boek mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Tickets to the tribes!
12: Nieuwe serie! Kijk nu op Prime Video.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 11 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Opnieuw is een woning in de Rotterdamse wijk Portugal doelwit geworden van een explosie. Het is al de derde ontploffing in dezelfde straat in een paar weken tijd. Bij de laatste ontploffing ontstond ook brand. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de drie incidenten. De parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de corona-epidemie onderzoekt... is weer begonnen met haar verhoren. Vandaag zijn oud-ministers Tamara van Ark en Wouter Koolmees aan de beurt. Van Ark hield zich bezig met de vraag of de coronamaatregelen versoepeld konden worden... en hoe het coronatoegangsbewijs eruit moest zien. Paus Leo zegent vandaag de hoogste toren van de Sagrada Familia in. Na bijna 125 jaar is het einde van de bouw van de beroemde basiliek in Barcelona in zicht. Dat de paus het juist vandaag doet is geen toeval. 100 jaar geleden stierf de architect van de basiliek, Antoni Gaudi. Zaterdag begon de paus aan zijn bezoek aan Spanje. En Donald Trump heeft zich de voeten op de hals gehaald van liefhebbers van manga. Dat zijn Japanse stripverhalen. In een video is Trump te zien als ninja uit een populaire serie. En dat pikken de manga-fans niet. En daarom zijn ze in Japan een handtekeningenactie begonnen. Die is al 20.000 keer ondertekend. Veronica weer aan de kust is het droog... terwijl het in het binnenland behoorlijk gaat regenen de komende uren. Het is vandaag maximaal 17 graden.
21: Joost, dankjewel.
20: Alsjeblieft.
21: En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister, de A7. Groningen-Heerenveen bij Marum, dat doe je er 10 minuten extra over. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar, 20 minuten. En tenslotte de A12 Den Haag-Utrecht bij een nieuwe brug. Daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging daar is 12 minuten.
22: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
23: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
24: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
25: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
26: Oké.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Hallo.
0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke

springen in de studio. Het is Marisa, leuk dat je hem aan hebt staan. We gaan richting 12 uur, richting de lunch. En Erik en Jeanette zijn aan het wandelen op dit moment. De Preikestolen in Noorwegen. 2 uur op, 2 uur down. Duimen jullie mee dat het even droog blijft? Zeker, gaan we doen. Ruud is op die Shannon in Suriname. Hij zegt onderweg naar mijn werk, nu al warm hier. Straks een afspraak met de president van het land. Kijk, dat zijn de betere klanten, Ruud. En Mike zegt, hey Marisa, het valt zelfs mijn baas op dat ik een stuk vrolijker ben met jullie op de radio. Kijk, dat horen we graag.

Ja, het lacht er maar om. Lekker hoor, de ultieme Halloween-hit van Michael Jackson. Je hoorde Thriller. Ja, dat nummer dat klonk aanvankelijk echt totaal anders. Hè. Het had een heel andere vibe. Ik heb de demo-versie. Ja, het is echt leuk, luister.

0: zeggen. Hè? Dat,
1: ja, ik vind het zo opvallend. Want ik bedoel, het liedje klinkt natuurlijk gewoon al helemaal zoals we het gewend zijn. Maar die tekst is anders. Starlight, zo heette die. Maar ja, Michael vond hem toch eigenlijk veel te braaf. Hij wilde ook graag een album maken met een randje. En omdat hij zelf zo ontzettend dol was op horrorfilms, heeft hij de tekst veranderd in Thriller. Legendarische videoclip erbij en The Rest is History, zoals ze zeggen in goed Duits. Het zijn de hits van Veronica. En hier hoor je ook nog eens de verhalen die je nog niet kende. That's so true. Dit is Gracie Abrams.

0: deze band niet nodig om de tent volledig op zijn kop te zetten. Ik heb het over de snaarbazen van Status Quo. Radio Veronica, rocking all over the world. Ja, van al die energie gaan we zo meteen even terugschakelen naar de eerste versnelling. En dat doen we met deze beeldschone plaat van Duran Duran.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
8: Lieslot, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties. Boek nu je reis bij Prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
10: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
12: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
0: Het is inmiddels 1 minuut over 11:30. Radio Veronica, ik ben Marisa en dit is het verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar. Daar is een ongeluk gebeurd. Het verkeer richting Duitsland kan het beste de A18 volgen en de N335 en de N812. Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar. Dus 22 minuten vertraging. De A37, knooppunt Hosloopneppen bij Zwartemeer, 11 minuten. En tenslotte de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Hoenderloo. Er staat een vrachtwagen met pech. Ja, dat betekent dat jij ook pech hebt. Namelijk zo'n 20 minuten.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu
14: Marisa met de

Crystal naar een bezoekje aan de Pearl. Suddenly I See hoorde je hier bij Radio Veronica. Ik neem je even mee naar het prachtige Utrecht. Ergens in de jaren 80, in het drukke nachtleven, daar staat een internationale act in de Cartouche, beroemde discotheek in Utrecht. Ja, en daar staat ze dan, the one and only Gloria Estefan met de Miami Sound Machine. Nog totaal onbekend. Net een single uitgebracht, Dr. Beat. En ineens staan ze gewoon hier, in ons eigen kleine koude kikkerlandje dat zich heel even Miami waait. Ja, dat publiek ging niet zomaar kijken. Hè. Dat publiek dat ging tijdens die show helemaal los. Zo enthousiast was iedereen. Achteraf zei Gloria Estefan erover. Ja, wat daar in Utrecht gebeurde, dat was gewoon te gek. En toen wisten we, we doen iets goed. En dat deden ze inderdaad. En de vonk van die wereldcarrière, die klonk zo. Emergency.

0: Ik krijg een leuke app binnen van René Maas. Die zegt, was dat George Baker? En vervolgens heeft hij een foto van een porseleinen kopje, of een beker eigenlijk, met de George Baker erop. De zogenaamde George Baker. Ja, ik vond dat heel leuk. Jullie niet? Nee? Oké. Ja. Maar jullie werken ook bij de radio. Dan moeten jullie ook van dit soort taalgrappen.
1: Ja, maar de radio moet ook vernieuwen. Ja, moet ook gewoon een keer klaar zijn. Nee, grapje. Heel leuk. Ja,
0: er zijn heel veel collega's het niet mee eens, denk ik. Die verdienen nog steeds op die manier hun geld.
1: Ja, dat
0: is... Sander, gezellig dat je er bent.
1: Ja, ik probeer natuurlijk wel te vernieuwen met dit vernieuwende onderdeel waarbij ik een lunchtrommel heb. Maar er zit dan alleen de trommel in van een liedje wat ik zo meteen ga draaien.
0: Oh, en wij gaan radio. Joost, nieuwslezer, doe je mee?
2: Ja, laat maar komen.
1: Radiospelletje is natuurlijk ook zo oud als de weg naar Rome, laten we wel wezen.
0: Maar toch.
1: Maar toch leuk. Kijk, hier denk je, wat is
2: Pink.
1: Het?
2: Pink. Is Pink.
1: Pink?
0: Pink
1: wat?
0: Sorry, dit zijn mijn buren. Dit zijn mijn buren vannacht. Nee?
2: Oh, wacht. Oh, nee, dit is
0: Pink. Ja, dit is de...

te gek zeg. Nou, die hoor je zo meteen. Maar eerst nog een heel gevoelige snaar. Aangeslagen door de dames van Hart. Dit is Alone. Ik laat jullie niet helemaal alone, want je hebt hem al gehoord. Hier is Sander.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl. Get ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
6: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
12: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
13: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja?
16: Echt serieus?
15: 777.
16: Wat een geld!
17: 18.000, tot verdikken me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
3: Kippie.
22: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op toei.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Er rijden geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht vanwege een blikseminslag. De NS denkt dat er nog zeker een uur geen treinen rijden. Op andere trajecten, zoals tussen Utrecht en Eindhoven, zorgen blikseminslagen ook voor problemen. KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven. Tijdens de corona-epidemie zat de zorg in ons land een paar keer dicht tegen code zwart aan. Dat zei oud-minister Tamara van Ark bij de enquêtecommissie. Code zwart betekent dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat artsen mogen kiezen wie er wel zorg krijgt. Vooral begin 2021 was het kielen-kielen, zei Van Ark. Oud-VVD-wethouder en voormalig 50PLUS-voorzitter Geert Dales is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur... voor onder meer belediging en smaad. Hij schold in november vorig jaar een taxichauffeur uit en maakte racistische opmerkingen. En ook plaatste hij berichten over de chauffeur op sociale media. Dales ontkent. De Britse premier Starmer is geschrokken van de rellen die gisteravond in het Noord-Ierse Belfast uitbraken. Compleet onacceptabel, noemt hij het. Op een aantal plekken in Belfast waren protesten nadat een Soedanese man iemand had gestoken en geprobeerd had hen te onthoofden. Die protesten liepen helemaal uit de hand. Veronica weer tenslotte. Vanmiddag ontstaan buien. Daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Hiervoor is code geel en het is 16 tot 18 graden.
24: En dan Veronica verkeerde flitsmeister met de files vanaf 10 minuten. De A7 Groningen richting Heerenveen. Vanaf Marum 11 minuten extra. En ook 11 minuten vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen voor de Duitse grens 11 minuten extra. Er zijn ook wat flitsers te vinden in de Flitsmeister-app. Maar hardrijden is voor losers.
25: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
26: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
27: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
26: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.

voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss

0: Sander Hogendoorn.
1: Lunchvrienden, welkom. Het is 13 over 12. Welkom bij de lunchshow op Radio Veronica. Je luncht zometeen samen met Somber. 12 tot 12 komt eraan. Ook Kim Wilde staat vandaag op de playlist bij Radio Veronica. En Oasis, allemaal binnen 10 minuten op Radio Veronica. En we gaan een nieuwe editie spelen van de Radio Crypto zometeen. En we hebben een fantastische prijs. Onze vrienden van Klenen bestaan namelijk 150 jaar. En ze hebben hele leuke crypto-munten uitgebracht. Ze smaken echt heel lekker. En omdat 150 jaar bestaan van Klenen te vieren, hebben zij een cryptomunten prijzenpakket voor jou samengesteld. En die kun je natuurlijk winnen middels de Radio Crypto. Over 3 liedjes gaan we spelen, dus pak pen en papier vast bij de hand. Dit is Oasis.

Summer bij Radio Veronica. 12 to 12. Nou, dat is een beetje overdreven. Maar je bent nog wel even met me opgeschreven tot 2 uur 's middags. Totdat de bonanza weer losbarst met al jouw favoriete muziek. Tot die tijd een nieuwe editie van de Radio Crypto.

0: Stuck in the Middle, Steel or Steel. Wheel. Dit is Steel. Deze hoor je zo meteen.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
6: Poeie.
7: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Misschien even de microfoon open voordat ik begin met praten. Want dan hoor je bijvoorbeeld waar de files staan. Wel zo belangrijk. Dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A1 Hengelo richting de Duitse grens. Dat is tussen Buren en Hengelo Noord 11 minuten. De A12 richting Duitsland 15 minuten voor de grens. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Schravendeel en Dordrecht Centrum 10 minuutjes extra. De rest van de files is dus korter dan 10 minuten.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Wout en Frank.
2: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
3: En nu. Sander.

0: Glazenhuis 2006. Werd lekker opgeleukt met deze Chelsea Dagger van The Fratellis.
1: De Radio Crypto.
0: Tijd voor een nieuwe cryptische omschrijving van een Veronica klassieker. Daar kun je lekker in gaan. Daar kun je lekker in gaan bijten eigenlijk. Kun je lekker in vastbijten. En waar je ook lekker in kunt vastbijten is natuurlijk dat kleine cryptomunten prijzenpakket. Onze vrienden van Kleine bestaan 150 jaar. Om dat te vieren hebben ze een mooi pakket voor je samengesteld met de kleine cryptomunten natuurlijk. En een mooi dropblik om ze allemaal in te bewaren. Hier is de opgave. Woorden schieten enorm tekort. Dat enorm is even enorm belangrijk. Woorden schieten enorm tekort. Over welk liedje zou dat kunnen gaan? Echt zo'n ouderwetse rock Veronica klassieker. Als jij weet welke het is, laat het even weten via Veronica WhatsApp bericht. Onder de goederen inzendingen verloot ik dat knerene cryptomunten prijzenpakket. Heel veel succes.
1: De Radio

0: Big met More Than Words. Linda Scholten zegt F.R. Davids met Words. Jos Jongenelen die zegt If I Had Words van Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. En Laurens Verlaat die dacht aan Words van de Bee Gees. Het had wel iets met words te maken, maar het waren niet helemaal de woorden die ik zocht. Maar Ingrid Hogendoorn, goeiedag.
1: Goedemiddag.
0: En hebben we nou dezelfde spelling als achternaam of zit er nou iets?
1: Nee, volgens mij heb jij 4 O's en ik 3.
0: En waar heb je dan? Want je hebt wel dubbel O voorin.
1: Nee,
0: oh, okay.
1: 1 O.
0: Oh, dan heeft Mark dat verkeerd opgetekend. Ja. En 1 O voorin, 2 achterin.
1: Ja, precies. Ja. Ze vragen altijd 1 of 2 O's en dan zeg ik 3.
0: Ja, ik zeg altijd 4 inderdaad. En dan zijn mensen eerst zo 2 seconden zo... Huh? 4 O's? Ik dacht 2 O's. En dan daarna snappen ze hem. En dan meteen het moment gebroken. En dan kunnen we verder.
1: Ja, precies.
0: Oké. Okay. Ja, de Radio Crypto. Woorden schieten enorm tekort. Waar moest je aan denken?
1: Ja, omdat je al de hint gaf dat enorm, enorm belangrijk was... dacht ik aan Extreme.
0: Ja.
1: En die hebben een liedje met More Than Words.
0: Ja, want die Mr. Big die kwam ook heel vaak binnen.
1: Ja, ja maar daar, ja, dat is... Ja, oké, okay, die is ook enorm big, maar Extreme is nog enormer.
0: Oh, die is ook enorm. Ja, dat is wel waar. Het is helemaal niet zo gek dat mensen daaraan dachten. Maar Extreme was inderdaad de versie die we zochten. Dat betekent dat we jou blij kunnen maken met een kleine crypto-munten prijzenpakket.
1: Nou, top.
0: Gaan we naar je opsturen.
1: Lijkt me top.
0: Ja, lijkt me ook helemaal top. En geniet van deze op de radio. En dankjewel, hè.
1: Oké, houdoe.

0: Extreme en Modern Words bij Radio Veronica. Zometeen het belangrijkste nieuws met Joost van der Stel.
1: Ja.
0: Terwijl de studio wordt versierd met oranje versiersel.
1: Ja, dat ben ik trouwens niet.
0: Nee, want jij bent van het nieuws.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Maar ligt het aan mij of ik heb nog helemaal geen oranje koorts? Dus ik vind dit zo, dat komt voor mij een beetje uit de lucht vallen.
1: Ja, dat snap ik wel, ja. Maar dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met de prestaties van oranje van de afgelopen dagen.
0: Ja.
1: Dus bedoel, ja, het ging met het hoofdelftal ging het natuurlijk wel goed tegen ons beetje. Dan, ja, goed, dan vervolgens hebben de reserves met dezelfde cijfers weer verloren. Dus weet je, volgens mij vrijdag dan begint het allemaal. Dan gaat het allemaal van start en dan gaat alles leven.
0: Ah, ik weet zeker dat ik na twee wedstrijden, dan heb je bijvoorbeeld Oezbekistan, Iran gezien. Of Moldavië tegen Slovenië. Allemaal van die lekkere ver weg wedstrijden. Dat ik er vanaf dan al helemaal in zit.
1: Ja,
0: dat ik dus echt elke wedstrijd ga kijken. Ook de 1-uurswedstrijd s'nachts en zo.
1: Zeker. Ja, alles opnemen ook.
0: Ja, alles opnemen.
1: Laten we terugkijken.
0: Ja, precies. Dus heel veel zin in. Maandag beginnen toch? Nee, dit weekend.
1: Nee, dit weekend.
0: Maandag is ook een gekke dag om te beginnen. Ja. Om lang verhaal veel langer te maken. Waar gaat het nieuws zo meteen over? Nou, hoe is het met de NS?
1: Oh, het gaat heel goed met de NS, maar niet zo erg met de treinen. Maar we gaan het ook hebben over het Noorse Koningshuis.
0: Oh, dat gaat niet zo goed daar.
1: Dat gaat niet zo
0: goed. Nee, dat is net als met de NS. Dat gaat even nog een trapje minder. Dat allemaal zo meteen. We hebben ook nog top 3000 milliseconden spel. En ik heb heel veel fijne Veronica klassiekers voor je klaarstaan. Wat dacht je van Genesis, Land of Confusion en Vanessa Paradis zo meteen?
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene. Veronica.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Eén ijs koffie voor mevrouw.
10: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
13: Ah, nee hè.
14: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
13: Ja, weer eens.
14: Nou, of jij even?
13: Oh ja?
14: Ik heb net koffie gezet.
13: Lekker.
14: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
15: voelt je. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
12: bestreekt. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Rijkswaterstaat stopt voorlopig met het asfalteren van en het onderhoud aan meerdere snelwegen, omdat het geld op is. Het gaat onder meer om de A12 en verschillende wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook onderhoud aan bruggen en viaducten wordt uitgesteld. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit blijft voorlopig vastzitten. Een Noors gerechtshof heeft een verzoek van Marius Borghoiby om vrij te komen afgewezen. Hij wilde naar zijn moeder, die ziek is en wacht op een longtransplantatie. Hoiby zit vast voor meerdere strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. Nog 4 jaar en dan heeft stroomleverancier Tennet niet meer genoeg elektriciteit om aan iedereen te leveren. De angst voor een tekort was er al, maar dat zou pas na 2030 gebeuren. Dat het nu eerder komt is het gevolg van de stijgende vraag naar elektriciteit. Bedrijven schakelen over van gas naar stroom en we rijden steeds vaker elektrisch. En er rijden geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht vanwege een blikseminslag. De NS denkt dat het nog even duurt voordat alles weer normaal rijdt. Op andere trajecten, zoals tussen Utrecht en Eindhoven, zorgen blikseminslagen ook voor problemen. Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven. En verder, vanmiddag ontstaan buien. Daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Dat is dus die code geel. Het is 16 tot 18 graden.
0: Ik heb weer zoveel vragen bij het nieuws. Waarom stopt Rijkswaterstaat met asfalteren?
1: Omdat het geld op is.
0: Maar hoezo is het geld op?
1: Ja.
0: Dat kan toch dan, weet je toch van tevoren? Je hebt toch een budget?
1: Ja, dat is op.
0: Oh, dat budget is op?
1: Ja.
0: Maar je weet toch ook wat je, laat maar zeggen, ongeveer per jaar wil aanpakken?
1: Ja, maar het heeft natuurlijk heel hard gevroren afgelopen winter.
0: En, oh, dus
1: er staat er meer schade aan.
0: Oh, ja. Maar ze stoppen. Dus kunnen niet iets van 2027 naar voren halen? Of,
1: ja, maar misschien gaat dat dan wel weer ook weer heel hard vriezen.
0: Ja, maar dan pak je iets uit 2028, toch? Ja, maar we kan toch niet zomaar stoppen met asfalteren? We zijn toch geen België?
1: Nee, gaat er ook al jaren goed, hè?
0: Ja, dan gaat het. Als je België inrijdt, dan is het eerst zo. Oh, we zijn in België.
1: Ja, en daarna gaat de zon weer schijnen.
0: Ja, dat is wel fijn. Nou, ik ben heel benieuwd. Het rijdt gelukkig diezelfde A12. Hier zie je meteen problemen. Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens, 11 minuten. En de A58 Breda-Tilburg ook meteen een file tussen Galder en Sint-Annebos. Auto met pech ook nog eens daar. 13 minuten extra.
21: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
22: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
23: Welkom in Afrika!
22: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
24: Help!
25: GWC!
24: Help!
25: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
26: Laten we het proeven.
25: Opdrachten uitvoeren.
27: Moesten we de poep mengen. Dit is een grap.
25: Maar wie het best integreert...
28: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
25: ...wordt tot eer Himba gekroond.
29: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
30: Tickets to the tribes.
25: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
21: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Nog maar heel even. En dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: kans op een reis voor twee naar Curaçao. Want we juichen niet alleen voor oranje, ook voor blauw.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
0: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
6: Kippie.
7: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.

0: The Land of Confusion, Genesis bij Radio Veronica. Ik had het gisteren op de radio over dat mijn vriend Mark en ik altijd cappuccino's voor elkaar maken. En wij hebben nou ja, een soort van latte art. Het is een beetje abstracte latte art, maar het wordt wel steeds beter. Want gisteren was het dus een barbapapa. En nu, ik zal hem ook even aan het publiek laten zien wat hier in de Oranje Studio aan het versieren is. Kijk, dit is gewoon latte art geworden. Wie is dit, Mark? Is dit Barbara Benno?
1: Dat is Casper, het lieve spookje.
0: Casper, het spookje! In mijn cappuccino. Je hebt nog later ook nog oogjes en een mondje toegevoegd, inderdaad. Dus normale echte barista's doen dat dan zo terwijl ze de melk inschenken. Maar jij hebt het dan waarschijnlijk met het roerstaafje zo.
1: Ik kan hier niks over zeggen.
0: Nee, precies. Dankjewel. Hij is ongetwijfeld heel lekker. Hoe drink jij je koffie? Drink je überhaupt wel koffie? Zit je nog aan je lunch? Waar ben je mee bezig? Veronica-app staat voor je open. En zo meteen kun je weer meedoen met een nieuwe proefopgave van het top 3000 milliseconden spel. Ik ga je zo meteen over 3 liedjes de opgave laten horen. Dan heb je nog even de tijd om de top 3000 een beetje uit je hoofd te leren. Heb ik zo meteen Kings of Leon voor je, de Bee Gees en Alex Warren. Yeah.

0: zeker dat je tijdens dat ik ga praten de oranje versiering wil ophangen op die hakjes. En dan, ik zou verwachten. Het is wel leuk, via radioveronica.nl kun je meekijken of dit goed gaat. En via de Veronica WhatsApp kun je ook nog meespelen met het top 3000 milliseconden spel. Je kunt mijn kandidaat worden en dan maak je kans op een tas vol prijzen. Wat dacht je van een Veronica t-shirt? Een Ekdom in de morgen kurkentrekker en het spel Remember the Music. De nieuwste rage onder de gezelschapsspellen als het gaat om muziek. Kan allemaal van jou worden als je jezelf even kwalificeert middels deze proefopgave. Wie met wat is dit?
1: 1000 milliseconden.
0: Nou, dat is natuurlijk een makkelijke. Als je het even doorstuurt via een Veronica WhatsApp-bericht. En het WhatsApp-nummer is te vinden via radioveronica.nl of in de Veronica-app. Dan kun je ons nummer toevoegen en dan kun je gewoon je leven lang berichtjes sturen naar Radio Veronica. Als ware wij een vriend van je zijn. En dat willen we natuurlijk met Join the Club. Welk liedje komt er zo meteen aan? Welk liedje is de proefopgave van het top 3000 milliseconden spel? Heel veel succes!

0: If You Love Somebody, Set Them Free bij Radio Veronica. Sting! Daarvoor de opgave van het top 3000 milliseconden spel. Patricia van der Leek uit Vlissingen, goeiedag.
1: Hey, goeiedag.
0: Hoe is het daar in Vlissingen?
1: Ja, zonnig, winderig en eigenlijk wel goed weer. Dus.
0: Lekker, ja, hier eigenlijk ook. Winderig, af en toe zonnetje, dan weer een onweersbui. Er geen pijl op te trekken eigenlijk.
1: Nou, wij hebben nog geen onweer gehad, dus.
0: Oh. Nou, daar moet je dan wel weer in Vlissingen voor zijn, hè? Wat goed.
1: Lekker hoor.
0: Hey, leuk als je zometeen meedoet met het top 3000 milliseconden spel, want jij wist wat dit was.
2: 1000 milliseconden.
1: Ja, multicolor van Sommieu.
0: Ja, Sommieu inderdaad. Multicolor was inderdaad het liedje wat we zochten. En dat betekent dat jij zometeen mijn kandidaat mag zijn. En dat je het mag gaan proberen voor al die prijzen.
1: Helemaal super.
0: Had je al een beetje nagedacht wat je het allerliefst wil hebben?
1: Eigenlijk het Veronica t-shirt.
0: Kijk, nou die zit er al in de tweede fragment, komt die al voorbij. Dus die is nog relatief goed te doen. Gaan we zo meteen proberen. Over 10 minuten bellen we je terug. En dan zit je er middenin.
1: Is goed, dankjewel.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
8: Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sauzen, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: En AH smaaktomaten, twee pakken, 40% korting.
10: Yes.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl. Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
16: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
0: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister met de file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld doe je er 18 minuten langer over. Diezelfde A1 richting Duitsland, 10 minuten voor de grens. En de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom tussen Oud-Beijeland en Numansdorp. Vrachtwagen met pech daar en 11 minuten extra.
5: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdop.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu.

0: keiharde 4K weer uitgezonden natuurlijk. Welkom bij de lunchshow op Radio Veronica. Sanne Hoogendoorn hier. En Patricia van der Leek is daar in Vlissingen. Zij is mijn kandidaat zometeen in het top 3000 milliseconden spel. Tenminste zometeen, dat is nu. Ja,
1: nu.
0: Laten we wel. Ja. Je bent aan de beurt, Patricia. Heb je er zin in?
2: Jazeker, dankjewel Sander.
0: Ja, we gaan dus voor dat t-shirt. Hè. Die wilde je sowieso heel graag hebben. Ja. De rest kan je gestolen, maar dat t-shirt moet natuurlijk naar Vlissingen komen.
2: Ja, zeker.
0: We gaan het doen.
3: Daar gaan we voor.
4: Tot 3000 milliseconden spel.
0: Daar gaan we zeker voor, inderdaad. Je krijgt van mij 3 fragmenten te horen. De fragmenten worden korter, maar de prijzen die daarbij horen worden eigenlijk alleen maar groter.
2: Oké.
0: Zit je er klaar voor jouw eerste?
2: Let's do this.
0: We gaan even lekker inkomen voor een Ekdom in de Morgen keukentrekker. Voordat we natuurlijk naar dat Veronica t-shirt gaan.
2: Ja.
0: Dat is deze.
4: 3000 milliseconden.
0: Titel of artiest?
2: 7475 heet het nummer.
0: Ja.
2: Maar van wie het is, weet ik niet meer.
0: Het is van de Communards.
2: Communards, ja.
0: Toch? Niet.
2: Ja.
0: De Connells. Communards was van Adon, de Leave Me This Way. Zie je, dat had ik het zelf. Ja, maar 7475 rekende ik al goed.
2: Dankjewel.
0: Lekker. Nou, die warming-up is helemaal goed gegaan. Dan gaan we nu de druk wat opvoeren, want dat Veronica t-shirt wat jij zo heel graag wil hebben, dat is nu 2000 milliseconden ver weg.
2: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
0: Nou, ik heb zo'n gevoel dat je deze wel weet.
4: 2000 milliseconden. Let's do it, let's
2: do it. De Black Eyed Peas.
0: Met?
2: God, hoe heet dat nummer nou? Let's do it, lied. I got a feeling.
0: Woehoe, dat t-shirt heb je te pakken.
2: Yay!
0: Nou, kunnen we stoppen, douchen?
2: Nee. We gaan nou ook door voor die andere.
0: Ja, we hebben nog een gezelschapsspel hier zo liggen. Dat is Remember the Music. En daar heb ik 3 verschillende varianten van. Nederlandstalig, van eigen bodem. Movies en series of gewoon de beste muziek aller tijden.
2: De beste muziek aller tijden willen we.
0: Dat is natuurlijk Radio Veronica. Het volgende fragment is dat waard. Krijg je 2 keer te horen.
4: 1000 milliseconden.
0: Verstond je wat
2: ik hoorde gezongen? Wel iets wat ik herkende, maar heel zachtjes.
0: Dan gaat hij misschien de 2e keer wel vallen. Succes, hier komt ie.
4: 1000 milliseconden.
2: Ik kan er niet op komen.
0: Nee? Wat hoor je?
2: Cold as ice.
0: Wat zei je?
2: Cold as ice.
0: Ja, zeker.
2: Mijn zoon's nummer. Van wie was het ook alweer? Volgens mij van Foringer, maar ik weet het niet zeker.
0: Ja, Foringer is goed. Lekker hoor. Hey, maar heb je dat nou helemaal zelf verzonnen, Patricia? Of werd je nog een beetje geholpen?
2: Jazeker, nee. Mijn zoon die zong dit vroeger al toen hij heel klein was.
0: Hey, dat was even ver weg gestopt, maar dat kwam weer boven.
2: Ja.
0: Nou, wat
2: ja,
0: goed
2: inderdaad.
0: Hey. Je hebt alles goed.
2: Ja, dankjewel.
0: Dat betekent een Veronica platentas met een Ekdom in de Morgen keukentrekker, dat felbegeerde Veronica t-shirt en Remember the Music.
2: Oh, super.
0: Ja, en herinnert u zich deze nog? Dit is Foringer, net geleerd van Patricia.

0: en Cold as Ice bij Radio Veronica. Ik heb nog één liedje van de Veronica playlist, die rijke Veronica playlist. Daarna is het toch echt de beurt aan jou. Dus zorg dat het niet stil wordt op de radio.
1: Nou, dat kunnen onze luisteraars wel.
0: Dat kunnen ze zeker.
1: Ja.
0: Maar kunnen ze ook een beetje leuke muziek aanvragen?
1: Ach man, hou op. We hebben nooit genoeg tijd om al die nummers te draaien. Maar dus ik zeg altijd, vroeg erbij, if you snooze you lose. Dus kom maar door.
0: Pak kans is groter.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ik wil als Dino.
3: Aan de start van de avond weer.

0: Daags verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
7: Kippie.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.

0: Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op

0: Nederloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 2:00.
4: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Langzaam wordt het treinverkeer rond Utrecht weer opgestart na blikseminslagen. Daardoor ontstonden grote problemen tussen Utrecht en Amsterdam en tussen Utrecht en Arnhem. Volgens de NS kan het nog wel even duren tot alles weer volgens planning rijdt. Snelwegen in het noorden van het land worden voorlopig niet meer geasfalteerd. Rijkswaterstaat schrapt het geplande onderhoud voor de komende jaren omdat er geen geld meer is. Het gaat onder andere om de A7, A28 en belangrijke N-wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook onderhoud aan bruggen en viaducten wordt uitgesteld. En 10 mensen zijn aangehouden voor de handel in harddrugs en de invoer van chemicaliën. 5 mannen en 3 vrouwen zijn opgepakt in Hellevoetsluis, Zuid-Holland. 3 anderen zaten al in de gevangenis. Bij invallen is contant geld in beslag genomen, net als luxe horloges, auto's en een boot. Het weer dan pittige buien, vooral in de oostelijke helft, met kans op onweer, hagel en veel wind. In het westen is er meer zon, het is rond 16 graden. Morgen eerst een paar buien, verder een tijdje droog. En vooral 's avonds weer veel regen. Dan de verkeersinformatie. Door een paar buien kan het even flink vertragen zijn. Dit zijn nu de meest opvallende. A1 Hengelo richting de Duitse grens. Daar wordt weer gecontroleerd. 10 minuten extra. Dan de A9 Amstelveen Alkmaar. Voor Velzen een kwartier. A29 Rotterdam Bergen op Zoom. Tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. 10 minuten door een pechgeval. Daar is de rechte rijstrook dicht. En dan is een weg helemaal dicht op de A59 Zonzeel Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is dat door een ongeluk. Omrijden kan via de zuidkant van Breda. Gebruikt ervoor de A16, de A58 en de A27. Tot slot is het ook heel erg druk op de N208 Sassenheim richting Velsen voor de aansluiting met de A22, een vertraging van 22 minuten.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
6: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
10: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99. FOMAR, voordeelmarkt,
9: FOMAR, voordeelmarkt. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoek.

0: bedoel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Alle taalaspecties. Ik twijfel al eens een keer uitgezocht wat hier nou precies gezegd wordt. Ik ben het weer vergeten, precies. Wat zei je net daar in buitenlandse taal?
3: Nee, dat weet ik niet meer. Ik weet alleen wat ik moet zeggen, maar niet wat het betekent.
2: Het was in elk geval Me Gusta Stu, is aangevraagd door Arthur. Leuk, de bonanza. Ik wil die graag horen. Kan dat? Het antwoord is net gegeven. En daarvoor Marije van Wier. Een van de liedjes waarvan wij hopen dat hij nooit gaat vervelen. In elk geval mij nog niet. Toto en Hold the Line. Er zijn nog een hoop toto's die ingevuld worden, aangaande natuurlijk de WK die eraan komt.
4: Heb jij je toto al ingevuld?
2: Ik heb gisteren een geleende toto in moeten vullen. Weet je, dat iemand hardop naast je op de bank gaat zitten en zegt...
5: Wat denk jij dat...
2: En dan komen er twee hele moeilijke landen waar je geen verstand van hebt gaan doen.
4: Ik heb mijn laatste toto ingevuld in 88. Toen zei mijn toenmalige vriend Nederland wordt Europees kampioen. Heb ik heel hard gelachen.
2: Ja.
4: En daar heb ik nooit meer toto ingevuld.
2: Die is sterk, ja. Tot aan 4 uur zou ik graag van je willen horen. Wat is je favoriete liedje? En hoeft misschien niet het favoriete nummer alle tijden te zijn, maar een nummer voor de gelegenheid. Waar heb je zin in? Wil je iemand feliciteren of jezelf feliciteren met je exquise smaak? Deel het liedje met ons.

Ja, zegt Janna Stevens. Ik liep net op de gang. En daar hadden ze een andere radiozender aan staan. Nu ben ik op mijn eigen kantoor en nu wil ik hem eigenlijk helemaal horen. Ben benieuwd welke zenders aan hadden.

0: Jelle Stevens heeft het nu helemaal gehoord, Nico en Vince. En Am I Wrong? Het was 100% NL, wil ze nog even kwijt.
1: Ah.
0: Logisch. Tony zegt, hey Caroline, Rob, ik wil jullie een fijne uitzending wensen. Nou, dat is toch bij Rob. Het ontzettend lief, ja. En jouw jongens zijn in Nederland. Dat heb ik nu al een keer of 12 gelezen.
1: Zeker. Ja, Iron Maiden is er. Ja.
0: Zullen we gaan straks even, want er zijn nu al 4 of 5 liedjes inmiddels aangevraagd van Iron Maiden. Zullen we straks even een Iron Maiden dobbelsteentje doen?
1: Goed idee.
2: Stenders. Ego.
3: Tip.
0: Daar is ze weer. Elke dag klopt mijn hart van opwinding als ik haar mag instarten.

0: Het lekkere saxje, dat smerige saxje nog aan het einde, maakt het nummer gewoon helemaal compleet. Norina Palo en haar nieuwe single, en die heet Come Bring the Sun. Ondertussen wil ik nog even gezegd hebben, het is als vandaag eerder benoemd, maar als je zo binnenkomt is het toch nog wel intimiderend en confronterend. Wat is hier aan de hand? Is er iemand jarig of zou dit gewoon maar hangen in het kader van het aanstaande WK? Wat denk jij?
1: Ik denk zelf in het kader van het aanstaande WK. En ik denk, ze zijn er vroeg bij, want als ik zo hier met mijn buik de hele tijd tegen die oranje versiering staat te schuren, dan is hij over een uur door.
0: Ja. Hoe lang zou deze oranje versiering het houden, denk ik?
1: Minder lang dan mijn lichaam.
0: Ik dacht aan dit programma.

0: Zet hem de hand maar hier.
1: Such a Shame van Talk Talk. Aangevraagd door Thomas Dijkers. Ik heb een audio-appje, daar moet ik je even voor waarschuwen. Het begint wat rommelig. En je vraagt je af wat hij aan het doen is. Maar ergens krijg je er op een gegeven moment ook antwoord op.
2: Nou, ik zou zeggen, de lanzaap, trap maar af.
1: Nog een keer horen.
2: Nou, ik zou zeggen, de lanzaap, trap maar af met de Crusaders. Met Street Life. Lekker nummertje om de bus te besturen.
1: Ja, dat was hier te doen. Buschauffeur, ja, dat is mooi. Street Life Crusaders.

0: One Day I'll Fly Away. Met de Crusaders nog samen en Streetlife aangevraagd dus door Gerald, de buschauffeur. Sitsi, stel voor, jij mag zometeen weer het nieuws doen voor de hele landelijke radio, hè?
1: Ja.
0: Wat zou daar dan in zitten?
1: Het zou gaan over het legaliseren van pepperspray.
0: Aha.
2: Hey.
0: De Red Hot Chili Pepperspray is inmiddels heel beroemd in de muziekwereld. Goed, over een minuutje dus.
3: De reclame minuut.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Iets over 2:30, je droom komt uit. Nieuwslezer op de Nationale Radio over pepperspray.
1: Goedemiddag, Rob. Sommige vrouwen mogen straks misschien pepperspray bij zich hebben om zichzelf te verdedigen. Minister Van Wil van Justitie wil uitzoeken of er een uitzondering kan komen op de wet die pepperspray verbiedt. Als vrouwen bijvoorbeeld een stalker hebben of eerder met geweld te maken hadden, mogen ze dan wel pepperspray gebruiken.
0: Was jij niet al een gebruiker zonder de suiker, Caroline?
2: Nou, ik vind dat pepperspray heel zinvol kan zijn als je bijvoorbeeld heel achteraf woont en niet binnen 10 minuten de politie voor je deur staat. Dan zeg ik pepperspray en een jachtgeweer.
0: Het laatste zijn ze nog niet. Oh, die rabiate tekst hier.
1: Ja.
0: Komt allemaal omdat we die EK-vlaggen boven ons hoofd hebben hangen. Dan krijg je dat. Ziet hoe is het op het Nederlandse wegen net?
1: Ja, het is toch vrij rustig. Vooral druk richting de grens met Duitsland. A1 Hengelo-Duitse grens vanaf Oldenzaal-Zuid. 7 minuten door een controle. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. 10 minuten. En de pechgeval op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor Numansdorp. 8 minuten extra.
0: Bedankt, Ziet.

0: Nothing But Thieves. Vorige keer werd hij ook aangevraagd. Heb ik even snel ingetypt, want soms gaan dingen hier wel on the spot.
1: Ja.
0: Toen had ik een andere versie, de min of meer originele versie van Nothing But Thieves. Maar dit is natuurlijk wel de legendarische versie geworden. Toen zei ik nog, als we er weer aan toe komen, zorg ik dat ik deze breng. Claudia van Dalen zegt, blijft het toch een fucking vet liedje. En zo is het aanvraag van Sylvia van Tilburg, Impossible. Alleen op haar werk. En ze kan heel hard en ongestoord meezingen. Hey, Stenders Drijven, die nieuwe ook, die komt er ook al aan. Maar er zijn toch veel mensen die een beetje zijn blijven hangen bij jouw prachtige woorden net.
1: Ja.
0: Pepperspray en een jachtgeweer.
1: Ik zou gewoon niet...

Salt and Pepper, heerlijke remix van Ben Liebrand, lees ik net. Ik weet nog wel, volgens mij was het ook met dit nummer dat ze een keer naar Nederland kwamen bij Countdown. En dat ze de remix van Ben Liebrand nog nooit gehoord hadden. En dat was hier de hitversie, dus dat die meiden op het podium stonden en iets hadden van... Van wie is dit nummer dan? Ondertussen waren het voor mij allemaal goed gekomen toen de paycheck binnenkwam. Was geen probleem meer. Salt and Pepper, Man Without Hats, nu Safety Dance voor Antoine.

0: Diep.
1: Man Without Hats. Het zouden de nieuwe Beatles worden. Nooit meer wat van gehoord.
0: Nieuwe Beatles?
1: Ja, nummer 29 denk ik ooit in de hitparade. Dat was het. Maar het clipje is voor eeuwig opgenomen in de eregalerij van ons hoofd. Zeker als je de tijd hebt meegemaakt. Het was toch wel een opvallend clipje. Kun je nog herinneren? Ja, iets met een draaimolen en mensen die wat exotisch gekleed waren. En die dansten om de draaimolen heen. Het zal ongetwijfeld van grote betekenis zijn geweest. Leven ze nog, man? Wat, ja, ze doen nog concert. Ik zag er dan laatst dat ze een concertje deed. Nou ja.
0: Oh, wat een mooie intro. Oh, ja,
1: een mooie intro. Jammer dat er een DJ doorheen zit. Net aangevraagd. Rod Stewart. And you're

Hart van Rod Stewart, omdat ik het een briljante slijmbal vind. Hij heeft het fantastisch gedaan, met die mooie regel. Your Celtic, United, gewoon van favoriete clubs bij elkaar geveegd. Vanuit het mannelijk perspectief, voor de rest het mooiste toneelstuk. Je bent elk liefdesliedje ooit geschreven en het gaat maar door. Maar er zit ook een ander dingetje in. Carlos zegt, het is voor het eerst dat ik opvang. Iets met with the Dutch accent. Ben ik de enige? Nou ja, hij heeft het over the big bosomed lady with the Dutch accent who tried to change my point of view. Daar heeft hij het inderdaad over, ja. Ik zat straks even een stukje opzoeken, dat heb ik net geprobeerd, maar ik was er uiteraard weer net iets te laat voor. Maar wat een briljant liedje, Rod Stewart and You're in My Heart. Edwin Penterman zegt daarover, soms lijkt het gisteren als ik naar mijn hart luister. Mooi nummer van Rod.

0: Ryan Lewis, Ray Dalton en Lucky Luke. Kent Holders is aangevraagd door Pieter van Reenen. Carlos, bedankt voor het opmerkzaam zijn. Inderdaad, dat regeltje wat in Your In My Heart zit van Rod Stewart. Ik heb het even uitgezocht. The Big Bosomed Lady with the Dutch Accent.
1: The Big Bosomed Lady with a Dutch Accent. Who tried to change my point of view?
0: Ooh. Rod Stewart is vaak een schot voor open doel, hè?
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
8: Altap.
7: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
12: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
16: 10 tenders alsjeblieft.
17: Ja, dat is dan 8 euro.
16: Hè? 8? Oké. Okay.
18: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
19: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
20: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
23: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage.
22: Smint.
24: Boost yourself.
25: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
26: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
27: Kippie.
28: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
29: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld.
0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
2: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
3: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 3:00.
8: Goedemiddag, ik ben Siet Roskam. Vrouwen die extra kans hebben om aangevallen te worden mogen straks misschien pepperspray bij zich dragen. Justitieminister Van Wil gaat uitzoeken of er een uitzondering op het verbod op pepperspray kan komen. Denemarken doet het al met een speciale vergunning. Bijvoorbeeld vrouwen met een stalker of een conflict in hun relatie zouden dan pepperspray mogen meenemen. Na de eerste coronazomer wil de toenmalig gezondheidsminister Van Ark eerder strengere maatregelen nemen die later alsnog nodig waren. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie in de Tweede Kamer.
27: Vanuit mijn portefeuille, met wat ik zag, had ik gewoon zo hard mogelijk in willen grijpen. Maar we wisten ook hoeveel leed een lockdown veroorzaakt. En we wisten ook hoeveel pijn al die moeilijke maatregelen zijn. Dus die afweging maak je. En ik denk dat we toen uiteindelijk hebben gezegd, we geven het nog een kans.
8: Uiteindelijk kwam er rond kerst alsnog een harde lockdown. En de problemen op het spoor rond Utrecht door blikseminslagen zijn zo goed als voorbij. Even was er helemaal geen treinverkeer meer mogelijk na flinke onweersbuien. De afgelopen uren werd het weer opgestart en de meeste treinen rijden nu weer. Het weer dan, de zware buien vallen vooral in de oostelijke helft met ook kans op hagel en windstoten. Daarna even wat zon, later weer nieuwe buien. Het is rond 16 graden. Morgen eerst nog een paar buien, daarna droog met af en toe zon en later regen. Het wordt 17 graden. De files dan, het zijn er een paar nu, deze vallen op. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Kooimeer, 7 minuten extra. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland door een controle daar 11 minuten. En op de A28 Amersfoort-Utrecht voor Utrecht zelf 10 minuten extra. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
30: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
31: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
32: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
33: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
34: Welkom in Afrika!
33: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
35: Help, GWC, help!
36: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
37: Laten we het proeven.
36: Opdrachten uitvoeren.
38: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
36: Maar die het best integreert.
39: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
36: Wordt tot ere Himba gekroond.
40: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
41: Pick it to the tribes.
36: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
32: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
42: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
43: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: Zou dat ook een versie geweest zijn? Lily was here. Dacht je dat ze een Lily was here.
1: Ja, ik denk op de zomerfeesten de hele zomer door.
0: Denk ik wel, hè, ja.
1: Met zo'n kaboom, kaboom, kaboom eronder.
0: Zelden begin je toch met een instrumental. We deden het vandaag. Dat is wel eens leuk. Rowdy heeft hem aangevraagd. En wonderlijk genoeg Monique ook. Zij is gisteren geïnspireerd geraakt door Axel F. Weliswaar zonder de Crazy Frog, maar toch. Ideetje voor de bedanza. Vergeten ethies, de zogenaamde vergeten. Oude jaren 80 hits die je nauwelijks meer hoort op de radio. Lily Was Here is er ook zo eentje. Wat is die al ethisch, joh. Bovendien heeft de cashier het heel erg druk gehad. Want de inkomsten van het nummer waren fors. En als ik me niet vergis is dat ook de film waar het vandaan kwam.
1: Ja, Lily Was Here. Ja.
0: Lily Was Here.
1: Ja. Ja.
0: Hey, ga ik doen, Rob. Eindelijk een nummer waarvan ik de tekst ken. Ik viel bijna in slaap achter het stuur. Ga jij Lily Was Here draaien? Overigens redt Candy dit nummer. Dat is ook zo. En Mike vraagt zich af of dit een filler is. Dat moet je aan de mensen vragen die in die industrie zitten.
1: Ja,
0: de filler. Heb jij een filler in je hoofdje?
1: Nee, nergens. Nee. Heb ik er één nodig, vind je?
0: Nee, voor een filler gaan we naar Michael Jackson, hè?

0: In Bartels, die we wel een tikkie zagen aankomen, hè, met Candy, Candy Doll for Candy, Iggy Pop en Kate Pearson. Als we het toch over Iggy Pop hebben, gewoon een Iggy Pop quizje. Nou, kom maar door, Caroline, want je had 100.000 vragen aan.
1: Nou,
0: hè?
1: Inderdaad, ja, want ik zei tegen jou, hoe heet ook weer die vrouw, die jeugdliefde van Iggy, waar dit nummer echt over gaat? Ze heet geen Candy, ze heet in het echt anders.
0: Geen idee.
1: Nou, toen keek jij me aan van, ja, waar heb je het over? Ja, ja. Wil je dat ik het zeg?
0: Ja, graag.
1: Nou, ze heet dus Betsy Mikkelsen. En terwijl ik dat ontdekte, zag ik ook dat hij het eerst heeft aangeboden aan Chrissy Hynde.
0: Van de Pretenders.
1: Van de Pretenders. Die heeft niet gedaan. Heeft ze altijd spijt van gehad.
0: Ik kan me eens bij voorstellen.
1: Ja, ik ook. Ja.
0: Kate Pearson, haar stem is misschien ook wel gezellig wel. Chrissy Hynde had het ook wel gekund.
1: Ja, ik vind Kate geweldig in dit nummer.
0: Die had een breakfast in bed met UB40, dus die had haar handen al vol. Die had gedrukt. Ik moet Servaas credits geven, want we hebben Candy Dulfer gehad. En dus Candy van Iggy Pop. Maar het liedje van The Candyman heeft hij aangevraagd voordat wij Candy Dulfer hebben ingestart.
2: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

0: Ja, velen hebben het goed. Mers heeft het goed, Mark Meeuwis heeft het goed, Mike heeft het goed. Het komt bij Tonight is the Night vandaan, Betty Wright. De Knocking Boots van The Candyman. Komen nog heel veel candies binnen.
1: Ja, zeker. Roy die zegt, Prince had toch ook zo'n nummer? I Want Sex, I Call Candy. En Angelina komt met candy van Paolo Nutini. En Ed komt met candy van Bow Wow Wow. En Florence, candy van Cameo.
0: Zal ik Betty even stil?
1: Ja, sorry, ik zit weer dwars.
0: Nee,
1: maar er komt dus heel veel binnen met allemaal candies.
0: Oh ja,
2: I Want Candy.
0: Zeker. Oh, Cameo, candy. Het idee dat we nog niet klaar zijn met snoepgoed. Maar ik wil even twee big names aan je voorstellen. John Mayer geeft ze.

0: lekker toch gewoon. Lenny Wilson en ja, de enige echte John Mayer. In elk geval hoorde je hem vooral gitaar spelen. Phone Keys Wallet is de nieuwe single van Lenny Wilson en John Mayer. Er zitten al een hele hoop mensen die inmiddels met country helden en country helden liedjes maken.
1: Ja, ik vind het wel top hoor.
0: Ja. Sabine de Wijk, die vroeg deze aan trouwens. Ook een beetje voor Suzanne, die wilde graag Watermelon Sunshine horen van Lenny Wilson. En dat was ook voor Rico Stork, die zegt zelfs: mijn gebeden zijn verhoord. Lenny Wilson. Ja, die kan goed mee hoor. Ondertussen zijn we een beetje blijven hangen bij de Candies. Barry zegt nog: fijn deze romantische muziek van net, Knocking Boots. We zijn vandaag 21 jaar getrouwd, zitten in het zwembad in Puglia, Italia. Met een rozeetje in de hand. And I want candy.

0: Wauw, wauw, wauw. En I Want Candy. Die was voor Ed. Oh ja, ik was even vergeten dat er nog even over het drumstel gestruikeld moest worden. Jean-Paul wil nog even weten. Dit is toch ook door Aaron Carter gezongen? Ja, dat is zeker door Aaron Carter gezongen. Die zat er in een boybandje ook, hè? Die Aaron Carter, of niet?
1: Ik heb geen idee.
0: Hebben jullie het allemaal over?
1: Ja, Aaron Carter. Ja,
0: broertje van Nick Carter van de Backstreet Boys. Denk dus dat hij in de Backstreet Boys, dat zijn broertje in de Backstreet Boys, hij zelf niet. Was er allemaal heel jong pikkie, toch, die Aaron Carter? Toen hij het had met I Want Candy, ja, denk ik wel. Toen was het toch heel onschuldig dat hij een snoepje wilde. Hè? Origineel is overigens van de Strange Loves, dat jullie het ook even weten.
1: Oké, top, schrijf het allemaal op.
0: Ja, allemaal goed dat je het weet, ja. Candy, ja, die van Robbie Williams, die had gekund, Hilde. Straks een Robbie Williams, overigens bij onze vrienden Wout en Frank. Aan hun programma durven we niet te komen.
1: Nee, niet.
0: Maar Angelina heeft ook nogal een aardige, die wil graag Candy horen van Paola Nettini. Zullen we die nog even draaien voordat wij keihard het nieuws ingaan van onze zin?
1: Plantje toch? Plantje? Ja, en als je op dit moment denkt, mijn plaats heb ik gedraaid, of ik wil hem nog een keer horen, nou, meld je gerust op een keer in de app, want we zijn er.
0: Precies.
1: Ja, toch?
0: Bedankt voor de hulp.
1: Ja, graag gedaan.
0: Start eigenlijk de verkeerde jingle.

0: Marlon de Tidy en Candy. Angelina vraagt hem aan en is er blij mee ook dat we het gedraaid hebben. Ik krijg er kippenvel van. Bye. Candy van Polen de Tunie is een van mijn favoriete nummers, zegt Arno de Buiten, is altijd goed. Sitsi, ja. Je hebt zo meteen weer een mooie positie. Hoe is het met de wereldbol? Gaat het een beetje redelijk? Wat heb je er zo meteen in zitten in het nieuws?
1: Ja, het gaat weer over de oorlog in Iran en wat de president Trump daar nu weer over heeft te zeggen.
0: Maar toch nieuwsgierig. Nou, over een minuutje zijn we bij terug.
2: De reclame minuut.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
7: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Het is iets over 3:30 geworden. Siets, wil jij ons vertellen hoe we ervoor staan met Iran en met Trump?
1: Ja, nu een akkoord tussen Amerika en Iran uitblijft, vindt president Trump dat Iran er de prijs voor moet betalen. Afgelopen nacht waren er weer aanvallen, dit keer na het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter. Trump blijft er in zijn nieuwste bericht op zijn sociale medium bij dat het Iraanse leger volledig is verslagen, waarvan media eerder al zeiden dat dat zeker niet klopt.
0: Als je prijs wilde. Oh, Sitsi. Vertel ons waar we allemaal vastlopen.
1: Het begint wat drukker te worden, maar de meeste files zijn nog niet heel erg lang. Dit zijn de meest opvallende. A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelewarensveen 11 minuten extra. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland 9 minuten. En een ongeluk gebeurt op de A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk 22 minuten.
0: Ik heb een beetje geluisterd, wij staan er nog niet in, hè? Jean-Paul de Ruiter, je hebt ze in de Pet Shop Boys. Ja.

0: Gabi.
1: Hele goede middag.
2: Ach, wat zijn jullie toch goed.
0: Oh, een beetje laat geloof ik met mijn verzoek. Hè? Nee, ik al, ja.
2: Zou je dit duetje nog één keer willen doen?
0: Nee.
2: Waarom? Nu al spatjes. Kijk, de kleur was van die man. Zorg ervoor dat ze werken.

0: Veel mensen die het Pet Shop Boys alarm willen horen, maar heb ik laten liggen bij Gerard Enkel thuis. Voor Jean-Paul de Ruiter. Wat een heerlijk liedje nog steeds trouwens. De Pet Shop Boys en West End Girls. Hugo, kom nog even terug op zijn succesjes. Grote succes van gisteren. Trompetti, naar aanleiding van jouw vader. Die,
1: ah ja.
0: Laten we het niet vergeten natuurlijk. Dat hij toch zijn eigen standbeeld heeft met zijn broer als gebroeders Brouwer.
1: Geweldig.
0: En Hugo zegt, hey, leuk, Trompet Shop Boys. Net zoveel succes als gisteren met Trompetti. Daarover gesproken.
1: Ja.
0: Ah. Ja, dan meestal.

0: Heerlijk, Olivia Dean, wat is ze goed. Die is trouwens aanstaande zondag is in Ziggo.
1: Oh, leuk.
0: Ja, als ik de app van Janna had gelezen, goed had gelezen, had ik het geweten. Ik ga komende zondag naar Olivia Dean. Of wij So Easy to Fall in Love van haar nog een keer willen draaien. Dat was geen enkele moeite.
2: De dobbelsteen.
0: We hadden hem beloofd vanavond in Nederland. Iron Maiden. Mag ik de suggesties van onze luisteraars even doornemen met je, Carolien?
1: Zeker. Op 1 staat Run to the Hills, aangevraagd door Ingrid de Vree. En op 2 Wasted Years, aangevraagd door Juriaan Stenks. Op 3 staat Number of the Beast, aangevraagd door Jaap. En op 4 Stranger in a Strange Land, aangevraagd door Johan Pronk en Willem. Op 5 Can I Play with Madness door Britta. En op 6 The Trooper door Jan Segers. Ben ik er?
0: Ja, ja. In principe had je dus hiervoor nog even moeten gooien. Digitaal weliswaar. Maar
1: zo, hallo, hoe oud denk je dat ik ben, man? Kan ik echt niet. Oké, daar gaan we. Ja. Sorry.
0: Je vraagt dan je telefoon, toch?
1: Hé, hey Siri, gooi eens een dobbelsteen.
3: Dit keer is het 5.
1: Het is 5.
0: Dit keer is het 5.
1: Dit keer is het 5. Can I Play With Madness, aangevraagd door Britta Mulder. Die zegt, ja, Iron Maiden, Can I Play With Madness, doet hem.
4: Can I Play With Madness?

Veel plezier vanavond iedereen die naar Iron Maiden gaat met of zonder vliegtuig. Can I Play With Madness is aangevraagd door Britta Mulder. Ik hoopte een beetje dat de trooper eruit kwam, want dan had ik deze ingestart.

0: gesproken.
1: Ach, ja.
0: Jij een webshop en jij een webshop.
1: Ja. Vind ik wel een goed idee, denk ik.
2: Ja, is er nog niet.
1: Ik heb een paar karaoke voorstelletjes voor je, want jouw rubriekje komt er ook weer aan.
2: Leuk.
1: Heb je zin in altijd ogen in de... Nee, altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten? Heb je zin in Hit the Road Jack van Ray Charles?
2: Beter.
1: Ja, want die overleed op 10 juni 2004. Vandaag precies 22 jaar geleden. Dat zou je dus een Ray-incarnatie kunnen noemen.
2: Ja, ja,
1: bim, bim. Call Me is ook wel geinig natuurlijk. Van, hoe heet ze, Spanja voor Jacqueline. En Johanna Verbeke wilde graag Love Generation van Bob Sinclair.
2: Oh, daar heb ik wel zin in. Love Generation. Ja, dit weer. De zon schijnt gelukkig weer. Ja, hier. En het strand.
1: Dat we ook deze generatie weer
2: nodig hebben. Oh ja, natuurlijk.
1: Engagement komt toch weer bij de

0: Generation. We hebben nog een vraag aan Wouter Frank terug. Die krijg je meteen al om 4 uur beantwoord. Dat is de volgende vraag.
1: Hebben jullie wel eens een, laten we het noemen, zeer persoonlijk bericht verstuurd naar de verkeerde persoon?
0: Oh, daar heb ik zo'n goed verhaal over. Oh. Dat is voor een andere keer.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en

0: op Gamma Kleurtesters.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja?
6: Serieus?
5: Wat een geld.
7: 18.000.
8: Tot verdikken we.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je... Waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.

0: Kees-Klusmet.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Kees-Klusmet, Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: Eén ijs koffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: kans op een reis voor twee naar Curaçao. Want we juichen niet alleen voor oranje, ook voor blauw.
1: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
0: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
0: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 4 uur.
6: En hier is Siet Roskam. Goedemiddag. Alleen snelwegen in het noorden en Utrecht krijgen de komende jaren geen nieuw asfalt. De onderhoudswerkzaamheden zijn geschrapt omdat de Rijkswaterstaat er geen geld meer voor heeft. Bijvoorbeeld op de A7, A28 en de A12. Het gaat in totaal om zo'n 100 kilometer snel- en autoweg. Ook worden voorlopig veel bruggen en viaducten niet opgeknapt. Vrouwen die extra risico lopen om aangevallen te worden mogen straks misschien pepperspray bij zich hebben. Dat is nu verboden, maar justitieminister Van Wiel kijkt naar een uitzondering. Bijvoorbeeld als vrouwen worden gestalkt of bedreigd of bang zijn voor eerwraak. In Denemarken krijgen vrouwen in zo'n geval een vergunning voor pepperspray. Het leven in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is ontregeld na zware rellen van gisteravond. Gemaskerde mannen staken huizen en auto's in brand nadat een dag eerder iemand met een mes werd aangevallen op straat. Daarvoor is een Soedanese man opgepakt. Noord-Ieren hebben het sindsdien gemunt op mensen met een buitenlandse achtergrond. En hamburgers, snacks en soepballen van een vleesbedrijf in Nuenen bij Eindhoven mogen niet meer worden verkocht. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit is er van alles mis in het bedrijf. Daardoor kan vlees bedorven zijn, maar de kans dat je er ziek van wordt is niet zo groot. Documenten lijken massaal vervalst, dus waar de producten naartoe zijn is onduidelijk. Het weer onweersbuien met hagel en veel wind vallen vooral in de oostelijke helft. Ook is er soms zon, het is rond 16 graden. Morgen soms een bui, op veel plekken een tijdje droog met af en toe zon. En 17 graden, daarna weer regen. Verkeersinformatie dan, begint langzaam drukker te worden. Zo'n 50 meldingen, nog niet heel veel extreme files. Dit zijn de meest opvallende. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Hoorn een kwartier extra. Dan de A4 Den Haag-Rotterdam voor knooppunt Benelux 12 minuten. Door een pechgeval is daar. Zij zijn er zelfs twee rijstroken dicht, dus die file kan snel oplopen. Dan de A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk een kwartier extra. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Daarom kun je beter omrijden over de A15 en dan de A2 via knooppunt Deel. Tot slot nog de A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos, een vertraging van 28 minuten.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
7: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
8: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
14: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Jij bent

0: vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
2: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
0: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
3: Ik wil als dino!
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
6: Kippie!

0: Hallo, ja.
1: Hey, alles gaat weer aan ook.
0: Ja, alle dingen gingen uit en dan kon de muziek niet meer zachter zetten.
1: Nee.
0: Ja, nee, serieus.
1: Je was de totale controle kwijt.
0: Ja, en nu is alles weer aan.
1: Maar je zal het meemaken als je in een vliegtuig zit.
0: Nou, dan waren we nu gecrashed.
1: Oh, ja, precies.
0: Dan waren we nu allemaal dood. Nee, wat er gebeurde was...
1: In de cockpit valt even alles stil. We kunnen niks meer bedienen.
0: Nee.
1: Maar laten we vooral rustig blijven.
0: Wat er gebeurde was, de hele studio werd donker. Ja, ik moet even uitleggen, want niemand snapt dit natuurlijk. En ik kon zeg maar de knoppen waarmee ik alles bedien, die deden niks meer.
1: Nee.
0: Daar zijn er twee mogelijkheden. Of er is wat stuk.
1: Ja.
0: Of we hebben Bram vandaag zo gepest dat hij ons probeerde terug te pakken.
1: Die kans is vrij
0: aanwezig. En Bram is van de techniek, dus dat laatste zal aan de hand zijn. Nou,
2: zal ik gewoon doen alsof het nu allemaal weer werkt?
1: Ja, laten we het proberen.
0: Lieve mensen, goedemiddag. Het is vandaag woensdag 10 juni. Het is 2026. We hebben een bomvolle show. Wat gaan we allemaal doen?
1: Nou, zondag komen wij natuurlijk vanuit ons eigen Radio Veronica Café. Daar gaan we lekker het WK voetbal kijken. En is een pre-party voor het WK voetbal. Maar wat moet er allemaal op de playlist? We kennen natuurlijk Viva Hollandia en we houden van Oranje. Maar zijn dat soort liedjes er ook voor Curaçao? Daarover zometeen meer. We geven natuurlijk ook weer kaartjes weg voor dat café. Als je wil komen, ga naar radioveronica.nl. Verder zet Nederland de jacht voort op Bolle Jos. Ondertussen steekt hij zijn middelvinger op. Straks hebben we hier een Bolle Bulletin, een Jos-journaal. Hoe dan ook, we gaan het uitgebreid hebben over die bollen straks. En verder hebben we natuurlijk voor de jacht gaan we popquizzen. En hoor je muziek uit de top 40 van 19 oktober 1996.
0: Onze technische Bram is inmiddels in de studio. Dit was jij, hè?
1: Ja, jij dit toch niet?
3: Dat krijg je van nooit technicus beste.
0: Maar mislukt, hè? Je had wat anders in je hoofd, hè?
3: Ik hoop dat jullie helemaal zouden schrikken, maar dat lukte niet.
4: De vraag van vandaag.
0: Mooi zo. Alright, de vraag die we van Rob en Caroline hebben gekregen. Heb je wel eens een persoonlijk bericht verstuurd naar de verkeerde persoon?
1: Ja. Daar is het mij wel een keer overkomen. Over een collega ook. Ik had iets, maar dit is echt jaren geleden. Dat is lang geleden, het sms-tijdperk nog. Kon je berichtjes natuurlijk ook niet verwijderen. En het was verder niet heel negatief over die persoon, maar het ging wel over die persoon. En wat doe je dan? Dan zit die persoon zo in je hoofd. Dan verstuur je het aan die persoon.
0: Ja, dat helemaal niet heel negatief. Maar gewoon van, wat ben jij een lul?
1: Ja. Heel subtiel.
0: Over wie ging het?
1: Ja. Dat ga ik niet zeggen.
0: Oké, dat dan niet.
1: Dus ik verstuur wel af en toe per ongeluk verkeerde berichtjes. Als je bijvoorbeeld een appje krijgt met daarin de tekst, ik ben mijn telefoon kwijt, kun je even €40 overmaken. Ja. Grote kans dat ik dat ben.
0: Oké, nou ja, goed. Ja, ik heb het ook wel eens gehad, eerlijk gezegd.
1: Wat dan?
0: Ja, wel ook echt in het sms-tijdperk. En gewoon de klassieke. Ik had, dit is een paar relaties geleden. Ik weet nog precies waar ik reed, op de Ring Amsterdam.
1: Oh ja, een relatie ook.
0: Ja.
1: Heftig.
0: En ik zeg maar, ik zat in een, laten we het even gemakshalve, een overgangsperiode noemen. Die voor mij bekend was, maar de rest van de omgeving nog niet.
1: Dus, mag ik het heel even kort samenvatten? Dus jij had een vriendin. Ja. In de tussentijd was er eigenlijk al een ander meisje in beeld.
0: Precies dit.
1: En, maar die twee wisten dat nog niet van elkaar.
0: En het was sms-tijdperk en ik rijd op de Ring en ik stuur het berichtje. Hey schatje, ik ben onderweg hoor, zin in vanavond, kusjes. En ik krijg meteen een berichtje terug, maar ook echt meteen. Huh, je was toch weg vanavond? Toen dacht ik, dit is niet
1: een meisje. Ja.
0: Maar wat je dan moet doen, is zeg maar van de fout meteen de realiteit maken.
1: Ja.
0: Dus meteen, nee klopt, maar het gaat niet door, kom er nu aan. Hup, meteen naar huis, niks doen.
1: Ja, maar dan moet die andere oplossen.
0: Dat was inderdaad een klein probleempje.
1: Ja.
0: Ja, maar hij is uiteindelijk wel goed gekomen. Dus dat is me wel eens overkomen, ja.
1: En nu ben je ermee getrouwd?
0: En door.
4: Wout en Frank. Iedere middag vanaf 4 uur. Bij Radio Veronica. Tonight.

0: The Lady Smiles van Golden Earring. Bij Veronica. Dat is grappig. We hebben het over berichtjes die je per ongeluk naar de verkeerde persoon stuurt.
1: Ja.
0: Het doet me goed om te zien dat het heel veel voorkomt. Heel veel mensen hebben daar... Sterker nog, terwijl ik dit verhaal vertel, zie ik ook een berichtje in onze appbox binnenkomen die eigenlijk niet voor ons bestemd is.
1: Wat dan?
0: Hey Ruud, wat een kutmuziek draaien. Nou, die is voor Ruud de Wild. Sorry, flauw.
1: Een berichtje van Elske komt ook in onze appbox binnen. Ik heb ooit de jongen waar ik heel erg verliefd op was een appje gestuurd, die eigenlijk voor mijn beste vriendin was. In het appje stond dat ik blij was dat het bijna uit was met zijn toen huidige vriendin. Maar dat stuurde ik dus naar hem. Uiteindelijk is die relatie helemaal niets geworden. En Boni heb ik even teruggebeld. Die hebben aan de lijn. Hallo Boni.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Wat is er bij jou misgegaan?
2: Nou ja, heel vroeger heb ik ooit ruzie gehad via WhatsApp met een meisje, met een ander meisje. En toen had ik een screenshotje gemaakt van dat gesprek. En die wou ik dus naar een vriendinnetje doorsturen. Maar ja, die had ik dus ongeluk gestuurd naar degene met wie ik dus ruzie had.
0: Oeh ja, dit heb ik ook wel eens gehad. Ja, dat klopt. Ja. En dan met daarbij een tekstje van moet je kijken wat het stomme wijf nu weer zegt. Zoiets of zo.
2: Ja, precies dat.
1: Ik zat heel snel door dat het niet heel privé was. Dat jullie met elkaar ruzie hadden.
2: Nee. Het was geen geheim meer dat het tussen ons was gebleven.
0: En wat kreeg je voor reactie terug?
1: Een smiley.
2: Ja, volgens mij was het daarna wel inderdaad einde gesprek.
0: Oké, nou ja, ook zo opgelost is ook goed. Ja, het gebeurt
2: precies.
0: Heel veel.
2: Nooit meer iets van gehoord.
0: Boni, fijne dag, hè. Toedeloe.
2: Wel hetzelfde. Hoi, doei.
0: We moeten nog even een vraag stellen aan Rob en Caroline voor morgen.
1: Oh ja, dat vind ik leuk.
0: En de vraag die we graag beantwoord zouden willen hebben van Rob en Caroline. Wat is jouw favoriete geur? En dan niet een luchtje uit een flesje, dus een parfum, maar echt een lekkere geur. Ah. Zoals, nou, wat is jouw favoriete geur?
1: Nou, lavendel.
0: Vind ik lavendel.
1: Lavendel.
0: Nou, ik heb dat met tijdschriften, een vers tijdschrift.
1: Tijdschriften?
0: Daar kan ik heerlijk aan ruiken.
1: Oh ja.
0: Zo'n wat je uit het plastic haalt. Ziet, kijk me niet zo aan. Je snapt me wel, toch?
1: Ja.
0: Of gras. Of,
1: en dan ga je er ook lekker aan ruiken. Ga je lekker met je neusje door de gas.
0: Ik mag heel graag aan het eten. Soms ga ik gewoon even een half uur tijdschrift ruiken.
3: Radio Veronica. Top 40 hitarchief.
0: Dag, wauw. Morgen, Rob en Caroline, wat is je favoriete geur? Vanavond om 6 uur hebben we weer een top 40 in het hitarchief. Het is de lijst van 19 oktober 1996. En deze, zie je maar als een voorproefje. Deze staat in die lijst uit 1996. Mr. President.

0: Mr. President uit de top 40 van 9 oktober 1996. Straks vanaf 6 uur meer uit dit mooie lijstje.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En dit is Siets Roskam en hij gaat vertellen wat er zo meteen in het nieuws zit.
3: Wegen in het noorden krijgen geen onderhoud meer en nieuw dreigement richting Iran.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen.
0: Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Veronica Weerbericht.
6: Nou ja, met name in het oosten op dit moment buien met onweer, hagel en heel veel wind. 16 graden vanavond, vooral in Limburg pittige buien. Morgen ietsje beter. Er is soms een bui, tussendoor is het droog. De zon die schijnt en het wordt zo'n 17 graden. Inmiddels 4:30. Dit is het nieuws. Siets Roskam, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Verbijsterde reacties op het stilleggen van onderhoud aan wegen in vooral het noorden van het land. Het geld is op, zegt Rijkswaterstaat. En daarom gaan geplande werkzaamheden, zoals nieuw asfalt of onderhoud aan bruggen, niet door. Friesland, Groningen en Drenthe vinden dat het kabinet hen achterstelt. En bouwbedrijven waarschuwen voor Belgische wegen. Over 4 jaar is er niet meer voor iedereen altijd genoeg stroom, waarschuwt netbeheerder Tennet. De angst voor een tekort was er al, maar wordt nu eerder verwacht, onder andere omdat we steeds meer stroom verbruiken. En de Amerikaanse president Trump dreigt weer richting Iran. Een akkoord over het beëindigen van de oorlog blijft uit, zeker na de aanvallen van afgelopen nacht. Daarom vindt Trump dat Iran de prijs moet betalen. En wat hij daarmee bedoelt is onduidelijk.
8: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Meeste files staan in de Randstad. 88 meldingen op dit moment, 388 kilometer in totaal. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A2 Den Bosch. Eindhoven tussen Bokstel en Best West. Daar 17 minuten. Er lopen dieren op de weg. 2 rijstroken zijn daar dicht. Het is overigens een hond. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel. 41 minuten door een ongeluk bij de Benelux-tunnel. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de Benelux-tunnel. Daar 4 minuutjes door datzelfde ongeluk. De A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond. 9 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Rijnsweerd. En de A28 richting Amersfoort en Noorderloos. Daar 39 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Vind je in de app van Flitsmeister.
9: Succes en sterkte met alle drukte mensen.
10: Bye.

0: Bam.
1: Dit is de categorie plotseling einde.
0: Ja. Dat is echt een categorie stekker eruit. Alsof je op een bruiloft staat en je net te lang doorgaat.
2: Klaar
0: en dan iemand zegt, hoppa, we trekken de stekker
2: ik
0: eruit.
2: Ik moet nu weg.
0: Ja.
1: Face-to-face van Pete Townsend bij Radio Veronica. Het is 16:45. We zijn natuurlijk met heel Nederland in aanloop naar het WK. Ik heb er ook wel zin in, moet ik je zeggen. Zometeen kom ik terug op onze WK-café. Ik wil even nog iets anders aanhalen. Twee dingen eigenlijk. Om te beginnen, onze collega's die vandaag de studio fantastisch hebben versierd.
0: Ja, ja, er is echt even tijd. Een gemiddelde Oranjestraat in Nederland doet echt niet onder voor wat hier allemaal hangt, hoor.
1: Ik ben wel blij dat we niet meer mogen roken hier. Want het is allemaal wel wat brandgevaar geworden, maar het ziet er mooi uit. En een tweede dingetje, eigenlijk veel belangrijker, is, kijk, wij zijn natuurlijk als Nederland, zijn wij, ga ik wel vanuit, voor ons eigen elftalletje toch. En ja, Siets, ik zie je bedenkelijk kijken. Ik zeg ook niet meteen dat de winst al binnen is, maar wij staan achter Oranje, toch?
3: Uiteraard.
1: Uiteraard. Maar er is nog een club waar we wel een beetje achter staan. En dat is Curaçao. Omdat Curaçao natuurlijk, ja, dat is een prachtig eiland. Er wonen hartstikke lieve mensen. En wat een feest dat zij meedoen aan het WK. En dan kregen wij daar een interessante vraag over van Ellen, luisterette, die het volgende insprak.
4: Hoi Wout en Frank, goedemiddag. Voor het Nederlands elftal zijn er verschillende liedjes om ze te supporteren. Maar zijn er ook zulke nummers voor het Curaçaose elftal?
0: Nou, dat is een hele leuke vraag die jij daar stelt, Ellen.
1: Zeker.
0: Want daar zijn we toch eens even met de voltallige redactie ingedoken. En er zijn er best wel veel. Sterker nog, ook best wel veel goeie. Populair rondom de Blue Wave, het nationale elftal van Curaçao, is bijvoorbeeld deze oud-winnaar van Popstars, Deion Leon. Hij maakte deze plaat, luister.
1: En wat heeft hij gewonnen?
0: Surf mee op de Blue Wave. Hij heeft Popstars gewonnen.
1: In Nederland?
0: Ja, weet ik veel.
1: Ja. Oh, wat cool. Ik bedoel, heb ik gezien?
3: Sorry.
1: Oh, wat een leuk liedje dit. Oké, wat is er nog meer?
0: Het feestduo Aad en Berry, die ken jij, hè?
1: Aad en Berry.
0: Aad en Berry zijn toppers. Ze maakten samen met het Dal-team. Ja. We gaan los op Curaçao, dat is deze.
1: Ja. Je kunt ook bellen voor stukwerk, maar ze zingen ook laatst. Ja, we gaan los op Curaçao. En vinden wij dit leuk of vinden ze dit op Curaçao leuk?
0: Nee, dit vinden ze op Curaçao, vinden ze dit fantastisch ook.
1: Oké.
0: Aad en Berry, het was ooit Aad en Gerry, maar Gerry heeft op een gegeven moment andere keuzes gemaakt in het leven. Toen is Berry geworden. Aad en Berry, en we gaan los op Curaçao. Maar de absolute klapper komt van Jonathan Tiel, of zoals hij zichzelf noemt, Jayon.

0: Je hoopt gewoon dat ze wereldkampioen worden,
1: nou,
0: toch?
1: Sterker nog, dat hoeft niet eens. Maar stel je nou voor, ik weet de kans is klein. En ik ben al terecht ook door Siets gewezen op het feit dat ik hartstikke gek ben. Maar ik droom zo van aanstaande zondag. Dat hebben wij uitgezonden vanuit ons Radio Veronica Café. Dan begint eigenlijk meteen om 7 uur begint de wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland.
0: Duitsland.
1: Jongens, als ze toch van Duitsland winnen, word ik helemaal gek.
2: Het Radio Veronica Café in Breda.
1: Ik zou dat zo mooi vinden. Maar goed, en dan gaan we dit heel hard draaien.
0: De pre-party komende zondag is inderdaad in het Radio Veronica Café. De pre-party van die wedstrijd. Duitsland, Curaçao. 14 juni, daar hebben we het over. We hebben heel veel grote artiesten die langskomen en die daar gaan zingen tijdens die pre-party in ons café. En weet je wie erbij is, Wout?
1: Nou,
0: Mike ter Horst.
1: Ah, Mike, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Leuk man, hoeveel tickets heb je nodig?
3: Het ziet eruit naar 6, maar eventueel wordt het er heel iets minder als er sommigen niet mee kunnen.
0: Oh, wie valt eraf dan?
3: Ja, je hebt een paar Sjaak afhakies die willen dan niet drinken en die hebben wat werk.
1: Oké, nou ja, laat ons maar weten hoeveel kaarten je nodig hebt. We hebben er een paar voor je, houden we apart. En sowieso ben jij erbij. We regelen lekker een drankje, een toestandje, alles en daarna een wedstrijdje kijken. Je bent erbij, Mike!
3: Kijk, lekker, gezellig.
1: Gezellig!
3: Hoi! Hoi.
0: Als je er ook bij wil zijn, ga naar radioveronica.nl. Kun je opgeven, kun je er met je hele vriendengroep bij zijn.
2: Radio Veronica.

0: Monica, Cardigans en Love Fool. We gaan richting 5 uur, zo meteen kans op heel veel geld. Maar hoe dan?
1: Het is voor geluid, hè?
0: Ja, dat is geluid van geld.
1: Glas, een glasbak gooit. Maar dan moest het geluid van geld voorstellen. En inderdaad, dat geven we weg zometeen. Als je mee wilt spelen met Woordenjacht, want daar kun je geld mee winnen, stuur dan nu Woordenjacht naar de Radio Veronica app. En dan bellen we je wellicht zometeen terug. Speel je mee.
2: Dit is Radio Veronica. Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Hé, hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
4: Yes!

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zeker

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
1: Oeh, ja.
3: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
4: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 5 uur.
9: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
10: Goedemiddag. Sommige vrouwen mogen zich straks misschien met pepperspray verdedigen. Justitieminister Van Wil ziet niks in het legaal maken ervan voor iedereen, zegt hij bij de NOS.
11: Want u kunt zich voorstellen dat niet alleen degene die ze willen beschermen pepperspray kunnen gebruiken, maar ook degene die mensen willen belagen. Dus je creëert toch een soort algemene acceptatie van het gebruik van pepperspray. Kan ook tegen de politie worden ingezet, bij overvallen, tegen goedwillende burgers.
10: De minister noemt Denemarken als voorbeeld waar vrouwen een vergunning krijgen als ze bijvoorbeeld gestalkt of bedreigd worden. Groningen, Friesland en Drenthe zijn verbijsterd dat er geen geld is voor het onderhoud van snel- en autowegen daar. Ze voelen zich achtergesteld en zeggen dat het kabinet altijd kiest om andere regio's voorrang te geven. Onderhoudsprojecten voor de komende jaren zijn geschrapt voor bijvoorbeeld nieuw asfaltvangrails of het opknappen van bruggen en viaducten. En een tekort aan stroom in ons land komt sneller dan eerder gedacht. In 2030, zegt netbeheerder Tennet, dan kan uitval van stroom voor meerdere uren niet worden voorkomen. Vooral omdat we de komende jaren nog veel meer stroom gaan gebruiken. Bijvoorbeeld met elektrische auto's en bedrijven die van het gas afgaan. Tennet vraagt het kabinet om gascentrales stand-by te laten staan bij lage opbrengsten uit windmolens en zonnepanelen. Weer dan buien met kans op onweer, hagel en veel wind, maar ook wat zon. Het is rond 16 graden. Morgen na een paar buien een tijdje droog met soms zon. Het wordt 17 graden met vanaf eind van de middag vanuit het westen regen. Verkeersinformatie, de spits verloopt niet drukker dan normaal. Meeste files in de Randstad, het zijn er 90 in totaal. En dit zijn de meest opvallende. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid een kwartier. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot 14 minuten. A12 Arnhem-Den Haag voor Harmelen 13. Dan een ongeluk op de A27 Breda-Utrecht. Voor Lexmond zijn 2 rijstroken dicht. 11 minuten vertraging daar. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Tot slot een lange file op de A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos 31 minuten.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: Oranje. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
18: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
19: 1 ijskoffie voor mevrouw.
18: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
20: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
21: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.

0: En Don't You Want Me Baby. Ha. Lieve mensen, het is een wisselvallige woensdagmiddag qua weer. Volgende week overigens wordt het wel weer prachtig. Gaan we weer richting de 27 graden. Daar is nu nog helemaal gesproken van. Het is 10 minuten over 5. Wij zijn Wout en Frank. Dit is de middagshow. En straks gaan we het hebben over Bolle Jos. We hebben een update.
1: Hoe is het eigenlijk met die bollen?
0: Hij heeft zijn eigen hit volgens mij, hè?
1: Dat is trouwens ook een mooi verhaal inderdaad. Je merkt dat. We hadden het gisteren over die man in de gevangenis. Die toen er toch een hele webshop aan het runnen was vanuit de gevangenis.
0: Ja.
1: En ik heb het idee dat er nu ook een soort van hype ontstaat rondom Bolle Jos. Dus dat mensen allemaal dingen gaan doen rondom Bolle Jos, zoals bijvoorbeeld een carnaval zit. Moet je luisteren.
2: De ochtend en je hoort geraal in Sierra Leone.
0: Ondertussen is dit natuurlijk gewoon echt een grote boef, hè?
1: Ja, het is
0: een
1: gigantische boef, maar ik weet zeker dat deze carnaval heel veel mensen verkleed gaan als Bolle Jos.
0: Giel Timmermans is meestal verslaggever van het AD.

0: Nicky, wie is onze woordenjager van vandaag?
1: Netta de Baat uit Vliedrecht hebben we aan de lijn. Netta, jij gaat op jacht. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Woord voor woord gaan Wout en ik zo meteen proberen een zin te maken. Die zin omschrijft een woord. En jij moet dat exacte woord raden. Daar krijg je minuten tijd voor. En voor ieder goed woord krijg je 20 euro'tjes.
2: Shaka.
1: Dat is wel lekker, hè, Netta? Weet je al wat je ermee gaat doen met dat geld?
2: Nee, nog niet eigenlijk. Nee. Maar ja, vakantie is over 6 weken, dus... altijd goed besteed, toch?
1: Lekker uit eten, drankie.
3: Nou, als je uit eten wil van woordenjachtgeld, dan moet je wel een paar woorden goed hebben.
2: Nee, ja, dat denk ik wel, ja.
1: Maar ik heb een goed gevoel bij je, Netta.
3: Goed gevoel, hè?
1: Ja.
3: Oké, luister, en even belangrijk dan voor je, Netta, als je de pong hoort, dat is de pong, dan mag je het antwoord geven.
2: Ja.
3: Are you ready?
2: I am ready.
3: Netta de Baat uit Vliedrecht. Jouw woordenjachtminuut gaat nu in. Frank mag beginnen.
1: Als
3: je
1: in
3: de
1: auto
3: zit
1: en
3: dit
1: staat
3: op
1: rood,
3: dan
1: wacht
3: je.
2: Jezus, dat verkeerslicht.
3: Ja. 'S Ochtends
1: bij
3: het
1: ontbijt
3: zet
1: je
3: hier
1: je
3: bord
1: op.
2: Tafel.
1: Met
3: dit
1: ding
3: kun
1: je
3: betalen.
2: Pinpas.
3: Nee, door. Dat gaat helemaal niet goed. Om
1: je
3: plakken
1: cheese
3: te
1: snijden.
2: Kaasschaaf.
3: Oké.
1: Gebruik
3: je
1: bij
3: je
1: computer
3: om
1: te
3: bewegen
1: en te besturen.
2: Muis.
3: Wauw! Nou, we hadden niet de beste ronde. Ik heb het helemaal warm op mijn rug, joh.
1: Ja, maar ik wilde tempo maken, maar ik merkte aan alles dat het niet ging. Even kijken hoor, de eerste rekenen we goed. We bedoelden stoplicht, maar verkeerslicht is eigenlijk vrijwel hetzelfde. Dus daar krijg je 20 euro voor. Het tweede hadden we het inderdaad over een bord bij het ontbijt. Dat je, jij dacht op tafel, maar we probeerden placement te omschrijven.
3: Ja.
2: Oh.
1: Volgens de derde zei je pinpas. Ja, Wout, wij zaten een beetje langs elkaar heen te lullen. Want ik wilde heel erg toe naar kerst. Dat je een bovenop je kerstboom zet.
3: En ik dacht, ouderwetse gulden, een piek.
1: Een piek, ja. We probeerden daar piek te omschrijven. Toen kwam jij met kaasschaaf, die had je goed. En de laatste zei je muis. Ja, we probeerden muismat te omschrijven. Dus die is niet goed. Maar toch 40 euro'tjes, jouw kant op, Netta.
3: Zei je geen muismatten, Netta?
1: Ze zijn muis.
3: Zijn ze muis? Oh, ja. Goed. Heb je de twee?
2: Ik zei muis, ja.
3: Luister, het is gevonden geld. 4 tientjes komen zo snel mogelijk je kant op. En je was een fantastisch kandidaat.
2: Dankjewel, jongen.
3: Als je ook mee wil doen met woordenjacht, kan eigenlijk heel eenvoudig. Stuur woordenjacht naar de FM Radio Veronica en misschien doe je morgen wel mee.

0: Toms. En officieel heet hij Escape. Maar bij veel mensen staat hij bekend als de Pina Colada Song.
1: Nieuwe muziek. Wout en Frank worden hier heel blij van.
2: Ik ben heel benieuwd wat je meegenomen hebt, Wout.
0: Nou ja, je ziet het staan.
2: Ik ken hem niet.
0: Jawel, we hebben hem al een paar keer gedraaid, joh.
2: Echt, ja?
0: Zeker wel.
2: Oh, ik ken hem al een beetje.
0: Mooie samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. En ja, god, wat moet ik erover zeggen? Je hoort eigenlijk alle twee waar ze heel goed in zijn. En dat dan samen levert deze op. Hij heet Repeat It.

0: Doobie Brothers en Listen to the Music hoor je in de middagshow van Radio Veronica.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: Correcte mundo.
3: Siets, wat zit er zo in jouw wereldnieuws?
4: Noorden vreest slechtere bereikbaarheid en oproep tot einde aan geweld in Noord-Ierland.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. I don't wanna rock, DJ. Veronica.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Oh, wat een goal!
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
1: Veronica weerbericht.
0: Is er nog code geel, iets?
4: Nee, code geel is er niet meer.
0: Okay.
4: Af en toe vallen er buien met onweer, hagel en veel wind. 16 graden, vanavond vooral in Limburg nog een pittige bui. Maar dan morgen paar buien, een tijdje droog, soms schijnt de zon en de temperatuur gaat een graadje omhoog naar 17 graden. Inmiddels 6:03. En dit is het nieuws met Siets Roskam.
18: Goedemiddag. Het noorden wordt minder goed bereikbaar nu Rijkswaterstaat geen geld meer heeft voor gepland onderhoud aan wegen en bruggen. Volgens Groningen, Friesland en Drenthe is een politieke keuze gemaakt waarbij die provincies worden achtergesteld. Ze zijn verbijsterd. Pepperspray blijft verboden, maar voor sommige vrouwen wil justitieminister Van Wil een uitzondering maken. Als ze worden gestalkt of bedreigd bijvoorbeeld. Actiegroepen zeggen tegen RTO Nieuws dat het schijnveiligheid is en noemen het geweld met geweld bestrijden.
2: Nou ja, ik begrijp het ook niet helemaal. Want ik laat duidelijk zijn dat iedere vrouw moet natuurlijk veilig zijn. Daar is geen twijfel over. Maar je kunt toch niet zeggen vrouwen mogen dat wel en mannen mogen dat niet. De ene vrouw wel, de andere niet. Dat kan. Juridisch kan dat toch niet. Zo'n minister moet dat toch ook weten.
18: Ja, de minister gaat het nu dus laten uitzoeken. In Denemarken is wel zo'n systeem met vergunningen voor vrouwen die bijvoorbeeld gestalkt worden of bedreigd, die dat kunnen aantonen, naar de politie stappen. En die zegt dat, nou ja, je krijgt een vergunning en je mag pepperspray bij je hebben. Ja. En de minister die wil het dus niet voor iedereen legaal maken, omdat hij dan bang is dat iedereen er misbruik van gaat maken.
2: Dat snap ik ook wel. Ja. Alleen denk ik dan, zoek het eerst uit en ga het dan pas vertellen.
18: Ja, maar goed, zo werkt het.
2: In de politiek is iets.
18: Ander nieuws dan nog. De familie van een neergestoken man in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast die vindt de uitgebroken rellen vreselijk. Na de arrestatie van een Soedanees voor de steekpartij zijn zwarte mensen uit hun huis verdreven door gemaskerde mannen. De familie wil niet dat de zaak een excuus wordt om haat te zaaien.
0: Radio Veronica verkeerd dan door Flitsmeisters. Pit verloopt niet drukker dan normaal. Zijn nauwelijks bijzonderheden. Meeste vertraging heb ik wel even voor je op een rijtje gezet. Dat zijn er 4. A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Merels-Gestel en Waardenburg. Daar een kwartier vertraging. De A2 Utrecht en Bos, andere kant op. Tussen Culemborg en Zaltbommel, daar 12 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid, daar 20 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Oude Rijn. Daar een kwartier vertraging. De overige meldingen vind je allemaal in de app van Flitsmeister.
4: En zo is het ook, mensen. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Het is 5 over 5.

0: Def Leppard, een animal. Bij Radio Veronica Middagshow. Was er nou breaking news over het Nederlands elftal?
1: Nou, breaking news.
2: Alles is breaking news tegenwoordig.
0: Nee, maar er wordt gepusht, toch? Er wordt gepusht.
2: Ja, we krijgen een pushbericht binnen en er zijn beelden van de training van het Nederlands elftal. En er is goed nieuws. Keeper Bart Verbrugge doet mee met de training. En lijkt fit voor de wedstrijd tegen Japan komende zondag. Ja. Afgelopen maandag raakte hij natuurlijk geblesseerd nog, hè, in die oefenwedstrijd tegen Oezbekistan.
1: Ja, hij had een beetje een oudje. Het gaat allemaal wel weer goed, toch?
2: Ja, daar lijkt het wel op. Hij traint wel apart van de groep trouwens.
1: Oh, hij is afgezonderd. Ja, ze hebben heeft hij corona?
2: Ja. Hij doet even iets rustiger aan.
1: Ah. Hey, afgelopen week is er één naam die weer vaker opduikt in de kranten. Dat is de naam van die Bolle. Bolle Jos. Een van de meest gezochte criminelen van ons land is nog steeds op de vlucht. Maar die druk die wordt wel flink opgevoerd. Inmiddels krijgen wij het idee dat Bolle Jos steeds vaker als een soort van knuffelcrimineel wordt neergezet. Zelfs de minister van Justitie noemt hem bij zijn bijnaam.
3: Ja, ik heb wel gezegd dat inmiddels de urgentie wel begint toe te nemen. Dat uiteindelijk de aanwezigheid van Bolle Jos ook een risico is voor Sierra Leone.
4: Ja. Ik vind het heel grappig dat de minister gewoon het ook van wil. Is dit in dit geval dat hij het ook echt over Bolle als een soort Suske en Wiske figuur is?
1: Maar weet je wat nog mooier is? Nou? Er worden zelfs heuse liedjes uitgebracht rondom Bolle Jos. Zo is er een Bolle Jos carnavalsplaat, deze.
5: Ze en je wordt in
1: ja, mooi, hè?
0: Dat kan toch eigenlijk niet?
1: Nee, ik moet er toch wel om lachen. Daarom vonden wij het hoog tijd voor een Bolle Jos update. Het Jos-journaal, het Bolle-bulletin. We hebben aan de telefoon Giel Timmermans. Hij is misdaadjournalist van het AD. Giel, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Goedemiddag, mannen.
4: Ja, die Bolle wordt toch een beetje gezien als een soort knuffelcrimineel. Maar dat is hij natuurlijk niet, hè?
6: Nee, ja, ik zag ook een aantal filmpjes voorbij komen waarbij het in één keer op de cover van Men's Health stond. En een filmpje dat hij in de kerk, de bekende beelden uit de kerk, dat hij tegen een lamp aanliep. Ja. Letterlijk tegen een lamp aanliep.
4: Ja, het
6: wordt bijna een gimmick, hè, rondom hem.
4: Ja, maar ondertussen is dit gewoon echt wel een serieus grote boef. En alles behalve een knuffelcrimineel volgens mij.
6: Zeker weten. Kijk, hij wordt gezien als de grootste drugscrimineel van Nederland. Misschien wel van Europa. En vergis je niet, als het gaat om cocaïnehandel, dan komt er altijd geweld bij kijken. Grof geweld. En daar zijn ook allerlei aanwijzingen voor bij Bolle Jos. Dus je ziet dat hij bijvoorbeeld mannen aanstuurt. En als iets misgaat, dat hij zegt, pak je wapens, sla iemand in elkaar, martel iemand, schiet mensen neer. Dus deze man heeft echt geen genade, hoor. Die is levensgevaarlijk.
1: Maar hij stuurt dus ook zijn eigen familie aan. Want afgelopen week lazen we nog dat zijn broer vastzit in Nederland. Hij is overgeleverd vanuit Turkije. Hij zou voor de Bolle werken. Zorgt dat er overigens wel voor die arrestatie dat we nu weer een stukje dichter bij Bolle Jos zijn?
6: Maar ook een nee. Kijk, enerzijds zie je natuurlijk dat de druk wordt opgevoerd op zo'n man. En als je hem zelf niet te pakken kan krijgen omdat hij ergens in een land in West-Afrika zit, ja, dan pak je maar gewoon zijn familieleden. En dat is wat justitie op dit moment doet. Dus inderdaad, ze hebben eerder ook al zijn vader, moeder en zus aangehouden. Die worden verdacht van witwassen. Ook zijn broer is dus aangehouden in Turkije, uitgeleverd aan Nederland. En daar is nu van bekend dat hij onder andere voor zijn jongere broertje allerlei miljoenen aan geld zou hebben witgewassen door het kopen van goud. In totaal gaat het om 277 kilo goud die hij dan zou hebben gekocht namens zijn jongere broertje. Grote bedragen. En die broer is ook de enige van de familie die echt een beetje in de organisatie van Bolle Jos zit voor justitie.
4: Weet je wat ik me wel opvalt? Dat kijk, Bolle Jos, alle aandacht is nu op hem gevestigd. De minister zegt het al, ze willen eigenlijk alleen maar Bolle Jos willen ze pakken.
1: Ja.
4: Dus je zou zeggen dat Bolle Jos even een tikje rustiger aan doet. Dat Bolle Jos gewoon even met zijn bolle kop, even rustig een beetje. Maar tegenovergesteld is het geval, hè?
6: Wat er natuurlijk een aantal weken geleden is gebeurd, is echt een enorme partij cocaïne gepakt in de buurt van Spanje, in de buurt van de Canarische eilanden. Ging om 30.000 kilo cocaïne. Even ter vergelijking, in Nederland is vorig jaar, in het hele jaar, 24.000 kilo gepakt. Dus in één klap werd er meer dan een heel Nederland gepakt. En ook nog eens een straatwaarde van 1,5 miljard. Het grootste cocaïnetransport dat ooit is onderschept. Ja, en daar wordt hij aan gelinkt. En dan denk je natuurlijk, hoezo is hij nog steeds bezig met dit soort grote transporten? ja, dan leeft hij natuurlijk van. Dit is wat hij doet, daar verdient hij zijn geld mee. Maar ik kan me wel voorstellen wat nu gebeurt. De Engelsen, de Spanjaarden, de Amerikanen. Iedereen weet nu wie Bolios is, dankzij dat transport. Ja, dus de druk wordt wel opgevoerd. En ik kan me wel voorstellen dat hij sindsdien echt schuw is geworden. Even ergens in een kelder onder de grond zit of zo.
4: Als jij een voorspelling zou moeten doen, hè, het oppakken, of zoals je al zei, tegen het landlopen van Bolios in Sierra Leone, het feit dat hij in Nederland op een zeker moment voor de rechter staat, is dat een kwestie van weken, van maanden of van jaren?
6: Ja, ik zou zeggen jaren. Want uiteindelijk is er natuurlijk een helemaal naar buiten gekomen dat er een speciale actie was met special forces om hem op volle zee voor de kust van Sierra Leone op te pakken. Dat is op het laatste moment afgeblazen. Maar dat laat wel zien dat justitie alles in het werk stelt om hem te pakken te krijgen. Maar het zorgt er ook voor, doordat dat nieuws naar buiten is gekomen, dat hij natuurlijk denkt, oh shit, ze doen echt alles om mij te pakken. Dus ja, hij gaat proberen zoveel mogelijk onder die radar te blijven. Ja, en dan is het aan de opsporingsdiensten om met een soort nieuwe truc of een nieuw kunstje te komen en een nieuwe operatie te bedenken waarmee ze hem alsnog kunnen pakken.
1: Nu riep je net dat ook Amerika zich ermee bemoeit. Hoe wordt Bolios eigenlijk in Amerika genoemd?
6: In de Engelse media noemen ze hem Chubby Jos. Ja, en hij is, in Spanje noemen ze hem volgens mij Jos El Gordito, het dikkertje, zeg maar. Dus ja, in alle landen wordt nu over hem geschreven. Dus hij is niet alleen maar bekend in de Benelux. Nee, ook in Spanje, in Engeland, in Amerika weten ze inmiddels ook wie hij is.
4: Ja. En ergens moet hij toch de pest in hebben dat hij door iedereen dik wordt genoemd. Wie noemt mij hier dik? Maar ja. Goed, Bolios. Giel Timmermans, misdaadjournalist bij het AD. Dankjewel en tot de volgende keren.
6: Yes, bedankt. Hoi, hoi. Zet hem op.

0: Fleetwood Mac en You Can Go Your Own Way. Langzaam kruipt de klok naar 6 uur. En op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 6 uur hebben wij dan wat moois.
1: Namelijk het Top 40 Hit-archief. We duiken in de archieven van de Stichting Nederlandse Top 40. En dan halen we zo'n oude Top 40halen we uit die archieven. En dat levert altijd echt wel bijzondere lijstjes op. Vandaag ook 19 oktober 1996 staat zo'n breed centraal.
0: En los van die liedjes ook nog een paar pittige vragen die goed te doen zijn. In de popquiz komt eraan.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja?
10: Serieus?
9: Wat een geld.
11: 18.000. Tot verdikken me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
16: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
17: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
19: Je hebt deals. En je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
16: Nog meer voordeel scoren bij Aldi. 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
17: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
20: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
21: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke

0: je Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.

0: bij Plus. Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help, GWC, help! In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
4: Laten we het proeven.
3: Opdrachten uitvoeren.
5: Moesten we de poep mengen. Dit is een grap.
3: Maar wie het best integreert...
6: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
3: ...wordt tot ere Himba gekroond.
7: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
8: Tickets to the tribes.
9: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
10: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
11: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
10: Hoe dan?
11: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 6 uur.
15: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
16: Goedenavond. Vrouwenrechtenorganisaties hebben kritiek op het kabinetsplan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die een groter risico lopen om belaagd te worden. Ze vinden dat de verantwoordelijkheid dan bij vrouwen zelf wordt gelegd, terwijl je de daders zou moeten aanpakken. Ook denken actiegroepen dat het niet gaat werken om geweld met geweld te bestrijden. Groningen, Friesland en Drenthe zijn bang dat ze slechter bereikbaar worden nu Rijkswaterstaat geen geld meer heeft voor het onderhoud van wegen en bruggen daar. Geplande werkzaamheden voor de komende jaren zijn geschrapt op in totaal zo'n 100 kilometer asfalt. Bij nieuwe schade kan dat rijstroken worden afgesloten of de snelheid omlaag gaat. De familie van een neergestoken Noord-Ier roept op tot rust in het land na een mesaanval. Daarvoor werd een Soedanese man opgepakt, waarna gemaskerde mannen auto's en huizen in brand staken. Ze hadden het gemunt op andere mensen met een buitenlandse achtergrond. De familie van het slachtoffer wil dat het incident niet wordt gebruikt om haat te zaaien. En voetbalbond KNVB hoopt op 10.000 supporters van het Nederlands elftal tijdens de wandeltocht naar het stadion in Dallas. Daar is zondag de eerste WK-wedstrijd voor Oranje tegen Japan. Ongeveer 5.000 Nederlanders hebben een kaartje. En de KNVB hoopt ook dat Nederlanders die in Amerika wonen meelopen in de fanwalk achter de beroemde Oranjebus. Het weer dan vooral de oostelijke helft nog kans op zware buien met onweer, hagel en veel wind. Vannacht koelt het af naar 8 graden. Morgen een paar buien, verder wat zon. Het wordt 17 graden met vanaf eind van de middag regen. Eigenlijk niet zoveel files meer. Ruim 30 zijn het er nog. Dit zijn de meest opvallende. Ook niet al te lang de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor Duiven 8 minuten. Daar is door een ongeluk de linkerrijstrook dicht. A27 Utrecht-Breda voor Werkendam een kwartier extra. A28 Utrecht-Amersfoort voor Leusden 13 minuten. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Tot slot nog de N279. Dat is van Den Bosch naar Roermond. Voor Keldonk een vertraging van een kwartier.
17: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
18: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
20: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
21: Hola, collega.
22: Hey.
21: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
22: Mark?
21: En die prijzen.
22: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
21: Oeh, ja.
23: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
24: 25% korting en een gratis krat op Griffon Bodymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
25: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: het allesnetwerk. Ziggo.
1: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hits Archief.
2: Daar gaan we dan, lieve mensen, welkom. Dit is het Hitarchief. We hebben een oude top 40 centraal staan. Het is de lijst van 19 oktober 1996. Maar er is meer.
3: Nou, moeten we van een leuke quiz gaan spelen. Een popquiz waar ook nog eens een mooie prijs mee te winnen valt. De Wout en Frank Gouden Popquizbokaal. Kun je winnen als je 3 vragen over deze lijst goed beantwoordt. Geleidelijk aan, het komend uur hoor je ze voorbij komen. Het is de lijst van 19 oktober 1996.
0: Radio Veronica.

0: van baby. En die laatste stem is van Lauryn Hill. Nas en Lauryn Hill, If I Ruled the World. Nummer 30 in de top 40 van 19 oktober 1996. En daarvoor Pieter André. En Mysterious Girl. Dat was nummer 36. In dit mooie lijstje, in dit bijzondere jaar. Ken jij de Lullo's?
1: De Lullo's ken ik zeker, ja, ja, ja.
0: Dit zijn de Lullo's, voor de duidelijkheid, van Jiskevet. Van debiteur de creatuur waren zij.
2: Hé, hey, kersen. Hé, hey, kamphuis.
3: Geneukt?
2: Hè?
3: Huh? Geneukt?
2: Ja. Zeg, één ding. Wat we moeten echt doen, is een antwoordapparaat aanschaffen. Want het is dan weer Katinka, dan weer Willemijn, en dan weer, weet ik veel, moeder van Binsberg.
0: Nou, zij waren één keer per week op televisie en zij waren een hit. Ze waren in 1996 heel populair.
1: Nou, het grappige is dat je natuurlijk heel veel van die oude fragmenten, onder andere Jiskevet en de Lullo's en zo, dat kun je natuurlijk allemaal terugvinden op die site nu, de schatkamer.nl, ja, van Beeld en Geluid. Kun je al die oude videofragmenten zien. Daardoor zie je dus ook dat dat heel erg een soort van een revival begonnen is op TikTok en op Instagram. Dus ik zie ineens weer heel veel de Lullo's voorbij komen. Heel veel van Coat en de Bie. Fantastisch.
0: Allemaal in 1996. Even los van de mooie liedjes in deze lijst.
1: Ja!
0: Gaan we ook quizzen?
1: Ah, lekker man. Zin in.

0: eerste vraag in deze popquiz is een taalvraagje. De nummer 39 in deze lijst, in deze top 40 van 19 oktober 1996... is een liedje van een Italiaanse zangeres van Laura Pausini. Het liedje heet Incancellabile. En wat betekent dat, is de vraag die ik ga stellen. Is dat A, onduidelijk? Is dat B, onbekend? Of is dat C, onvergetelijk? Incancellabile betekent dat A, onduidelijk, B, onbekend, of C, onvergetelijk. Stuur het juiste antwoord door via de Radio Veronica app en maak kans op die fantastische prijs. De glinsterende gouden Wout en Frank popquizbokaal.
1: Wil je nog een stukje horen?
0: Van die plaat, dat is misschien wel leuk, ja.
1: Kijk, dit gaat over deze. Vond ik jij het mooier uitspraak?
0: Dankjewel.
1: Maar het is een mooie plaat, laat op zien. Als je het antwoord weet, geef het maar door via de app van Veronica. Veronica. Ondertussen het Sugero op nummer 20.
2: Top 40 hit archief.

0: Macarena. Los del Rio en de Macarena staat in de top 40 van 19 oktober 1996 op nummer 11. Dat was een hit, ja. Maar niet iedereen vond het leuk, geloof ik.
1: Nee, er kwam heel snel een antwoord op. Sterker nog, dat antwoord heeft ook in de top 40 gestaan. Sterker nog, heeft gewoon in de top 10 van de top 40 gestaan. Het antwoord was van MC Rage. En die bracht het legendarische Fuck de Macarena uit.

0: dat was hier.
1: Ja, nou, dat was hem. Hartstikke leuke plaat natuurlijk. Heeft dus in de top 40 gestaan. En volgens mij was dat, even kijken hoor. Het was in ieder geval later. Het was eind 1996.
0: Eind 1996.
1: Ja, laatste week van 1996.
2: Laten we eerlijk zijn, als je de Macarena draait nog steeds... weet iedereen precies het dansje. Nogmaals, dit was nummer 11. Tijd voor vraag nummer 2.
1: Gaat over Treintje Oosterhuis. Staat op nummer 23 in deze top 40. De top 40 van 19 oktober 1996. Met het nummer De Zee. Daar hebben we een fragment van.
3: Laat mij zien.
1: Dit jaar viert het Treintje een jubileum en daarom komt ze vrijdag ook bij ons langs om te praten over dat jubileum. Maar hoeveel jaar zit Treintje nu precies in het vak? Dus hoeveel jaar zit Treintje in het vak? Is dat A, 30 jaar, B, 25 jaar, C, 20 jaar? Geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app. En maak dan kans op die glinsterende gouden Waterfrank popquizbokaal.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, lekker.
5: Ja, lekker.
4: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man.
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
4: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
19: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Veronica Weerbericht.
2: Af en toe buien met onweer, hagel, veel wind, 16 graden. Vanavond vooral in Limburg nog een bui. Pittige bui ook. Morgen, ja, daar zijn ze weer. Een paar buitjes, tijdje droog, soms een beetje zon. Temperatuur zo'n 17 graden. exact 6:30. Dit is het nieuws met de one and only Sietse Roskam. Goedenavond.
0: Goedenavond. Een nieuw dreigement van de Amerikaanse president Trump richting Iran. Hij kondigt heel zware aanvallen aan als er geen akkoord over vrede komt. Gisteren waren er al aanvallen nadat Iran een Amerikaanse legerhelikopter zou hebben neergehaald. Een undercoverjournalist van het programma Pointer is geslagen tijdens opnames voor een reportage over illegale handel via de app Snapchat. Hij had met twee drugsdealers afgesproken en werd door hen beroofd. Ze hadden niet door dat hij undercover was. En het Nederlands elftal traint voor het eerst op het veld waar het de komende weken tijdens het WK verblijft in Kansas City. 1500 mensen staan daarbij te kijken, ook veel kinderen die om een shirtje van een van de spelers vragen. De maandag geblesseerd geraakte doelman Bart Verbrugge was trouwens maar heel even op het veld en ging daarna naar binnen voor een aparte training.
2: Oeh, dus is dat dan een goed of een slecht teken?
0: Nou ja, hij is dus blijkbaar niet fit genoeg om met de hele groep mee te doen.
2: En is het nog warm daar? Ja, hè?
0: Het is bloed. Ja, het is volgens mij wel warm, maar ik zag ook de... Maar dat kan ook. Ook de verslaggever van het AD die had geloof ik een fotootje gestuurd met ik zet mijn ijsmuts op. Maar ik weet niet of hij het vond dat het tegenviel de temperatuur.
2: Een iglo-muts.
1: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Nog twee vertragingen. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 5 minuutjes. A27 Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Industrieterrein Avelingen. Daar sta je nog 9 minuten te wachten. En dan zijn er nog 5 flitsers. En die vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
3: Top 40 Hit Archief.
2: Radio Veronica. Met OMC.

0: We hadden een clean version, hoorde je dat? Ze hadden wat weggeblablabla.
1: Meen je toch niet? Dan moeten we nog een keer draaien, alleen dan de dirty versie.
0: Die heb ik alleen in Blackstreet en Dr. Dre, de mannen van Guy, Teddy Riley en No Diggity op nummer 12. In het opveren van 19 oktober 1996. Waar wij natuurlijk ook een paar vragen hebben. Dit is vraag nummer 3.
1: En die gaat over een liedje die we zometeen gaan draaien. Dat is Wannabe van de Spice Girls. Ja. Staat op nummer 7 in deze top 40. Welke van de volgende Spices was geen Spice Girl? A. Hot Spice. B. Ginger Spice. Of C. Scary Spice.
0: Zeg toch een Spice?
1: Geef juist antwoord door via de Radio Veronica app. Dus wie was geen Spice Girls? Welke van de volgende Spices? A. Hot Spice. B. Ginger Spice. Of C. Scary Spice. Geef het nu door via de Radio Veronica app.
0: Hoe heette ze? De Spice Girls. Ja, ik kan het niet.
1: Spice Girls.
0: Heel griezelig.
1: Ja, jij bent getonkt, dus jij zou het moeten weten.
0: Nou, niet met allemaal, hè?
1: Oh, nee, eentje.
0: Spice Girls. Eens even kijken. Nou, jij zegt dat ze in de lijst staan, hè?
1: Ja.

0: vanmorgen is het de gast. Vind ik leuk. Komt even bij ons buurtje. Buurt, het treintje Oosterhuis, Total Touch. En Summer Else's Lover staat er het offeren van 9 oktober 1996.
1: Wout en Frank, popquiz.
0: Dan hebben wij nog 3 vragen op te lossen uit de popquiz.
2: En daarvoor hebben we John Geefwink aan de lijn. Komt uit Oude Pekela. John, een hele goede avond.
3: Hele goede avond.
2: Goedenavond. Heb je een fijne dag gehad vandaag, John?
3: Ja, druk met werk, hè?
2: Ja, potverdikkie. Je hebt een zware baan, hè?
3: Ik ben bachelor, ja, dus ja, dat is best wel een zware baan.
2: Ja. Ja, ja, wat zei je? Wat doe je?
3: Ik ben bachelor. Bachelor.
0: Ja,
3: in de bouw dus. Ja. Ik ben een jongen van de bouw.
2: Kijk, jij bent een man van de bouw. Nou, en ik hoop dat je ook een beetje goed gebouwd bent als het gaat om popkennis. Want ik heb een aantal vragen gesteld. En aan jou de taak om die te beantwoorden. Zullen we eens even doorlopen?
3: Ja, is goed.
2: Vraag 1 was, wat betekent de titel van het liedje Incantatible Element van Laura Pausini? Is dat A, onduidelijk? Is dat B, onbekend? Of is dat C, onvergetelijk?
3: Nou, dat was een gok, maar ik gokte op C.
2: Nou, dat heb jij goed gegokt, want die is hartstikke goed.
4: Correct.
2: Vraag 2 gaat weer over diezelfde treintje Oosterhuis, waar we het net ook over hadden. Hoeveel jaar zit zij in het vak? A, 30 jaar, B, 25 jaar of C, 20 jaar?
3: 30 jaar.
2: 30 jaar is hartstikke goed. En vraag 3, welke van de volgende Spices was geen Spice Girl? A, Hot Spice, B, Ginger Spice of C, Scary Spice?
3: Hot Spice, antwoord A.
2: Hot Spice, inderdaad, die bestaat niet. Dat betekent CAA, dat was de juiste combinatie. Dat betekent ook dat jij de gouden Wouter Frank Pop in vokaal in. Woe!
3: Super, super. Daar ben ik blij mee.
0: Je gaat naar Groningen toe, veel plezier ermee. Een mooie avond, hè?
3: Ja, jullie ook, hè?
0: Door!
3: Oké, hoi, hoi, hoi.
0: Nou ja, ter afronding van de top 40 van 19 oktober 1996. Draaien we nog de plaat die helemaal bovenaan staat. Dit was...

0: Rob de Nijs staat helemaal bovenaan. En daarmee is het lijstje keurig afgelopen. Kan hij weer terug het archief in en is het klaar.
1: Ja, het is natuurlijk een bijzondere dag vandaag. Het is 10 juni 2026. Het is de geboortedag van Kanye West. Nou weet ik dat hij in Nederland is, dat hij graag naar dit programma luistert. Dus,
0: jij wil hem even feliciteren.
1: Kanye, congratulations. verder...
0: Deze zag ik ook niet aankomen. Nee, sorry, dit is helemaal nieuw. Maar hij is heel groot.
2: Ik dacht dat hij van de week al jarig was. Is hij echt vandaag jarig?
1: ChatGPT zegt het.
2: Volgens mij was hij gisteren jarig.
1: ChatGPT zit er ook nog wel eens een paar dagen naast.
3: Twee dagen terug was hij jarig.
0: Nou ja, hij heeft meerdere persoonlijkheden. Dus misschien de ene was van de week en die andere is nu jarig.
2: Jee is nu jarig. Kam was vorige week jarig.
1: Ik weet overigens ook niet of dit dan klopt, maar 10 juni is ook de nationale feestdag van Portugal.
0: Klopt ook niet.
1: De Portugal?
2: Nee, klopt ook niet. Eergisteren.
1: Ja, natuurlijk. Verder was het in 2000 de start van UEFA Euro 2000. In Nederland en België. Daarnaast in 2003 was het de lancering van de Europese Marszonde Mars Express. Maar bovenal is deze 10 juni een dag die bekend zal staan als misschien wel de dag dat een van de meest legendarische uitzendingen van Niek van den Brugge kan worden uitgezonden. Ja. Radio Veronica, ja. Dames en heren, zometeen na 7 uur Niek van den Brugge.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Je rijdt naar huis met Wout en Frank en morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
9: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Here comes

0: BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
1: Help!
2: GWC!
1: Help!
2: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
3: Laten we het proeven.
2: Opdrachten uitvoeren.
4: Moeten we het poep mengen. Dit is een grap.
2: Maar wie het best integreert...
5: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
2: ...wordt tot ere Himba gekroond.
6: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
0: Pick it to the tribes.
2: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: zelf. Nu in de Bij Albert Heijn app.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 7 uur.
6: En het nieuws van 7 uur krijgen we van Siet Voskam. Goedenavond.
7: Goedenavond. Weer dreigt Amerikaanse president Trump met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord over vrede komt. De afgelopen dagen waren er weer aanvallen over en weer. Onder andere nadat Iran een Amerikaanse legerhelikopter zou hebben neergehaald. Gisteren zei Trump nog dat vrede tussen beide landen dichtbij was. Vluchtelingenwerk houdt extra mensen achter de hand om asielzoekers te helpen als het nog drukker wordt bij het aanmeldcentrum in Drapel. Daar kunnen elke dag tientallen mensen niet terecht en moeten ze op een bus wachten voor de nachtopvang ergens anders. Vanaf vrijdag gelden nieuwe Europese migratieregels en kan het extra druk worden in Ter Apel. En miljardair Bill Gates zegt alleen beperkt contact te hebben gehad met sedendelinquent Jeffrey Epstein. Tegenover de Amerikaanse onderzoekscommissie over Epstein zei Bill Gates dat hij nooit in zijn huis of op zijn eiland is geweest. Maar ook zou hij niks hebben geweten van de misdrijven. Het weer ook de komende uren, vooral in de oostelijke helft, flinke onweersbuien. Vannacht vaker droog en 8 graden. Morgen soms een bui, af en toe zon. Pas vanaf eind van de middag krijgen we regen. Het wordt rond 17 graden.
6: Hoe was de avondspits, Sies?
7: Nou, het was niet te drukker dan
6: normaal. Nee, ik kan net zeggen, want er staan gewoon geen files meer. Dat is redelijk bijzonder. Ja, je kan gewoon in een rechte lijn naar huis. Dus geen smoesjes meer vanavond. Drie flitsers, die staan er wel. De A1 Hengelo Deventer bij Holte bij 122,2. En de A7 Groningen richting Drachten bij Lekencontrole bij 181,1. En de N33 in beide richtingen bij hectometerpaal 69,9. Ja, omdat het zo subtropisch warm buiten is. Juni. Ik pak Bob Marley er eens even bij zo.
8: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
10: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
13: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990, Swiss Sense.
16: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
17: 18 plus speelbewust.
18: Ja.
19: Serieus?
18: Wat een geld.
20: 18.000, godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Open nu gemakkelijk ASN Sparen
4: en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
21: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.

Queen, Radio Gaga, bij Radio Veronica. Zo, de studio is inmiddels oranje versierd hier. Met allemaal slingers en WK-vlaggetjes en zo. Het is nog niet helemaal de gekte, maar wel de eerste mensen die zich ineens gedragen. Of ze Pep Guardiola.

be wild bij Veronica. Een motor is voor mannen boven de 50, wat lipfillers zijn voor influencers. Een laatste luidruchtige poging om tegen de klok te zeggen: jij bepaalt helemaal niks.

Spendo Ballet, Gold bij Radio Veronica. Goedenavond. Zometeen nog Imagine Dragons. De Red Hot Chili Peppers komen eraan. De mannen die het toch wel een beetje uitgevonden hebben, weet je wel. De sok, maar ook het gebruik van verdovende middelen. Want als zij het over snow hebben, dan gaat het niet over dat spul wat valt in Zillertal in

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sauzen, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Poeie!
2: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
1: Yes!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
10: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Hola, collega.
15: Hey.
14: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
15: Mark?
14: En die prijzen.
15: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
14: Oeh, ja.
16: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
17: Veronica Verkeer, goedenavond. Geen files meer in Nederland. Wel de controles op je snelheid. Op de A1 Hengelo-Deventer bij Holte een controle bij 122,2. A7 Groningen-Drachten bij Leek bij 181,9. En de N33 beide richtingen bij Losdorp bij 69,9.

0: en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
1: De beste muziek aller tijden.
2: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
3: Join the club.
4: Veronica.
5: Radio Veronica.
6: Veronica. Ja, dat is helemaal perfect.
3: Radio Veronica.
5: Join the club.

Imagine Dragons, bij Radio Veronica. Het gaat niet over geld of succes, hè, dat je on top of the world bent. Maar gewoon, ja, bijvoorbeeld dat je airco in één keer weer doet na 6 weken. Dat hij wakker schudt in de auto. Dat je denkt, ah, oh, yes! Wat een oplichting. Ja, dit is nog wel een dingetje. In 9 provincies geldt vandaag code geel. Stevige onweersbuien. God, dat in Utrecht ook, dat die bovenleiding eruit knalt. Hagelstenen tot 2 centimeter. Holland, Noord-Holland, Friesland, Zeeland blijven buiten de waarschuwing. Maar het geldt nu vooral in Eindhoven en zo en in die omgeving. Brabant en Limburg duurt de waarschuwing het langst tot 10 uur vanavond. Maar ja, dan is het programma ook afgelopen, dus dat scheelt dan ook weer. Ik vind dat wel mooi, die codes in Nederland. De helft van het land zet direct de tuinmeubels vast met spanbanden, alsof ze een olietanker voorbereiden op het orkaanseizoen. En de andere helft staat buiten gewoon nog te barbecuen. En zegt, ah joh, het valt allemaal wel mee. Totdat die ene hagelsteen op je polo belandt. Dat is toch kloten.

Ik zat van de week even die documentaire te kijken van Podolski. Dat is trouwens wel een aanrader op Netflix. Maar die man die doet dus, is nog steeds een voetballer op zijn 41ste, maar heeft ook een evenementenbureau. Laatst had hij gewoon van de fuck of it, had hij de Backstreet Boys ergens op het podium gezet. Echt op de foto, weet je wel. Ja, dat kan je dan kopen, hè, met dat geld.

0: van Maverick Veronica.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
11: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Jij bent mijn kampioen.
13: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
14: Welkom in Afrika!
13: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
15: 11!
16: GWC!
15: 11!
16: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
17: Laten we het proeven!
16: Opdrachten uitvoeren.
18: Moeten we het poep mengen? Dit is een grap.
16: Maar wie het best integreert...
19: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
16: ...wordt tot ere Himba gekroond.
20: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
21: Kick it to the tribes!
16: Nieuwe serie! Kijk nu op Prime Video.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Gedoe met je dekbed over

0: overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De zwemmer die gisteren vermist raakte in de Modeplas in Haarlem is overleden. Vanmiddag werd een lichaam gevonden en na onderzoek bleek het te gaan om de vermiste man. Er is uitgebreid naar hem gezocht. Onder meer duikteams van de politie gingen het water in. Ook werd een helikopter ingezet. Vluchtelingenwerk is klaar om met meer mensen te gaan helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Ze verwachten dat het daar vanaf vrijdag nog drukker wordt. Het nieuwe Europese immigratiepact gaat dan in. En het zou moeten zorgen dat asielaanvragen sneller worden verwerkt. Maar Vluchtelingenwerk is er niet gerust op. Amerika zegt dat het een Indiaanse olietanker heeft uitgeschakeld in de Golf van Oman. Er is op het schip geschoten omdat het daar niet zou mogen varen. 3 bemanningsleden worden vermist. Tientallen anderen zijn gered. Het schip zou eerder ook al zijn geraakt door een raket. India is boos en heeft Amerika opheldering gevraagd. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in hun thuisbasis Kansas. Er waren veel toeschouwers, vooral Amerikanen. Eentje vertelde dat hij zich nu al verheugt om mee te doen met de fanparade en van links naar rechts te gaan. De burgemeester was er ook. Hij zei dat de fonteinen oranje spuiten op de speeldagen van Nederland. Het Veronica Weer van Weer Online. In Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend is het droog. Aan het eind van de middag trekt een regengebied weer over vanuit het westen. Het wordt morgen 17 graden.
6: Dankjewel Robert-Jan. Dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Er staat 1 file op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. De vertragingstijd is daar 5 minuten over 2 kilometer. Dan nog snelheidscontrole. Op de A1 wordt gecontroleerd. Hengelo-Deventer bij Holte bij 122,2. En de N33 in beide richtingen bij Losdorp bij 69,9. Zometeen bij Radio Veronica. Level 42, Lessons in Love, IMF komt eraan. En ook Chef Special.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
7: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
8: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
9: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi. Pas je eigen.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
9: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Jij bent mijn kampioen.
8: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
8: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!

0: weer doorgaan. Dat is ook wel een beetje, denk ik, waarschijnlijk de boodschap die we hebben aan het Nederlands elftal op dit moment. Het is juist de persconferentie geweest ook met Koeman. En die zegt ook, ja, behalve van Brugge zijn er eigenlijk geen twijfelgevallen in de selectie. Dat is toch mooi nieuws. Het was maar een kneuzing, dus grote kans dat Verbrugge gewoon gaat keepen zaterdag. Vertrekt de selectie naar Dallas voor het duel met Japan. Na twee nachten Dallas keert Oranje dan weer terug in Kansas City, waar ze vanmiddag getraind hebben. En ja, Valentijn Driessen, onze Valentijn van de Telegraaf, die was bij de training. En nou, dat was wel een sessie, hè?
1: Nou, inspannen. Ze liepen een rondje en daarna was het voetvolley en een beetje positiespel. Dus dat viel ook wel mee. Maar ik denk dat dit wel een lekkere eerste training is onder deze omstandigheden. Je moet het niet te gek maken. Je moet hier niet als gek gaan sprinten. Wout na natuurlijk.
0: Ja, de vooruitzichten liegen er niet op, om het zo maar te zeggen. Wil jij trouwens op een hele bijzondere plek het WK gaan kijken? Zorg dat je luistert naar Radio Veronica. Zometeen nog een leuke, vette tip voor je.

Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Geen man, maar een boy. Geen girl, maar een woman. Ja, volwassenheid is ook maar gewoon accepteren dat niemand echt weet waar hij mee bezig is. Hè? De directeur niet, de influencer niet, de man met 6 podcasts ook niet. Iedereen doet maar wat. Het is maar net hoe overtuigend je erbij kijkt, vaak. Dit is Radio Veronica, het WK-café, daar had ik het net over. Nederlands elftal kijken met de Frank van het Hof bijvoorbeeld, die bier staat te tappen. Wouter van der Goes als uitsmijter. Ik zie het wel allemaal voor me ook in het Veronica-café. Jij kan erbij zijn! We hebben nog WK-tickets. Hele leuke artiesten op het podium. Aanmelden kan via radioveronica.nl. Dit is Alex.

0: Angie, wat blijft het toch prachtig mooi. De Stones, waar ze thuis horen. Dit is Radio Veronica. Ja, de studio is inmiddels... Hoe is het bij jou thuis? Heb je al wat vlaggen opgehangen? Of heb je zoiets van, ik doe niet mee aan die gekkigheid. Eens maar eens even kijken tegen Japan. Ik heb een beetje ruzie met de interne medewerker hier. Die Shelby is dat, die deze studio fantastisch met het budget wat ze gekregen heeft aangekleed. Wil je het even zien? Check mijn Instagram op Radio Veronica. Het is niet persoonlijk bedoeld. Het is meer zo van, ja, ik voel het wel. Laten we het daarop houden. Ik begin het te voelen. Zometeen hier bij Radio Veronica. Live and Joy. Bluff komt eraan met hier. Dat zeg ik alleen tegen Bolt eigenlijk.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
14: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
15: Hey, jij daar!
16: Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
15: Prijsvrij vakanties.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
0: Goedenavond, dit is Radio Veronica. We kijken even naar de actuele situatie op het wegnet. Wegennet. Wegnet ook. 2 vertragingen. De A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Azelo en Bordenwest. Daar is de vertragingstijd 8 minuten. En de A35 van Almelo naar Enschede tussen Azelo en Bordenwest. Daar is de weg dicht. 8 minuten vertraging daar. Flitsers op de A1 Hengelo richting Deventer bij Holte bij 122,2. A8 Amsterdam richting Beverwijk bij Oostzaan bij 3,6. En de A16 Dordrecht richting Breda bij de Langeweg. Daar staan ze te controleren. Hectometerpaaltjes 54,6. Zometeen U2, Angel of Harlem. Bluff komt eraan en nu Live and Joy.
4: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur. Nick van der Brugge
18: met de beste muziek aller tijden.
19: Dit is Veronica.
18: Radio Veronica.
4: Je vrienden zijn er altijd.
20: We're about to be friends for life.
4: Ja toch?
18: Join the club.

vaak wordt hij ook nog gezien als kerstplaat, deze. Angel of Harlem. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo. Het zit zo. De titel verwijst naar Harlem inderdaad. Dus dan lijkt het een soort ode aan New York. Een soort liefdesbrief. Maar eigenlijk gaat het vooral over de soulmuziek die Bono als jonge gast compleet omverblies. En bij wie kom je dan uit? In Harlem inderdaad. Bij onder andere Aretha Franklin, Billie Holiday, dat soort dingen. Daar gaat het eigenlijk over. Nou, hebben we dat ook weer rechtgetrokken? Leo Blokhuis, luister je mee? Dat onzin natuurlijk.

0: Met vroegbekorting en slechts 99 euro aanbetaling.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Doei.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja?
5: Serieus?
4: Wat
5: een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
2: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
15: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
23: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
24: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws.
27: Het is 9 uur.

0: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is brand geweest in een seniorenflat in Rotterdam-Schiebroek. En daarbij is een bewoner gewond geraakt en die is naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners moesten hun huis uit. Wanneer ze weer terug mogen is nog niet duidelijk. Er is al 2 keer eerder brand geweest in dezelfde flat, meldt Rijnmond. In Colombia is een Nederlander opgepakt voor drugshandel. Er werd al jaren naar hem gezocht. Hij zat in Suriname en kwam een tijdje geleden in Colombia aan. En daar zit hij nu vast. Nederland gaat om zijn uitlevering vragen, zodat hij hier voor de rechter kan komen. Boeren die verboden bestrijdingsmiddelen spuiten gaan een hogere boete betalen. Niet omdat de wet wordt veranderd, maar omdat deze boetes al jaren niet mee zijn gestegen met de inflatie. Het kabinet gaat dat nu wel doen en daardoor kunnen de boetes met de helft omhoog. Een man die woont op een afgelegen Brits eiland in de Atlantische Oceaan is positief getest op het hantavirus. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Hij zat op cruiseschip Hondius, waar 3 mensen aan het virus zijn overleden. Mensen die met het virus in contact zijn geweest moeten weken in quarantaine. Het Veronica Weer van Weer Online. Morgen is het in de ochtend vrij zonnig. Later ontstaan buien in het oosten. Het wordt 16 tot 18 graden. Aan het eind van de middag trekt een regengebied uit het westen over.
1: Oh. Dankjewel. Save the best for last, zeggen ze wel eens toch? Veronica Verkeer, goedenavond. Er zijn 3 files gemeld. A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Azelo en Bornewest. De vertragingstijd is daar 6 minuten, 2 kilometer. En de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Koormeerplein en Akersloot 5. A35 Almelo-Enschede tussen Azelo en Bornewest. Daar is de vertragingstijd 6 minuten. Je wordt omgeleid daar. Flitsers op de A8 Amsterdam richting Beverwijk bij Oostzaan bij 3.6. A15 Gorkum richting Rotterdam bij Alblasserdam bij 74.7. A16 Dordrecht-Breda bij Moerdijk. Daar nog even gas terug als je te hard rijdt tenminste. Bij 45.9. Janet Jackson, Together Again. Ja, dat was een wereldhit. Die hoor je zo meteen bij Veronica en Paul Young en de Beach Boys.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: 10 tenders, alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan 8 euro.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
13: Help!
14: GWC!
13: Help!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
16: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
17: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
18: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
19: Tickets to the tribes.
14: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
20: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid

0: Young, Come Back and Stay bij Radio Veronica. Goedenavond, ik ben Niek. Ik ben een beetje uitgelaten. Morgenavond dan ga ik direct naar het radioprogramma, dus dan zijn we hier klaar. Ga ik op vakantie, tenminste heel kort weekend weg met mijn broer en mijn vader. Ik denk de laatste keer dat ik met mijn vader op vakantie ben geweest, dat het een jaar of wat zal het zijn? Ja, 25, 6, nou, misschien wel 28 jaar geleden of zo. Ik zit nu de groepsapp even met de vader en zonen app zit ik hier. Mijn vader wil broodjes smeren. Wat zit jullie nou weer? Krentenbollen? Wat gaat met de auto naar Oostenrijk? Ja, herkenbaar. Maar wel echt tof om te doen. Tenminste, dat zeg ik nu. We moeten nog terugkomen. Ik praat je dan over een tijdje wel bij. Maar volgens mij is het hartstikke leuk. Gaat dat leuk worden met alleen zonen en vaders op pad. Dat is... Bij Van der Brugge wordt dat sowieso chaos. Dat weet ik nu al. Dit is Radio Veronica. Nu een plaat die eigenlijk... Want ja, het was gewoon zo. Ik dacht vroeger dat ik alternatief was. Kom ik toch weer bij mijn vader uit. Maar toen ik een klein manneke was. Maar bleek dat wij geen geld hadden voor merkkleding. Dus dan word je al zo weggezet eigenlijk. We Dance heeft dat gevoel als je je toch een beetje minder waardig voelt in een groep. Teenage Dirtbag. Nu bij Veronica.
1: Met de beste muziek.

in zijn mooie trip. Wat een prachtplaat blijft dit. Good Vibrations bij Radio Veronica. Goedenavond. Hey, er is een leeftijd waarop je dopamine, tenminste als dat verandert, dat verandert. Op je 20ste bijvoorbeeld schiet dat omhoog bij een festivalkaartje. Een spontane citytrip, 3 uur slaap. Ben je de 40 gepasseerd, dan verandert dat bij nieuwe pannen. Gratis parkeren. Een afspraak die wordt afgezegd. Dat laatste voelt dan tegenwoordig als het winnen van de staatsloterij. Van

0: studio ruikt het meteen naar leer. Als je deze band draait. Bruce Springsteen en Glory Days. Radio Veronica. Met zometeen nog... heel lekker. Even een lekkere discoplaat. Van Earth, Wind & Fire zometeen. En Fast Love komt eraan zometeen van George Michael. Oh, dit is wel even lekker. Lekker flowen zometeen.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
0: Veronica Verkeer, goedenavond. Er staan een aantal files. De A27 Utrecht, Breda tussen Noorderloos en Gorkum. Daar 10 minuten, de weg is dicht. Gaat tot vannacht 5 uur duren ook. De N9, Den Helder, Amstelveen tussen Koormeerplein en Akersloot. Daar is de vertragingstijd 6 minuten. En de N33, Eemshaven, Veendam tussen Meeden en Veendam. Daar is een vertraging gemeten van 5 minuten. Er is veel aan de hand vanavond op de N33. Mensen weten niet wat ze meemaken, want er wordt ook nog geflitst. Oh, George Michael wil voordringen. Naar je hok. N33, beide richtingen bij Losdorp staan ze bij 69,9. George, kom maar weer terug.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu,
14: Nick van der Brugge.

kan het levenslied zijn van iedere elektricien. Fix what you didn't break. Nate Smit bij Radio Veronica. Ja, dit is toch ook mooi, hè? Liefde, verliefdheid. We hebben in één keer bereid om drie kwartier om te rijden. Serie te kijken die je niks vindt. Foto's van iemands neus.

0: Ja, absoluut.
1: Ja? Wat vind je van de versiering?
0: Ik zeg het alleen maar dat de studio oranje is.
1: Ik had een beetje denigrerend over de versiering gedaan.
0: Ik wilde net een nog slechter filmpje maken op Instagram. Niet van de rug op Instagram, ik heb hem gezien.
1: Ja, doe maar niet, want Shelby, zeg maar, die dit gedaan heeft hier bij Veronica. Die heeft die lieve schat. Die,
0: wat Shelby heeft gedaan, prachtig.
1: Ja, het is prachtig, maar ik zei ook met het budget waarmee ze moest werken.
0: Dit heeft €8 gekost, toch?
1: Dit is action. Action stuff.
0: Ja, als je het aanraakt, dan krijg je uitslag.
1: Ja, er zit wel wat PFAS in, denk ik. Ja. Oh. Maar goed, maar niet uit.
2: Ik dacht, het zijn hier, is de hemhavens, maar het is hier binnen.
1: Goed.
0: We hadden ook niks kunnen doen en dat hebben we wel gedaan. Dus ik ben er heel blij mee. Het is oranje en we hebben vlaggen.
1: Ik ben vraag me af hoe lang het blijft zitten. Ja, maar nee, maar niet eens afhankelijk. Want ik zag Frank Wout vanmiddag ook alweer met die dingen door de tand lopen. Dus dat hangt er nog een week en dan is het weg. Ja, zo meteen hier, u heeft hem al gehoord, Gijs Alkemade. Jij had gisteren een hele lekkere van Daft Punk van Vinyl.
0: Ja, zeker. Give life back to music, uit mijn hoofd. En nu heb ik Jamiroquai bij me.
1: Oh, je blijft een beetje in het...
0: Ik blijf een beetje in de 90's hangen voor mensen die...
1: Nou, niet alleen muzikaal, hè.
0: Ik heb vandaag mijn Australië Jackie.
1: Nee, die had je gisteren aan. De man met de Nike Air Max vliegt zometeen. Just do it door je radio.

0: mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiepaaiers.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi?

0: smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Hola, collega.
16: Hey.
15: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
16: Mark?
15: En die prijzen.
16: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
15: Oeh, ja.
17: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
18: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
19: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
18: Hoe dan?
19: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws.
21: Het is 10 uur.
23: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Waardechaussee heeft een reservist opgepakt voor wapenhandel. Bij hem thuis in het Gelderse West-Betuwe werden wapens, munitie en zwaar vuurwerk gevonden. In een loods lagen nog meer wapens en onderdelen daarvoor. Ook werden er materialen gevonden waarmee je zelf munitie kunt maken. In Barcelona is de paus bezig de hoogste toren in te wijden van de Sagrada Familia, de wereldberoemde kathedraal van architect Gaudi. Eerst leidde hij binnen de mis en daarna ging iedereen naar buiten voor de plechtigheid. De Jezus-toren is de hoogste en is pas sinds kort klaar.

0: Bouw duurt al meer dan 100 jaar. Een busongeluk in Duitsland, waarbij een jongen van een jaar of 8 is omgekomen, gebeurde tijdens een schoolreisje, meldt RTL Nieuws. De bus vervoerde een klas met basisschoolleerlingen en botste op een stilstaande stadsbus in de buurt van München. Twee andere kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. Er is een nieuw wereldrecord 24 uur windsurfen. Het oude record stond op bijna 700 kilometer, maar is nu verbroken met bijna 70 kilometer meer, meldt Omroep Zeeland. Het record werd verbroken bij de Brouwersdam. Er werd ook geld mee ingezameld voor het goede doel. Het Veronica Weer van Weer Online. Morgenochtend vrij zonnig, later buien in het oosten bij een graad of 17. Aan het eind van de middag morgen trekt een regengebied weer over uit het westen.
1: Hoorde je dat net bij Robert-Jan in het nieuws? Er is al een mis geweest met de paus in de Sagrada Familia in Barcelona. En ik had nooit gedacht dat in mijn leven die kerk af zou zijn. Want ik vind dat fantastisch. Ik vind Barcelona een mooie stad. Misschien ben je er ook wel eens geweest, denk het wel. En die kerk stond altijd in de stijgers. En nu is die een soort van af. Goh, dat ik het nog meemaak. Ik vind het toch bijzonder. Het is 1 minuut na 10 uur, Veronica Verkeer. Er zijn wat vertragingen in Nederland. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heerhugowaard en Uitgeest. Daar 5 minuten komt er een afgesloten afrit. De A27 Utrecht-Breda tussen Noordloos en Gorkum. 10 minuten afgesloten weg daar tot 5 uur morgenochtend. En de N33 Eemshaven-Veendam tussen Meeden en Veendam. 5 minuten vertraging. Snelheidscontroles zijn er ook. Oh, wacht even hoor. Ik zit even 3 dingen tegelijk te doen. 2 stuks. De A16 Dordrecht richting Breda 39.1. En de N33 in beide richtingen bij 69.9. Goeie muziek onderweg. Simple Minds, Alive and Kicking. Hoor je zo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: oranje, ook voor blauw.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijs koffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach Curaçao. Hoe? Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: niks tegen doen om dit mee te blaren. Als je dat nog doet, ben je redelijk alive en kicking en heb je
1: gelijk. Grijs tot laat.
0: De woensdag, dus wat is waar woensdag? Dus het oude Nederlandse radiospelletje uit de 90's. Zelfs als mijn schoenen en de muziek die ik zo meteen ga draaien. Dat gaan we doen na 11 uur. En dat is leuk, want ik heb een paar hele mooie stellingen waarin jij kan bepalen of ze waar zijn of niet. En dan krijg je een berichtje van Monique. Oh, ik ga donderdag ook naar Barcelona, Gijs. Dan kan ik de Sagrada Familia in het echt zien. En ik dacht, oh shit, misschien heb ik weer uit mijn nek staan lullen. Want, nou ja, krijg ik ervoor betaald. Maar ik heb een recente foto van de Sagrada Familia. Geen stijgers, geen hijskranen. Die flat of die kerk, die is af. Oh. Was even haasten. Nou, hè, ademen en door.

Ja, dat zei ik net tegen mezelf. Tijdens deze van Matt Kahn, Ray Dalton, Don't Worry. Ik dacht, ja, had je maar wat meer zorgen gemaakt, Gijs, met je gewoon onbezorgde leventje. Vanavond heb ik lekker gesport, ik heb een potje gebokst. En ik was best wel goed ook. Dus dat ging lekker en toen heb ik gegeten en toen zat ik lekker naar Niek te luisteren. Toen heb ik een plaat uit mijn platenkast gepakt. Ik dacht, die ga ik voor jou draaien. Tot zover het onbezorgde. Had ik me maar wat meer zorgen gemaakt, want die plaat is dus niet in mijn platentas beland. Dus ik rij net. Ik zei, nou, gaat Jamaica draaien. Waar is die plaat? Nou, die ligt nog thuis. Had ik mij maar wat meer zorgen gemaakt. Gelukkig is daar altijd nog de grote heilige muziekcomputer van Radio Veronica. Staat het meeste ook wel in, maar ja. Een plaatje van vernieuw draaien is gewoon gezellig en leuk en fijn. En, het geeft rust als je hem niet vergeet. Daarom maar even.

0: een keertje een teringlange rij bij, wat was het, de apotheek. Ja, krijgen mensen uitleg over de bijsluiter en zo. Sta je daar maar, sta je daar maar. Dus ik was wat geïrriteerd. Kan je niks bij voorstellen natuurlijk. Er stond een man achter mij en die zei: zij die geloven, hebben geduld. 7 days in sunny June. Zij die geloven, hebben geduld.
1: Gijs tot laat. Gijs tot
2: laat. Radio Veronica, join the club.
1: Veronica. De beste muziek.
3: Oh, heerlijk.
1: Alle tijden.
0: 7 dagen maar.

Nou, als vrienden gingen trouwen met meisjes uit Amerika. Toch een beetje gek. Daar gaat dit liedje over. Wat hebben wij veel te danken aan de Belgen, hè? Ja, Belgen zijn fantastisch. Als Belgen er niet waren geweest, dan hadden onze snelwegen er een stuk slechter uitgezien. Ja, want nu denken we, nou, die van ons zien er echt goed uit. Dus nou, niet van hun, kijk, maar dat is niet het enige goede uit België. Nee, man. Eind jaren 80, begin jaren 90 maakten zij een beetje de opvolger van de New Wave muziek. Dat noemden ze New Beat.

0: app van Radio Veronica en de website radioveronica.nl. Kan je meekijken in de studio en dan zie je dat ik de choreografie bij dit nummer gewoon onder de knie heb. Hoppadee, trots op hoor. Technotronic en Pump Up the Jam. Een gloednieuw radiospelletje. Het is genaamd Raad de Hartslag. Wiens hartslag denk je dat dit is? Hoor het zo. Tot zo.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeerce is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeerce.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
13: Adtap.
12: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
0: Ja, ben je hard door de bochten? In mijn manier varen. Komt eraan. Eerst Veronica Verkeer, de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heerengewaard en Uitgeest 5 minuten. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Gorkum. Daar 5 minuten vertraging, komt door een afgesloten weg. Geen snelheidscontroles, dus dat is lekker.
17: Dit is Radio Veronica.
0: Zo is het.
18: Het station van Gerard Ekdom.
17: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
18: En nu
17: Gijs Alkemade.
18: Met de beste muziek aller tijden.
19: Dit is Veronica.
0: Radiospelletje Raad de Hartslag. Joska, goedenavond.
20: Goedenavond.
0: Hey, wiens hartslag is het?
20: Ja, ik denk dat het iets van Mark Jackson is. Maar toch was het dus.
0: Hey,

een heel medisch team de studio ingesleept om zijn hartslag op te nemen. Die Michael Jackson, een groot apparaat om het echt te doen. Want hij wilde zijn eigen hartslag aan het begin van het nummer hebben. En dat is gelukt. Kijk, dat klinkt dan zo. Het is toch wel tof dat hij zijn eigen... Oh, waarom stopt deze nou mee? Dat klinkt helemaal niet. Nou, doe ik het even zo. Dat je je eigen hartslag kan laten horen aan het begin van het liedje. En dat dan ook de maat van, ja, de wereld is die daarop danst. Ik vind dat heel bijzonder. Smooth Criminal, Michael Jackson. Ben je er klaar voor? Een stukje luisteraarsparticipatie. Maar ook gewoon een beetje delen, hè? Unified field. Dat we allemaal uit hetzelfde potje energie tappen. Dus als ik boos doe tegen jou, dan doe ik eigenlijk boos tegen mezelf, dat idee. Maar als je iets moois doet, dan doe je het eigenlijk voor iedereen. En voor jezelf. Nou, hé, je weet waar ik heen wil. Precies. Het meest energetische item van de Nederlandse radio. Een bonanzaatje. Een lekker verzoekplaatje aanvragen. Waar kan ik je blij mee maken en waar wil je de rest van Nederland een beetje mooier mee maken? Wat wil je horen op Radio Veronica? Geef het door via de Veronica-app en dan zie ik het hier binnenkomen. En dan ga ik het binnen een kwartiertje draaien. Dus kom erop met jouw bonanza. Het mag alles zijn. Gloria Gaynor, I Will Survive, komt eraan. Maar eerst even kijken wat de kansen zijn. Is het 6-1, 8-1?

Gloria Gaynor, die had een hele zware rugoperatie gehad. Het hing er maar echt om of ze ooit nog zou kunnen lopen. Was gewoon heftig. En daarna heeft ze dit nummer opgenomen. Dat kreeg een extra betekenis daardoor. Van, hey, I will survive. En goh, dat is toch de kracht van muziek dan. Mooi is dat, hè? Ja, ja. Hey, het klonk als het begin van Everybody Wants to Rule the World. En nu klinkt het anders. Komt omdat het de albumversie is. En, we hebben het de hele tijd over de wereld een beetje verbeteren. Tenminste, ik heb het erover. Er komen heel veel appjes binnen van liedjes die de wereld een beetje mooier maken. Maar ook liedjes die de wereld een beetje luidruchtiger maken. Van keiharde gitaren. Ik ben nog even aan het zoeken, maar het kan niet.

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Ja, is natuurlijk ook zo. Roel, ben jij een beetje een ruler? Zou ik te zeggen.
1: Ja, een beetje, hè.
0: Jij bent een werkplaatsplanner. Dat betekent dat je bepaalt wie er allemaal aan het werk zijn in een werkplaats, denk ik dan, hè?
1: Nee, of de auto's op tijd wegkomen.
0: Ah, kijk eens, dus je zorgt dat we... Nou, ik had beter aan jou vragen. Wat is een werkplaatsplanner, Roel?
1: Ja, die plant dat de werkzaamheden op tijd worden uitgevoerd.
0: Ah, en dat is een garage voor een bepaald merk? Of gewoon iedereen kan met een kapotte auto bij jullie terecht?
1: Ja, iedereen kan er bijna terecht.
0: Alright. En waar zitten jullie, als ik vragen mag? Want een goede garage is nooit verkeerd natuurlijk.
1: Omgeving Zwolle.
0: Zwolle, oké. Nou, als ik daar stilsta, dan ga ik aan je denken, Roel. Ik ben bezig met bonanzaatjes verzamelen. En je had een hele mooie in het kader van... nou, de wereld is een mooie plek, maar misschien ook weer niet. Wat is jouw bonanza, Roel?
1: Living on the Edge van Aerosmith.
0: Ja, dat is er wel eentje. Er is iets mis met de wereld vandaag, maar we weten niet wat het is.
1: Oh. Something wrong with the world today.
0: Ja, ga er naar luisteren. Dankjewel, Roel.
1: Graag gedaan, hoor.

0: gewoon een hele goede plaat. Dat beide misschien wel. Aerosmith, A Living on the Edge bij Radio Veronica. Grote mond heeft hij, hè? Die, Steven Tyler, die gast, die zanger van Aerosmith. Had er een hele goede grap over gemaakt en op Instagram gezet. Maar nu kijkt er bijna niemand naar. Dus dat gaat niet goed. Als je me wil volgen op Instagram, het is echt best wel een goede Aerosmith-grap, vond ik zelf. Gijs Gram op Instagram.
1: Zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.

0: Feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
0: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Ik wil als dino!
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: Help, CBC! Help!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.

0: Through the Tribes.
1: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in Noord-Ierland zijn weer gewelddadige rellen uitgebroken. Onder meer bij een hotel voor migranten. De politie probeert dat te beschermen. Een man uit Soedan viel maandag iemand aan met een mes. Het slachtoffer is een oog kwijt. Premier Starmer zei dat het leek op een poging tot onthoofding. In een debat over Israël heeft de VVD zich toch uitgesproken tegen nieuwe Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Door die nieuwe dorpen wordt meer land afgepakt van de Palestijnen en het is tegen de afspraken. Eerder dit jaar zei de VVD alleen dat ze bezorgd was, maar wilde het niet veroordelen. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten hebben een lager risico op borstkanker, blijkt uit Frans onderzoek. Een mogelijke verklaring kan zijn dat in biologische producten minder bestrijdingsmiddelen zitten. Deskundigen vinden wel dat meer onderzoek nodig is om zeker te weten dat er een verband is. En in de Amerikaanse stad Orlando had een uur geleden een oefenwedstrijd moeten beginnen tussen Engeland en Costa Rica. Maar er viel een enorme stortbui waardoor het veld onder water kwam te staan. Het onweerde ook, waardoor fans een veilige plek moesten zoeken. Rond deze tijd wordt een nieuwe poging gedaan om te voetballen in Florida. Het Veronica Weer van Weer Online. In Limburg vallen nog pittige buien met hagel en onweer. Op andere plaatsen is het droog. Vannacht kan overal een buitje vallen. Morgen begint vrij zonnig, maar later opnieuw buien.
7: Zulke hagelstenen, jongen. Echt, wat er uit de lucht komt. Einde der tijden. Veronica verkeert ze allemaal. Vertragingen die niet zoveel tijd kosten, maar ik sympathiseer met je als je erin staat. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heerengewaard en Uitgeest. Daar 5 minuten. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Kooimeerplein en Akersloot. Ook 5 minuten. A27 Utrecht-Breda tussen Noordloos en Gorkum. 6 minuten. Komt door een afgesloten weg en er is nog 1 snelheidscontrole. En dat is de A10 Zeeburgertunnel richting A10 Noord. Bij Amsterdam 3.9. Voet van het gas. Onze kennismaking met Siel, de man van Kiss from a Rose, was een dansplaatje samen met Adamski. Killer, hoor je zo?
8: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
17: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
16: Zo geregeld. 123inkt.nl.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Is Radio Veronica.
20: Gijs Alkemade.
21: Dit is Veronica.
20: Gijs, tot laat.

prachtig radiospel. Wat ik graag op woensdag speel in Gijsselplaat. Wat is waar woensdag? Dat is het vandaag. Maar ja, wat is waar? Drie stellingen en er is er maar eentje waar. En

0: moet geven van wat is een goede cover. Deze, absoluut. Overtreft het origineel bijna hoe Gwen Stefani dat zingt. No Doubt and It's My Life bij Radio Veronica. Ben jij er klaar voor? Een kennisquiz in het donker. Het is een oud spelletje. Henk Westbroek die speelde het op de nationale omroep. En ik ga het weer doen op Veronica.
1: Wat is waar?
0: Op de woensdag. Wat is waar woensdag? Om je te kwalificeren om zo meteen mee te doen. Om drie stellingen voor je kiezen te krijgen. Waarvan er maar eentje waar is. Moet je eventjes goed luisteren of je denkt dat deze stelling waar of niet waar is. En dat dan doorgeven via de Radio Veronica app. Ben jij klaar voor de stelling?
1: Wat is waar?
0: Alle volle manen beginnen en eindigen op de eerste dag van de week. Vandaar dat die ene dag de naam maandag heeft meegekregen. Is dat waar of is dat niet waar? Dus alle volle manen beginnen en eindigen op de eerste dag van de week. Vandaar dat die ene dag de naam maandag heeft meegekregen. Is het waar of is het niet waar? Ik hoor dat graag van je. Geef maar door, kan je meespelen. Maak je weer kans op fantastische prijzen. T-shirts, wasstraatpassen, gekkigheid, helemaal leuk. En natuurlijk even wat gezelligheid zo, in het donker met z'n tweeën. Laat maar weten of dat waar was of niet. Lionel Richie, goede plaat. Samen met de gitarist van Toto nog erbij.

0: Olivia Dean. Mij nou niet, bij Radio Veronica. Ik heb een kandidaat gevonden. Arjan, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
2: Wat is waar?
0: Maar is de kwalificatiestelling om te kijken of je überhaupt mee mag doen, Arjan. Alle volle manen beginnen en eindigen op de eerste dag van de week. Vandaar dat die ene dag de naam maandag heeft gekregen. Ja, beginnen volle manen altijd op maandag.
1: Nou, dat is niet waar. Nee.
0: Jij zegt dat het niet waar is. En waarom denk je dat, als ik vraag me?
1: Ik geloof dat dagen vernoemd zijn naar, hemellichamen. Zoals de zon, zondag, maan.
0: Nou, Arjan. Hartstikke goed, hé!
1: Oh jee.
0: Zal ik het iets enthousiaster doen? Hartstikke goed, hé! Ik heb er ook nog wel een uitleg bij, want jij hebt helemaal gelijk. Het komt door de Romeinse overheersing. De Romeinen hadden de gewoonte om de maangodin Luna evenzeer te vereren als de zonnegod Sol. Vandaar dat na elke zondag verplicht een maandag volgde. En volgt. Dus je zit er gewoon right on the money, Arjan. Wat goed.
1: Oké.
0: Ben jij klaar om even drie stellingen door te luisteren en te kijken van, nou, welke is nou waar?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Stelling 1.
0: Een hydrofiel is iemand die op feestjes alleen maar spa-rood wil drinken.
2: Stelling 2.
0: Mensen die in het fitnesscentrum hun spierballen proberen op te vijzelen worden spirometers genoemd.
2: Stelling 3.
0: Nieuwe meubels waaraan met opzet een oud voorkomen wordt gegeven heet er geen boerenbedrog, maar novantiek. Huh? Dat waren ze.
2: Wat is waar?
0: Arjan, heb je ze goed meegekregen, de stellingen? Kan ze nog een keertje herhalen? Het maakt mij niet zo uit. Het is laat, we hebben de tijd.
1: Ja, als je dat... Ik hoor alleen maar woorden die ik helemaal niet ken. Dus.
0: Alright, stelling 1. Een hydrofiel is iemand die op feestjes alleen maar spa-rood wil drinken. Dus een hydrofiel, iemand die graag hydrateert, denk ik dan, een hydrofiel. Mensen die in het fitnesscentrum hun spierballen proberen op te vijzelen worden spirometers genoemd. En nieuwe meubels, waaraan met opzet een oud voorkomen wordt gegeven, heten geen boerenbedrog, maar novantiek.
1: Oké, volgens mij dat boerenbedrog, dat klopt niet. Ik moet zeggen welke waar is, hè?
0: Wat is waar? Ja, absoluut.
2: Wat is waar?
0: Dat is het hele idee.
1: Oké. En die tweede, dat was met Spiro. Nou,
0: ja,
1: okay.
0: dat mensen die hun spierballen proberen op te vijzelen, die worden spirometers genoemd.
1: Spirometers. Hydro is water. Dus dan ga ik voor stelling 1.
0: Dat is jouw antwoord. Een hydrofiel is iemand die op feestjes alleen maar spa-rood wil drinken. Dat is waar?
1: Dat denk ik, ja.
0: En je denkt niet dat nieuwe meubels waaraan met opzet een oud voorkomen wordt gegeven, dat dat geen boerenbedrog heet, maar novantiek? Dat denk je niet.
1: Ik zou wel eerder te denken aan, net als met kleren, vintage of zo.
0: Ja. Alright. Ik ga het even voorleggen aan de jury. Dat ben ik ook. Jammer, Arjan. Die hydrofiel, die persoon die op feestjes alleen maar spa-rood wil drinken, dat is niet zo. Hydrofiel wil niet zeggen dat je uitsluitend houdt van water. Hydrofiele stoffen zijn stoffen die de neiging hebben water aan te trekken of te absorberen. Zout is bijvoorbeeld nogal hydrofiel. Als je in een pot zout geen korreltjes rijst strooit, trekt het zout zoveel water aan dat het gaat klonteren. Dus zout is hydrofiel. Maar het is niet dat een hydrofiel alleen maar spa-rood drinkt.
1: Oké.
0: En die mensen in het fitnesscentrum met die spieren en de spirometers, dat is ook niet waar. Want een spirometer, dat is een apparaat dat meet hoeveel een mens uit- en inademt. Het heeft dus niets met spieren te maken, wel met het Latijnse woord voor ademen, aspireren. Daar is de spirometer naar genoemd. Ja, ik wist het ook niet, hè, tot vanmiddag. Dus ik ga niet doen alsof ik hier... En dan het goede antwoord in het hele verhaal. Nieuwe meubels waaraan met opzet een oud voorkomen wordt gegeven... heette geen boerenbedrog, maar novantiek. En dat is waar. Kijk maar in het woordenboek, de Dick van Dalen of Google. Nieuwe meubels die met opzet een oud uiterlijk krijgen... om voor antiek te kunnen doorgaan... vallen onder de term novantiek. Nou, hey, hebben we toch weer wat bijgeleerd vanavond...
1: Ja, wat een educatieve avond was het dan weer. Ja.
0: Kan ik je misschien nog blij maken met een wasstraatpas? Gewoon als troostprijsje. Dan geen t-shirt, maar wel iets op je auto te wassen.
1: Oh, ja, altijd.
0: Ja, dan gaan we dat regelen. En bedankt voor het meedoen. Ik vond je een hele sportieve kandidaat.
1: Oké,
0: ook bedankt.
1: En ja,
0: jammer
1: dat ik geen
0: Denk aan
1: Henk taart heb gewonnen.
0: Ik denk dat er nu wel wat schimmel op zou zitten als je die van me zou krijgen. Maar ja, dat is zijde. Ik gooi het in de groep.
1: Oké.
0: Yo, daar ga je aan. Yo.

0: interessante van deze avond vond ik dat ik heb geleerd wat een hydrofiel is. Had ik ook niet aanzien komen. Zo meteen bij je terug, Justin Timberlake en Tina Turner, de private dancer.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Hola, collega.
7: Hey.
6: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
7: Mark?
6: En die prijzen.
7: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
6: Oeh, ja.
8: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
12: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
0: Veronica Verkeer, voor de liefhebber. 1 vertraging, de A9. Alkmaar Amstelveen tussen Heergewaard en Uitgeest. Daar 5 minuten.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Wout en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
14: En nu.
13: Gijs

dat hij een car kit heeft of zo. Ben aan het bellen met Andy. En Andy die stuurde... Als je een Veronica hebt, kan je ook gewoon doen. Zie je dat voor mijn neus hier. Lees het meteen. Het is donker op de A2. Fear of the Dark. Na een fantastisch avondje Iron Maiden in de Ziggo Dome. Moet je wel opnemen.

0: word daar zo jaloers van. Afgunstig. Ja, het ontstond spontaan. George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison, Jeff Lynne, die zaten gewoon in de studio toevallig een beetje te pingelen. En ineens hadden ze dit nummer. Ja, kijken ze het voor elkaar. Wat goed. Handle with Care van de Traveling Wilburys bij Radio Veronica. Nou, dan moet ik er toch maar aan geloven, want Andy, die belde even terug. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je zit nog in de auto.
1: Ik kon het niet laten. Nee.
0: Oh, nee, ja, ik snap het. Dit zijn niet veel mafkezen die dit nummer ook echt gaan draaien op de Nederlandse radio. Dus,
1: nee.
0: Vertel me even,
1: ik ben
0: Andy,
1: je dankbaar.
0: Wat heb je gedaan vanavond?
1: Ja, vanavond was het concert van Iron Maiden in de Ziggo Dome. En vorig jaar ben ik in de Gelre Dome uiteraard ook geweest. 50 jaar bestaan van de band. En vanavond was eigenlijk nog beter dan vorig jaar. En het ene laatste nummer was Fear of the Dark. En Hans, degene met wie ik was, die zei 2 seconden voordat het nummer begon: oh, ik zou ze willen dat ze Fear of the Dark zouden spelen vanavond. Ik zei, nou, die komt er nu aan. En toen kwam die.
0: Het moest allemaal zo zijn. En,
1: het moest zo zijn, ja.
0: Je bent een grote Iron Maiden-fan, begrijp ik. Waarom? Wat is er goed aan Iron Maiden? Want ik zet het thuis, eerlijk gezegd, niet zo heel vaak op. Nooit. Dus ja. Kom op, Andy.
1: Nou ja, voor mij is het jeugdsentiment. Ik ben daar ooit mee begonnen toen als klein jochie. En ja, dat was de eerste band waarvan ik helemaal fan was. En dat is inmiddels 50 jaar geleden. En dat is altijd zo gebleven. Dus ja, zo gauw die mannen in Nederland zijn, dan proberen we erheen te gaan.
0: Nog nooit teleurgesteld. En vanavond in de Ziggo Dome wederom een fantastische avond gehad.
1: Een fantastische avond, zeker.
0: Omschrijf het even. Jullie zitten in de auto. Wat zie je door de ruit heen, om je heen?
1: Nou, we zien nu een donkere A15. En spoken. Fear of the Dark.
0: Goeie reis en bedankt voor je berichtje.
1: Dankjewel. En jij ook.
0: Dankjewel.
2: In the black. Oh, just a fear of the dark.

0: een kippenvelletje van. Wat fijn dit. Andy, bedankt. Als je hem er even op wees. Wil ik nog even netjes door het einde heen. Begrijp, ik draai hem niet iedere dag. Iron Maiden, Fear of the Dark, de live versie. Vandaag waren ze in de Ziggo Dome en veel Veronica-luisteraars waren erbij. Nog veel berichtjes binnen zo op dit tijdstip van mensen die erheen zijn geweest. Fijn dat jullie zo'n leuke avond hebben gehad. En top dat je dan Veronica weer aanzet. Kan ik heel erg waarderen. Morgenavond, dan ben ik er weer tussen 10 en 12. Dan is het donderdag, disco donderdag misschien nog wel eventjes. En na 12 de beste muziek aller tijden hier bij Veronica. Two Brothers on the Fourth Floor, Simply Red en U2. I still haven't found what I'm looking for. Hoor je zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Veronica.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.

0: Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Jij bent mijn kampioen.
2: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Attap.
2: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 12 uur.
10: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Dat zou zijn gebeurd tussen 2010 en 2019. In Ter Apel liggen tablets klaar om asielzoekers vanaf vrijdag sneller door de aanmeldprocedure te helpen. Vrijdag gaat ook het nieuwe Europese asiel- en migratiepact in. Er zijn meerdere moeilijke stappen verdwenen uit de aanmelding, waardoor het sneller moet gaan. Maar asieladvocaten vrezen ook meer fouten en rechtszaken. Het loont vanaf volgende maand een stuk minder om te tanken in Duitsland. De accijnskorting die Duitsland invoerde om benzine en diesel betaalbaar te houden verdwijnt na deze maand, volgens de Duitse krant Bild. De 17 cent korting per liter werkte goed, maar het is volgens de regering te duur om de korting langer te blijven geven. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Tegen RTL Boulevard zegt ze dat ze dacht dat het een grap was. Het is nog niet zeker of Orgel Joke ook echt kan gaan. Ze is gisteren gevallen en heeft 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Het Veronica Weer van Weer Online. In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig, later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Vluchtelingenwerk is niet overtuigd dat de aanmelding in Ter Apel sneller gaat vanaf vrijdag. Er worden moeilijke stappen geschrapt uit de procedure en er worden straks vragen ingevuld op een tablet. De antwoorden worden langs meerdere Europese richtlijnen gelegd. Advocaten zijn bang dat er meer fouten worden gemaakt en dat er rechtszaken komen. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in Nederland gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder studenten. Dat kan deels komen doordat Chinese universiteiten steeds beter worden. Ondanks dat er minder Duitsers naar Nederland komen, blijft dat wel de grootste groep, met daarna Italië en Roemenië. Amerika houdt zich aan zijn woord en is begonnen met aanvallen op Iran. Het is volgens Amerika een reactie op de voortdurende agressie van Iran. Er zijn explosies geweest in de buurt van de straat van Hormuz. Gisternacht heeft Amerika ook al aanvallen uitgevoerd nadat een Amerikaanse helikopter was neergeschoten. En de Franse zanger Patrick Bruel zou tussen 2010 en 2019 zeker 9 vrouwen hebben verkracht of aangerand. 3 vrouwen zouden zijn misbruikt tussen 1997 en 2001. Bruel is maandag opgepakt voor die verdenkingen. De zanger ontkent alle beschuldigingen en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Het Veronica Weer van Weer Online. In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig, later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in Noord-Ierland heeft het waterkanon gebruikt om groepen demonstranten uit elkaar te drijven. Voor de tweede avond op rij was het onrustig na een steekpartij maandag in Belfast. Een man uit Soedan stak iemand neer die daarbij een oog verloor. Dinsdagavond waren de rellen zo erg dat gisteren veel winkels en restaurants dichtbleven. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Meestal komt er elk jaar zo'n 10-20% bij. Vooral uit Duitsland en China kwamen minder studenten naar ons land. Het aantal studenten dat vanuit India en Spanje naar Nederland kwam, steeg juist iets. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten na nieuwe Amerikaanse aanvallen. Ze zouden ook twee schepen hebben aangevallen die er doorheen probeerden te varen. Dat lot wacht ook andere schepen die hetzelfde proberen, waarschuwt Iran. Amerika heeft het zuiden van Iran onder vuur genomen, omdat Iran ook blijft aanvallen. En de benzineprijzen in Duitsland gaan volgende maand weer flink omhoog. De Duitse regering stopt dan met de accijnskorting op benzine en diesel. Nu geldt er nog een korting van 17 cent per liter. Dat heeft goed gewerkt, zeggen ze in Berlijn. Maar het kost de Duitse schatkist ook heel veel geld. En daarom kan het niet te lang blijven duren. Het Veronica Weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land.